0: Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier. Right.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekberg is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Omroep-Brabant.
1: Nou, gewoon dit, hè?
2: Gezelligheid.
1: De gezelligheid.
3: Waar je ook bent, wij gaan met je mee.
0: Omroep-Brabant.
4: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. We beginnen eigenlijk traditiegetrouw met een lijst die helemaal niet gevuld is als het gaat over verkeersinformatie. Dat is heel lang om te zeggen dat er geen file staat. Goedemorgen. Raccoon zometeen in een kei goedemorgen na Roxette. Sleep it in my car. Als je dat hebt gedaan vannacht, ja, kan. Het was niet te koud. Maar er zijn plekken waar je beter ligt.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: Hey, goedemorgen, John van Groenhoven. Yeah.

0: Raccoon, No Mercy. Ze gaan vanaf 20 augustus weer toeren door Nederland. En dat doen ze ook Brabant aan, Tilburg, Den Bosch. Daar zijn de mannen onder andere te zien.
1: Goedemorgen.
0: Het is woensdag vandaag. Het is 29 juli. Het wordt de warmste dag van de week. En het wordt over warm gesproken. Het kan beter zeggen, gewoon lekker heet. 34, 35 graden in de provincie. Veel zon. 0% kans op regen. En maak je dus op voor een warme dag. De temperaturen waren nu al best wel aangenaam. Daarover te spreken, zeg maar boven de 20 graden toen ik wegreed.
2: Ja, zeker. En luister naar hitteplannen weer vandaag.
0: Oh ja.
2: Het is let op de ouderen, let op de kwetsbaren. Ja. Ja, het wordt echt weer pittig. Het gekke vind ik, het is dus één dagje.
0: Ja, nou, dat zeg je nu inderdaad. Maar dat was begin van de week de aankondiging dat het toch wel meerdere dagen zou zijn. Vandaag en morgen sowieso. En dan richting het weekend.
2: Maar echt die top tropische. Ja, gisteren was zo tegen de 30.
0: Ja, gisteren was eigenlijk een heel lekkere dag. Want ik hoorde jou, jij bent nog bezig sporten. Ik ben gisteren ook gewoon lekker buiten.
2: Het was wel een lekkere avond gisteren.
0: Ja, ik heb gewoon op de dag. Dat was prima te doen, joh.
2: Ja, nou ja, vandaag dus even echt die tropische temperatuur op de dag van de lippenstift.
0: Oh, ik denk al, het ziet er leuk uit.
2: Het zou mij goed staan.
0: Jazeker.
2: Het is ook de dag van de tijger. En het gaat wel over eten, John. Het is de dag van de chicken wing.
0: Nou, hoe lang zijn we bezig?
2: Is even 10 minuutjes.
0: Nee, we zijn even kijken. We kunnen hier op een metertje zien, op een teller zien hoe dank de microfoon open staat.
2: Anderhalf minuut.
0: Anderhalf minuut.
2: Ja, ik kan er niks aan doen. Nee, het is de dag van de chicken wing.
0: Goed.
2: Ik eigenlijk nooit ook. Dus ik heb
0: ik ook niet. Nee, ik vind er niet zoveel aan. Net alsof je een bordje zit te bijten. Vandaag jarigen André Dongemans. Is acteur uit onder andere Luizenmoeder. Wordt 39 jaar. Held van de Formule 1. De oudste Formule 1 driver op dit moment. En volgens mij alle tijden wel eens een beetje. Fernando Alonso. 45 jaar wordt
2: hij. 45?
0: Nou, zo. Ja, we waren er gisteren aan het voorbereiden, de programma. En toen zei ik, volgens mij zit hij richting de 40 ergens. Maar hij is 45.
2: Zo, afgerond 50.
0: Ja, en, ja dat zal hij graag horen, ja. Nou, en deze man dus ook, ja.
2: Jij zegt deze man, dat zijn er nogal wat.
0: Ja, het is Wanya Morris. Boys to Men, inderdaad. Zijn niet bepaald alleen. Nou, wij zijn ook niet alleen, Jasper en ik, want vandaag René in de studio. Gezellig. René, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het reisadvies naar Spanje is aangepast. Het land staat nu op geel. Dat betekent dat je naar Spanje kan reizen, maar dat je wel moet oppassen en goed moet voorbereiden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het advies aangepast vanwege de bosbranden. Die kunnen zorgen voor afgesloten wegen en slechte lucht. Hou lokale media dus goed in de gaten als je die kant op gaat, is de tip. En PSV die heeft de jaarlijkse Lichtstad Derby gewonnen. Tegen FC Eindhoven werd het gisteravond 3-0. De landskampioen speelde met een hoop jonge jongens. Maar ook Guus Stil maakte weer minuten en scoorde meteen. Het was voor PSV een laatste voorbereiding op de eerste prijs van dit seizoen. Want zondag dan is de strijd om de Johan Cruijffschaal en die is tegen AZ. En in Ypenburg, dat is bij Den Haag, heeft de brandweer gisteren alles uit de kast gehaald voor een bijzondere melding. Een man had namelijk zijn kunstgebit weggegooid. Ja, na het eten waren de tanden per ongeluk met een krant weggegooid in een ondergrondse container. Nou, daarop zette de brandweer zijn tanden erin. Met de ladder is de brandweerman in de container gedoken om de precieze vuilniszak naar boven te halen. En zo kwamen de tanden uiteindelijk weer terug bij de eigenaar.
2: Daar komt toch wel even dat hij ze afgespoeld heeft dan.
0: Ja.
2: Of dat de brandweer dan maakt, pas eens even, zijn dit het?
0: Zijn deze ze lagen er nog meer. Ja. Wat zal we zeggen. Nou ja, de brandweer heeft er een tandje bij gezet. Dat is wel mooi. Hè? Dankjewel René. Dit is een keigoeiemorgen. 12 minuten over 6 op.

0: staat, dan denk ik toch alweer... Wat is het toch gaaf? Dat ik gewoon mag zeggen, de nieuwe Rolling Stones. Mick Jagger intussen 83 jaar geworden. Hij was afgelopen zondag jarig. Jealous a Lover in een kei. Goedemorgen.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, schrijf het nummer op 0909-123-0909. Bij gebrek aan een functionerende WhatsApp zijn we nog steeds aangewezen op het telefoonnummer. Dus het is een soort van bijna democratische beslissing die één persoon straks mag nemen met de keuze uit twee liedjes. En deze twee, dat zijn ze. Nu nog niet bellen trouwens, dat ik gooi straks de lijn open. Dan geef ik al even een teken.
2: Wil jij koffie?
0: Zomerse klanken, Juanes.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: The summer is magic, is magic. Ja, ook zomer. Met Playa Hiti. Koffie of thee, denk er vast even over na. Straks het nummer 0909-123-0909. Dat gaan de lijnen open. En dan mag jij zeggen, misschien wel als we je in de studio terecht rond met je lijntje, welke van de twee liedjes we gaan draaien. Dus koffie, adios, lepido, Juanes. Of thee, summer is magic, Playidi. Jack Johnson, zometeen te horen in de Kijk u morgen op Omroep Brabant na Sister Sledge.

0: to be.
1: Upside Down, Jack Johnson.
0: This how it's supposed to be.
1: Maakte precies 1 minuut voor 6:30. Deze woensdagochtend die best warm van start gaat. Het zijn snel oplopende temperaturen boven de 20 graden. Wordt uiteindelijk een zonnige dag. Warm vanmiddag met 33 graden. Lokaal kan de 35 graden op de thermometer worden aangetikt. We gaan naar het nieuws met René. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een arrestatieteam heeft vannacht een man opgepakt aan de Jan van Extra Eikgracht in Eindhoven. De politie blies de voordeur op en doorzocht daarna een huis en enkele auto's. Buurtbewoners denken dat het te maken heeft met terrorisme, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Burgemeester Mikkers van Den Bosch heeft gesproken met inwoners van Engelen en Bokhoven. In de dorpen werden afgelopen weekend huizen beklad vanwege de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers. Het gesprek ging niet over de opvang zelf, maar over het stoppen van bedreiging en intimidatie. De inwoners willen vooral duidelijke feiten over de plannen. Er zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt. Het is warm buiten en dat heeft ook invloed op het dierenrijk. Bij wildopvang Zomeren in Lierop is het door de aanhoudende hitte en droogte drukker dan ooit. In de eerste helft van dit jaar alleen al werden ruim 40% meer dieren opgevangen dan vorig jaar. Zo springen vogels onder dakpannen door de hitte uit hun nesten en komen er veel verzwakte egeltjes binnen.
3: Een dag waarop er maar 5 binnenkomen is een rustige dag. Het begin van de voedselketen, dat zijn de insecten. Daar eten de egels van. Die hebben de vocht nodig. En dat is er nauwelijks gevallen dit jaar. Dus er is geen eten voor ze.
2: En voor zoveel dieren zorgen is hard werken voor de vrijwilligers.
3: Je werkt met dieren. Je kunt niet zeggen, ik ga naar huis en die 10 bakken die laat ik staan.
4: Ja, dat is wel even aanpoten. Het is hard werk.
3: We houden ons hart vast voor de toekomst. En we zullen er alles aan doen dat we alle diertjes kunnen helpen.
2: Iran heeft raketten afgevuurd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Daarmee komt er een einde aan de gevechtspauze van de afgelopen 4 dagen. Volgens Amerika zijn alle raketten wel onderschept. In Irak hebben Amerika en Saoedi-Arabië als reactie pro-Iraanse legerbasissen gebombardeerd. De spanningen in het Midden-Oosten lopen daardoor verder op. En dan even een bijzonder verhaal dat we lezen op nu.nl. Een Amerikaan heeft zichzelf tijdens een bergwandeling per ongeluk gespiesd met zijn eigen wandelstok. De stok ging daar door zijn zij en rug, maar miste zijn organen gelukkig. De man liep daarna nog 16 kilometer naar beneden voor hulp. In het ziekenhuis werd de stok natuurlijk verwijderd, maar volgens de arts heeft hij vooral heel veel geluk gehad.
1: Zo, nou, dat kan je wel zeggen.
5: En ja, als
1: je
5: dan nog, ik heb één vraag.
1: Ja.
5: Hoe dan?
1: Ja, hoe, ja. Vallen.
5: Struikelt.
1: En struikelt, ja.
5: Ja, ja. Maar het ging door zijn zij en rug.
1: Ja.
5: Dus ja, ja, dat je nog per ongeluk in je teen of zo spiet. Ja, ik snap het niet.
1: Nou ja, de reconstructie wordt nog gemaakt.
5: Ja.
1: En ze vallen uiteindelijk.
5: Voor een nieuwe Netflix-docu aan.
1: Ik kon het zeggen, of een filmpje. Ja. Dankjewel René, meer nieuws op Web en App natuurlijk van Omroep Brabant. Zometeen U2, Iron Cara met Fame komt eraan. En straks natuurlijk nog een keuze uit 2 plaatjes voor koffie of thee. Omroep.

0: Het is ook Street, maar dan Street of Dreams, U2, nieuwe plaat. Ik moet dan toch denken aan When the Streets Have No Names. Maar ik moet zeggen, wat vind jij van de nieuwe U2? Even heel serieus.
1: Ik voel hem nog niet helemaal.
0: Nee, ik ook niet. Nee, maar dat heb ik bij de Rolling Stones bijvoorbeeld wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Maar ik vind het ook wel weer tof dat U2 een soort van iets nieuws probeert, maar wel dicht bij zichzelf blijft.
0: Ja.
1: Alleen het is net wat meer psycho.
0: Ja, ik weet niet.
1: Snap je dat bij U2?
0: Ja. Het zit een beetje altijd in dezelfde sfeer. Dus dat bij U2. Ik weet niet. Het is wel grappig dat we gewoon dat we daar kritisch op zijn. Dat mag.
1: Ja, ja. Maar het is wel. Ik vind het wel te gek dat ze nu muziek blijven maken.
0: Dat zeker. Absoluut. Over kritisch gesproken, wat dacht je van deze twee liedjes? En je mag nu bellen.
2: Of toch liever een bakje thee. The summer is magic, is magic.
0: Oh oh oh, the summer is magic. Ja, je mag bellen 0909-123-0909. De lijnen gaan nu open. Ga jij ervoor?
2: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, en dan koffie is adios, libido, Juanes of thee. Summer is magic. En dat zijn de lijnen. De lijnen gaan open. 0909-123-0909. Moet je even door een minuutje heen, maar dan komt het helemaal goed. Kom je zo in de uitzending. Ik ben benieuwd of de eerste beller te pakken krijgen.
1: Ja, ik ook. Ja. Ik ben helemaal onthand.
0: Ja, het is onthand. Even, onthand.
1: Vertellen dat het niet de meerderheid beslist. Het is gewoon de snelle beller beslist.
0: De snelle beller. En het is, de nummer hebben we het al...
1: In dit geval is misschien echt eens een keer de eerste zal de laatste zijn.
0: Ja, precies. Eens even kijken, wie hebben we aan de telefoon? Hallo?
3: Hallo.
0: Hallo, goedemorgen.
3: Goedemorgen, met John.
0: Hey John, hallo, met John.
3: Hey John.
0: Hoe is het?
3: Oh, alles goed.
0: Ja, leuk. Ja, ik heb jou heel tijd geleden volgens mij eens een keer in de uitzending gehad.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt, hè?
3: Ja.
0: Help even, wat doe jij ook alweer?
3: Ik werk in de horeca.
0: Oh, je werkt in de horeca. En ben jij nu onderweg naar huis? Of, want voor een horecaman ben je vroeg op.
3: Ik ben op zoek... ik ben op weg naar de eerste klant.
0: Oh, en waar is de eerste klant?
3: In Oosterhout.
0: In Oosterhout, oké. Okay. En wat ga je daar doen?
3: Ik ga daar leveren.
0: Ja, oké. Okay.
3: Van alle soorten vlees, alles wat met de horeca te maken heeft.
0: Kijk, nou, hartstikke goed. En voor in ieder geval voor deze dag flink wat vlees. Want het barbecue kan er vanavond aan met deze temperaturen. Dan hoef je de kolen niet op te stoken. gewoon het roosje in de zon leggen. Ja. Hey John, wat gaan we doen? Koffie of thee vandaag?
3: Nou, zeker weten thee.
0: Zeker weten thee? Nou, daar vind ik leuk om te horen, want die hoor je niet zo vaak. Het is echt een zomersliedje. Playa Hiti, heb je daar bepaalde herinneringen aan ook, toevallig? Dat je toen destijds op stap was ergens in Spanje in een discotheek?
3: Nee, niet echt, maar ik vind het gewoon een heerlijk nummer.
0: Nou, goed. Nou, perfect. Dank voor je belletje, John. En goede rit naar Oosterhout. En doe ze daar van hartelijk groet. Leuk om weer even gesproken te hebben. Dank voor je belletje nogmaals.
3: Komt goed, dat is wederzijds.
0: Dankjewel, dag John.

0: Waar dan?
1: Hier aan de kust.
2: Nou, wat veel mensen op dit moment misschien zich ophouden. Veel Brabanders ook, die hier gewoon lekker richting de Zeeuwse kust gaan. Dat is volkomen terecht, want je kan op zo'n dag als vandaag niet beter zitten dan daar aan de kust.

0: Kygo, samen met Eva Max in de Kei. Goedemorgen. Het is alweer een paar minuutjes voor zeven. Dat betekent zometeen na het nieuws gaat René weer ons bijpraten. Wij mogen raden als we waar hij het over gaat hebben.
1: Nou, kom maar.
0: Nou, kom maar.
1: Hier komt de tease. Er komt weer een nieuwe versie van een klassieker.
0: Oh ja. Zit ik in de filmhoek te denken.
2: Klinkt logisch, maar de tease is nooit logisch.
0: Nee.
2: Dus ik ga gewoon een wens uitspreken.
0: Oké.
2: Ik was vroeger superfan van het spelletje Rollercoaster Tycoon. Moest je op de computer moest je dan je eigen pretpark
0: bouwen. Ja.
2: Nou, dat is echt een klassieker van een game.
0: Ja, dat is een klassieker, ja.
2: Dus daar komt nu een nieuwe versie van.
0: Oké. Je gaat voor een spelletje. Ja, ik ga gewoon voor logisch. Film.
2: Film. Wil je nog een gok doen? Wat voor film?
0: Ik hou hem lekker breed deze keer.
2: Ja, nee. Ja, okay.
0: Ik wil wel graag dat puntje pakken. Dus,
2: Oké.
0: Ja, nee. Ja, ik kan ook niet meer. Dus jij zegt.
2: Je zit er wel makkelijk van af met een film. Dus ik zou eigenlijk de verpleiter nemen, maar jij bent de jury. Om dan, als dit goed is, een half puntje te doen.
0: Nou, ben jij streng, zeg? ik hoop snel dat Mark snel beter is. Want dat hij morgen gewoon weer hier zit. Het is een stuk soepeler.
1: Ik heb opgeschreven film.
0: Ja, film.
1: En een spelletje.
2: Ja. Oh, spelletje.
0: Ik zeg jongens, dit is hartstikke logisch. Dit is Supertramp. A logical song.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
2: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
3: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
6: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
5: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
7: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
5: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS.
8: Dankjewel, het NOS Journaal was te horen op Omroep Brabant. Waar nu Tim Schaap aanschuift. Tim, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
8: Goedemorgen, vroeg uit bed gekomen. Zeker. Zit helemaal klaar om ons te voorzien van de file-informatie.
9: Jawel, moet een beetje wakker worden, eerlijk gezegd.
8: Maar
9: goed, gelukkig is mijn tekst niet zo heel lang. Ik heb alleen de A16 staan richting Rotterdam vanuit Breda. Voor de Moerdijkbrug 10 minuten door die werkzaamheden. Je hebt nog altijd 1 rijstrook minder.
8: Oké, dankjewel weer Tim en tot over een half uurtje.
9: Tot zo weer.
8: Zometeen in de kei, goedemorgen. Veel fijne muziek en we gaan bellen met een hele bijzondere man die op hoge leeftijd nog heel veel gewicht kan tillen.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.

0: modernste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Szepp-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
10: Kei, goedemorgen.
11: John van Groenhoven.
12: Even flink zijn hoor.

0: Carly Rae Jepsen. Het is alweer woensdag, de laatste woensdag van juli. We gaan al hard op weg naar augustus. Vandaag 29 juli, het wordt de warmste dag van de week met zo'n 34 tot 35 graden. Veel zon, 0% kans op regen. Gewoon rustig aan doen vandaag is het devies.
1: Ja, ik zit nu te denken, dat was niet mijn plan voor vandaag eigenlijk.
0: Nee, hè?
1: Ja, ik wil dus echt naar buiten op dit soort dagen.
0: Ja, dat had ik gisteren ook.
1: Ik denk dat ik de enige ben misschien.
0: Nou ja, gisteren was gewoon, viel me heel erg mee. Dat ik kwam thuis aan het einde van de ochtend en dacht, ik ga nog eens even een uurtje lekker hardlopen. Dat was heerlijk in de zonnetje.
1: Ja, ik zit echt te denken, even de fiets te pakken, lekker een stukje fiets of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, dat kan toch prima. Als je maar gewoon lekker, je moet gewoon kijken. Weet je wat het is? Ik vind het goed hè, dat wij waarschuwen met een nationaal hitteplan en dergelijke. Zeker ja. Voor ouderen en zo. Maar heel veel mensen zijn die onderschatten gewoon wat de hitte en warmte doet op met het lichaam. Maar als je er goed op voorbereidt en ik heb gewoon jaren in dit klimaat gewoond. En de mensen doen daar niet anders. Dus
1: ik ben het deels met je eens, maar ik schrik dan toch wel weer van bijvoorbeeld al die verhalen over hitteberoertes.
0: Je moet ook niet nu. Kijk, gisteren heb ik dat toevallig wel gedaan. Maar als jij vanmiddag gaat fietsen, moet je wel gewoon oppassen.
1: Ja.
0: En jezelf gewoon goed koelen. En veel drinken. Maar ook weer niet te veel, want dan kun je ook weer te veel vocht verliezen. Dus.
1: Goh, ik vind het nu al ingewikkeld.
0: Het is ingewikkeld.
1: Ja, ik ga maar gewoon de geschiedenis in vandaag. Ja, alleen dan
0: dat.
1: 1921. Niet meteen gezellig, maar Hitler die wordt voorzitter van de NSDAP.
0: Ja.
1: 1927, de ijzeren long in New York wordt dan in gebruik genomen. Dan moest ik even googlen wat dat nou precies ook weer was, die ijzeren long.
0: Dat is toch zo'n, als je aan de beademing moet?
1: Ja. Dat was dus zo'n heel groot metaalapparaat. Dat mensen dan helpt met ademhalen als het niet meer lukt. Nou, die werd in 1927 al voor het eerst gebruikt. En 1981, 29 juli, Prins Charles treedt in het huwelijk met Diana.
0: Nou, van harte gefeliciteerd, zeiden we toen allemaal. We weten allemaal wat er is gebeurd. Dag van de regen is het vandaag. Gaat niet gebeuren. Dag van de tijger. Nou, die kan je misschien zien als je naar de Beekse Bergen gaat. En ja, we hebben er toch maar weer heel eventjes over. Hou jij van lasagne?
1: Niet per se.
0: Nee? Ik vind het wel lekker, ja, nee?
1: Ik ben er ook niet gek op.
0: Nee, oh.
1: Ja, nou, ik eet geen kaas, dan is het meteen een lasagne heel saai.
0: Eet jij geen kaas?
1: Nee.
2: Helemaal niet.
1: Dit gesprek hebben we alles gehad, jongens.
0: Ja, maar je bent net maagd wat dat betreft. Weet je, die eet toch geen kaas? Nee, jij eet wel kaas, toch?
2: Ja, ik heb er wel kaas.
0: Laat het kaas niet van de brood eten.
2: Nee.
0: Het nieuws.
2: Nou, Schiphol die zoekt nog altijd duizenden mensen. Nou, dat is dan voor werk. Volgens de Telegraaf staan er voor het vliegveld nog bijna 4000 vacatures open. Het gaat om beveiligers, bagageafhandelaars, schoonmakers en systeembeheerders. Huidige medewerkers zeggen tegen de krant dat het achter de schermen piept en kraakt. En dat Schiphol alle moeite kost om deze zomer ruim 12 miljoen vakantiegangers te verwerken.
0: Volgens mij hebben we daar vorig jaar over gehad. We hebben daar 2 jaar geleden over gehad. En kan me misschien herinneren dat we er ook 3 jaar geleden over hebben gehad. Maar volgens mij is de oplossing helemaal niet zo moeilijk. Als je 4000 man zoekt en je doet dat al jarenlang, dan blijkt dus dat er heel veel mensen daar niet willen werken. Nou, dat vind ik niet vreemd. Hè, want je hoort het in nieuws dat de werkomstandigheden dan niet bepaald. Zeg maar zeggen van, oera, ik heb een baan gevonden bij Schiphol. Gewoon beter betalen. En ja. Vraag desnoods een bijdrage per koffer aan de reiziger. Weet je, of je nou een biertje meer of minder op je vakantieadres drinkt, maakt niemand iets uit. Jullie dan? Jij zit hier met jij zit ook te lachen.
1: Ja, kan wel verschil maken hoor.
0: Maakt dat verschil?
1: Ja, tuurlijk.
0: Wacht eventjes. Ik heb jou niet op. Ik heb je niet op de.
1: Oh, je zit niet op de.
3: Nee, een biertje minder. Ik vind het zelfs als het is nu 6:15 ochtends. Ja. Nou, een biertje minder, dat hoort dus te gaan.
0: Oké, maar je zou wel €5 betalen voor je koffer. Dan zeker weten dat het allemaal snel doorgaat.
3: Nou ja, maar kunnen ze dan niet een soort van. Dat je een soort van. Ja, hoe zeg je dat? Premium service of zo hebt.
1: Deze
3: weet je wel?
1: Man heeft preview gehad, hè?
0: Maar gewoon voor iedereen, hoor. Maar goed, ik denk uiteindelijk meer betalen. Ze verdienen meer betalen.
1: Het is allemaal ingewikkeld bij Schiphol dat niet zeg maar Schiphol zelf mensen in dienst heeft, maar Schiphol huurt wel allerlei bedrijven in. En als je daar bij de bewaking douane staat, staan er 6 bedrijven.
0: Ze verdienen
1: maar
0: dat toch zo overal. Klauwen met geld, man, daar. Als we over bier hebben, wat een biertje kost daar?
1: Ja, veel geld.
0: Ja, voor koffietje. Als we dan denken taak allemaal dat we alcoholisten zijn hier.
1: Koffietje of een watertje. Ja. Nou, altijd op Schiphol.
0: Hey, we gaan dit niet oplossen, merk ik.
2: Volgens nog niet. Kijk, het blijkt dus nog een lastiger probleem te zijn dan gedacht. De burgemeester van Den Bosch deelt gisteren een gesprek met verschillende mensen uit Engelen en Bokhoven. In die twee dorpen werden dit weekend verschillende huizen en auto's beklad. Dat was een protest tegen de mogelijke komst van een tijdelijke asielopvanglocatie. Het gesprek met de bewoners was op een geheime locatie en ging niet over de komst van de opvang zelf. De burgemeester wilde vooral een gezonde discussie met de inwoners. En dan de tease. Over punten zijn verdeeld.
0: Ja.
2: Nou, de tease was dit. Er komt weer een nieuwe versie van de klassieker. Ja, en dan hebben ze toch wel punten voor John.
0: Ah,
2: wat gaat over
0: een film. Jawel.
1: Ja, was ook wel te verwachten, maar toch een beetje teleurgesteld.
0: Ja, maar goed, dan moet je de tease gewoon anders. Dan moet je het specifieker maken. Ja. Er komt hier iets nieuws. Ja, dan zeg ik een film. Nou, is dat goed?
1: Maar ik gun je het punt.
0: Nou, dankjewel.
2: Ik moet zeggen, als het spelletje was geweest, had ik het ook goed gekeurd bij jou, Jasper.
1: Ja, nee, zeker.
2: Zo is het dan ook alweer. Ja, Macaulay Culkin, dat is de acteur die het kind Kevin speelde in de Home Alone films, zegt dat hij plannen heeft voor een nieuwe versie van de kerstklassieker. Volgens Amerikaanse media heeft Culkin zelfs al een heel plan gepitcht bij Disney. En de filmstudio's zou het idee wel zien zitten. Over de verhaallijn en of het een vervolg wordt op de bestaande films, dat is nog niet bekend. Wel heeft de acteur eerder al eens gezegd dat hij best nog wel eens in de rol van Kevin wil kruipen.
0: Oh ja, maar dat is dan, heeft hij zelf kinderen?
2: Dat zou kunnen.
0: Ja, dat zou wel.
1: Ja, nee, stop je nou mee, jongens.
0: Nee, dat is toch leuk, man.
1: En nou weer eens gewoon een beetje creatief in Hollywood. Iedere keer maar weer nieuwe versies van oude dingen. En gewoon weer lekker creatief. Gewoon Home Alone, superfilm, kijken we nog ieder jaar, was leuk. En nu is nieuws. Okay. Er zijn al 4 Home Alone films, hè?
0: Ja, maar dat is toch... Ja, oké, maar daar moet je mee stoppen. Maar gewoon zeg maar een soort van remake van het oorspronkelijke verhaal.
1: Nee, dan wordt het Home Alone 5, hou op.
2: Ja, of dat het een vervolg wordt. Ja, ik vind het wel leuk. Dat soort
0: Ik vind het wel leuk.
2: Tijdje. Ik ben heel simpel.
0: We zijn met z'n tweeën. Jasper. Twee tegen
1: één. Is goed, jongens.
0: Ja. Dus, nee, er komt gewoon een nieuwe Home Alone. Hoeveel kilo kun jij tillen?

0: Nou, Frans Vermeers uit Boksel, die is intussen de 87 en die kan denk ik misschien wel 15 keer meer tillen dan jou dan.
1: Oh.
0: Ja, gaan we straks eens even over bellen.

0: En de Sunshine Band, Give It Up. Nou, iemand die alles behalve opgeeft is Frans van Beers. Vorig jaar pakte hij toen 86-jarige Frans uit Boksel ongelofelijke knappe zegen bij het WK met het powerliften. En dat is zeg maar de gewichten die je tilt als je in de sportschool bent. Hij pakte dan namelijk al het wereldrecord in zijn klasse. Maar het was nog niet genoeg over Give It Up gesproken. Want Frans gaat nu op 87-jarige leeftijd op naar Amerika voor een nieuwe ronde en een nieuw record. Frans, een keigoeie morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, WK is in november. Dus betekent volgens mij dat jij al dik in de voorbereidingen zit. Maar volgens mij doe jij je hele leven lang al iets met powerliften. Hoe zit dat allemaal?
1: Jawel, wij trainen toch wel, of ik zelf dan. Ik train wel 2 tot 3 keer per week in de sportschool.
0: In de sportschool, hè? En zelfs tijdens vakantie heb ik begrepen.
1: Uiteraard, dat moet, hè, want anders kun je geen vakantie vieren.
0: Nee, is dat zo? Ja, is er geen vakantie zonder sporten?
1: Het is wel, je moet het wel bijhouden. Ik denk als ik een paar weken helemaal niks zou doen, dat is niet zo goed voor je conditie.
0: Nee, want je hebt een record vorig jaar te pakken. Hoeveel kilo hebben we het dan over, Frans?
1: Ja, dat is, je moet het wel afzetten tegen de leeftijd natuurlijk. Ja. Maar 110 kilo, 115 kilo bankdrukken. Dus met deadliften deed ik 110 of 115, dat weet ik al niet meer. En toen stond het wereldrecord van mensen boven de 80, stond op 80 kilo. En ik pakte al 30 kilo meer, dus ik zat in die discipline al hartstikke goed. Die had ik al gewonnen.
0: Het lijkt mij heel erg mooi, Frans, als jij naar een onbekende sportschool gaat, waar ze jou niet kennen, en dan gewoon naast zo'n kereltje gaat staan die zeg maar met moeite 60 kilo omhoog krijgt. En jij denkt, jongen, ik doe er gewoon bijna 2 keer zoveel.
1: Dan groei ik ook nog. Ik ben maar 1,70, maar dan kan ik wel ooit 1,70,5 zijn of zo.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Want het WK is dan in Amerika. In jouw leeftijdscategorie, hoeveel mensen doen er dan mee?
1: Dat is het ergste, dat je dat van tevoren nooit weet, want ze komen van heel de wereld.
0: Ja.
1: Maar ik kan wel zeggen dat ik in Korea, denk ik, een man of 8 personen meededen.
0: Ja.
1: En dan is dat nog behoorlijk variabel. Want als je een bedrijf van 80, die mag meedoen, om het zo maar te zeggen. En ik ben dan 6 of 87.
0: Ja.
1: Dus dan moet je nog een heel andere helling weer overwinnen om daarvan te winnen. Want elk jaar, dat is heel belangrijk op deze leeftijd.
0: En moet je daar ook voor kwalificeren om dan uiteindelijk in de WK-finale...
1: Ja, zeker. We hebben het hele jaar door zo'n beetje examens en allemaal gericht op daar naartoe.
0: En reis je daar dan ook de hele wereld voor over?
1: Nooit gedaan. Dus ik ben er pas 2 jaar mee bezig, nog niet helemaal zelfs. Omdat mijn vrouw daar trainde.
0: Ja.
1: En die zegt, je moet eens een keer meegaan. Nou, dat heb ik toen gedaan. En ik ben niet meer weggegaan.
0: Nee. Maar hoe komt het dat je zeg maar zoveel gewicht kunt tillen en toch nog nu op een hele mooie, respectabele leeftijd, Frans? Zat dat er vroeger al in?
1: Ja, dat heeft er altijd in gezeten. Ik heb ook altijd gesport. Ik sportte ook nog toen ik naar Haren ben gaan sporten dan, in deze discipline.
0: Ja.
1: Dus ik heb ook jaren les gegeven in sportscholen. In heel de omtrek. Dus ja, ik ben wel gewend met sport.
0: Dat kan je dan wel zeggen, ja.
1: Sport, alle soorten sport.
0: Ja.
1: Ja. En toen ben ik daar eens gaan kijken. Omdat mijn vrouw me steeds uitnodigde. Gaat toch eens mee. Ik zei, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar ja, toen zei die leraar, laat eens even kijken. En toen zegt hij, jij kunt wereldkampioen worden. Dus heb ik daar even een rondje gedraaid of zo. Hij zal het wel leuk gevonden hebben. En zo ben ik dan in Korea terechtgekomen. Door heel hard te trainen ervoor natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus, en toen zijn we samen naar Korea gegaan, mijn coach en ik dus.
0: Wat is nou zeg maar de truc om uiteindelijk zoveel kilo op te kunnen tillen, Frans? Is daar een bepaalde techniek voor?
1: Dus de techniek is natuurlijk heel belangrijk en focus, dus dat je je kunt concentreren. Want ik heb nog wel eens ooit gehad in het begin dat ik ergens over begon te praten wat niks met sport te maken had. En dan kom je nooit zo ver met het gewicht oppakken.
0: Nee.
1: Je moet even helemaal van de wereld af zijn, in je eigen wereld leven en heel hard focussen.
0: Ja.
1: En dan komt dat gewicht wel een keer omhoog en veel goed eten natuurlijk.
0: Ja.
1: Uiteraard.
0: En is dat dan een bepaald dieet wat je dan aanhoudt?
1: Nee, voor mij ik niet. Dus ik rook niet, ik drink niet. Dus dan ben je al op een soort dieet. Hè?
0: Ja.
1: Ja, maar... om het zo maar te zeggen. Maar ik probeer wel gezond te eten. Dus... Ja,
0: krachtvoer.
1: Ja, de krachtvoer kan ik niet noemen, maar ik heb hier een moestuin.
0: Ja.
1: En daar eten wij hebben hier alles groeien zelf.
0: Ja.
1: En daar eten wij meestal van. We zijn allebei een beetje van die, ja, geen gezondheidsfrieken, maar wel dat we toch een beetje op het eten letten.
0: Ja.
1: Kijk, gaan we een weekendje weg of gaan we een week weg of een maand weg, ja, dan gooien we er helemaal los, want dat kun je in het buitenland toch niet.
0: Nee.
1: Dat is dan heel moeilijk, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, exact. Maar goed, het is op zich ook niet slecht om een keer een beetje te zondigen en daarna weer de boel op te pakken. Ik vind het echt bijzonder, Frans. Ik heb niet het idee dat ik met een 87-jarige spreek nu.
1: Dat weet je niet. Ik heb je nog niet gezien, anders kan ik dat wel zeggen.
0: Dat klopt, ja. Nee.
2: Maak nou geen ruzie met hem.
0: Nee, ik zou niet durven. Ja, hij is veel sterker dan ik. Ja, zeker weten. En veel sterker dan ik ooit zal worden, want dan ga ik echt niet tillen. Was jouw record, Frans, qua gewicht?
1: Mijn record, het zit nou nog op 120 kilo.
0: 120 kilo, ja.
1: Ja.
2: En waar richt je op?
1: Ja, ik wil dit daar laten zien. Ik ben er nog niet zo lang mee bezig. Tenminste, niet met zo'n gewicht. Ik wil toch deadlift en squatten wil ik in ieder geval boven de 100 kilo kunnen.
0: Ja.
1: En bankdrukken, dat is niet zo'n geweldige goede oefening voor me. En dan denk ik tussen 65 en 70 kilo. Maar voor een oude man is dat allemaal extreem veel. Als je dat afzet tegen iemand van 40 of 50.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jij zegt het zelf, voor een oude man is dat extreem veel. Ik zou zelf zo niet durven te spreken. Want als je mij ziet in de sportschool, ben dan blij dat ze 10 kilo kan bankdrukken. Dus ik kan dat helemaal niet. Dat is echt helemaal niet mijn ding.
1: We kunnen het toch samen optillen? Iedereen kan.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, dus misschien moet ik bij jou in de leer, Frans. Dat zou zomaar kunnen. Hey, Frans, ik wens jou heel veel succes in november. Heel veel succes ook met de voorbereidingen. En ik vond het ontzettend leuk dat je even in de uitzending wilde komen.
1: Mogen we, heel leuk.
0: Mogen we afspreken dat we in november dan even contact opnemen hoe het is gegaan?
1: 9 november ben ik weer thuis, ja.
0: Goed zo. Nou, dan schrijven we dat op in onze kalender en dan spreken we elkaar dan. Heel veel succes. Groeten aan je vrouw en iedereen in Boksel. Dankjewel, Frans.
1: Doei, dank je.
0: Doei. Mooie woensdag. Frans Verbeers, 87 jaar, op weg naar Amerika om daar een nieuw record neer te zetten in zijn leeftijdscategorie powerliften.

0: Ace of Base in de Kei Goedemorgen. All That She Wants. Maakt het alle 7:30. Dat betekent dat we zo naar het nieuws gaan met René. René, we gaan het over hebben zo.
1: Auto gevonden in het water en deze Brabantse familie zoekt Claire uit Breda.
2: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
2: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
3: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
4: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee. En ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: De verkeersinformatie wordt gelezen door Tim Schaap. Tim, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, op de weg is het op de meeste plekken goed te doen. Maar op de A16 Breda-Rotterdam wel een file voor de Moerdijkbrug. Het varieert een beetje tussen de 5 en de 10 minuten. Je hebt daardoor wegwerkzaamheden 1 rijstrook minder. Eentje minder dus. Sorry.
0: Ja, eentje minder.
6: Nou, ja. Ik zei toen ineens meervoud. Dus je hebt er eentje minder. Ja,
0: oké. Okay.
6: Goed, nou, succes.
0: Dat zeg je tegen mij.
6: Nee, sorry.
0: Ik zeg tegen je tegen jezelf. Heb je ook niet goed geslapen?
6: Nee, niet echt. Sorry, ik lag er laat in.
0: Je lag er laat in.
6: Nou, ik lag er laat in. Ik had gisteren avonddienst. Dus ik zat hier nog tot laat te werken. En nu ben ik hier weer.
7: Ja,
6: dus
7: we het is een soort rare koortsdroom.
0: We hebben de theorie.
7: De volle maan van vannacht ligt. Ja.
6: Oh, het zou kunnen.
0: Ja,
6: zou
0: kunnen.
6: Heb op zich niet wakker gelegen, maar gewoon niet echt heel effectief geslapen. Okay. Ik heb best wel gewoon wat, gewoon heel licht geslapen de hele tijd.
0: Toch volle maan.
6: Sterkte, jongens.
0: Ja, ook dag.
8: Omroep Brabant.
0: Het is snel warm deze ochtend. De oplopende temperaturen die gaan al snel boven de 20 graden. Het wordt zonnig en warm vandaag met 33. Lokaal kan zelfs de 35 graden worden aangetikt. Ook vanavond is het nog lang warm. Zometeen uitgebreid weer met Weerplaza. We gaan naar het nieuws. René Snippert.
1: In Engelen is vanochtend een auto gevonden in de rivier de Dieze. Duikers hebben gecontroleerd of er iemand in zat, maar de auto was leeg. Hoe het voertuig in het water is terechtgekomen is niet duidelijk. De politie wilde ook niet ingaan op vragen of het wellicht te maken heeft met de bekladdingen op een woning eerder deze week. Het is een flink gedoe voor vrachtwagenchauffeurs nu ze niet meer over de Merwedebrug mogen rijden. Sommigen moeten flink omrijden en staan vaker en langer in de file. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden ontvangen een boete van €500. Deze chauffeurs kiezen daarom eieren voor hun geld.
9: Zou jij het riskeren?
10: Nee.
9: Nee, nog niet misschien. Heb je wel eens iets gemerkt als je eroverheen reed? Dat je dacht van, hij staat op instorten?
11: Nee, helemaal niet. Gewoon rijden.
9: Ja, want stiekem over de Merwedebrug, dat zit er natuurlijk ook niet in.
12: Ik ga hem niet betalen, mijn baas ook niet. Dus het wordt gewoon lekker aansluiten en wachten.
1: Volgens Rijkswaterstaat moet de brug nodig verstevigd worden en kunnen er zo lang geen vrachtwagens overheen. PSV heeft de jaarlijkse Lichtstadderby gewonnen. Tegen FC Eindhoven werd het gisteravond 3-0. Peter Bos zette een hoop jonge jongens in, maar ook Guus Stiel maakte weer minuten en scoorde meteen. Het was voor PSV een laatste voorbereiding op de eerste prijs van dit seizoen, want zondag dan is de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. Duizenden mensen kwamen gisteravond bij elkaar.

0: Be silent.
1: Vanavond is er in Utrecht nog een minuut stilte op het Domplein. Familie van Haren uit Tilburg is op zoek naar Claire uit Breda. Dat zit zo, Claire die hielp hun zoon Thomas na een zwaar motorscooterongeluk op het Indonesische eiland Lombok. Thomas liep een hersenbloeding en meerdere breuken in zijn gezicht op, maar hij is inmiddels weer helemaal hersteld. De familie wil Claire graag bedanken voor haar hulp. Het hele verhaal kan je lezen bij ons op de web en app.
2: Ja, kijk, familie zegt Claire bedanken voor de hulp. Familie denkt vooral, bordje erbij, kerstdiner.
3: Bordje erbij?
2: Bordje erbij met kerstdiner.
1: Ja. Oh, zo Claire aan schrijven.
3: Ah, ja, dat wordt dan wel een Indische rijsttafel, denk ik.
1: Wel lekker.
3: Ja, lekker, man.
1: Wel lekker.
3: Ja, heerlijk. Hey, we gaan zo naar het weer met Weerplaza. Eens kijken hoe warm het allemaal gaat worden de komende dagen.

0: Bob Marley in de Wailers. En muziek die een beetje past bij het weertype wat we momenteel hebben in Nederland. Het is een warme dag, ligt in het verschiet. Jordy Willemsen van Weerplaza. Waar hebben we het allemaal aan te danken, dit warme weer?
1: Ja, aan de zon vooral. En inderdaad een aanvoer uit het zuiden. In Frankrijk is het natuurlijk heel heet. Dus als de wind even uit het zuid waait, dan schiet de temperatuur gelijk omhoog.
0: Ja.
1: Dat gaan we vandaag inderdaad merken. Het is nu nog maar een graad of 20. Maar we gaan vanmiddag naar 33 tot 35. Het is echt alweer flink heet. En daarbij volop zon, weinig wind.
0: Ja, het was vannacht ook niet al te koud. Want vanochtend was het, je zegt al, een graad of 20. Volgens mij gaat de temperatuur snel oplopen. Krijgen we vannacht weer een plaknacht?
1: Ja, inderdaad. Komende nacht gaat die temperatuur niet of nauwelijks onder de 20 komen. Misschien op sommige plekken wat afgelegen boerderijen, weilanden daar wel. Maar in de stedelijke gebieden blijft de temperatuur komende nacht boven de 20.
0: Ja.
1: Morgen is het wat minder heet dan vandaag. Dat komt omdat de wind morgen al vrij snel van zuid naar west draait. Dus in het westen van de provincie morgen slechts 27 graden. In het oosten nog wel ruim 30. En het is zo dat er wat kans is op onweersbuien. Die trekken eigenlijk vanuit België over Limburg naar Duitsland. En het oosten van Brabant zou er iets van mee kunnen pakken.
0: Okay.
1: Ja, dus een bui. En de rest van Brabant krijgt er wel wat bewolking van mee. Maar waarschijnlijk blijft het in de westelijke helft wel droog. Morgen is iets minder heet dan vandaag. En ook vrijdag en het weekend iets lagere temperaturen, maar nog wel boven de 25.

0: vaak zon. Vrijdag nog wel kans op een bui. Weekend verloopt gewoon droog.
1: Oké, en krijgen we dan die vierde hittegolf? Want we halen hem dan net neer. Missen we dan een dertiger, zeg maar, in een dag?
0: We missen aanvankelijk nog een dertiger. Maar ja, dat zou nog wel kunnen. Bijvoorbeeld zondag komen we in de buurt van de 30 en anders maandag nog wel. Dus het kan zeker nog, ja.
1: Oké, het ziet er voor de liefhebbers van het weer in ieder geval is het goed nieuws voor alle mensen die in Nederland op vakantie zijn ook. Alleen de plantjes mogen onderhand wel een beetje water, want het begint flink droog te worden, ook zichtbaar.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat zou in de loop van volgende week wel weer kunnen. En er is misschien vrijdag een paar buien. Maar inderdaad, het is wat betreft het neerslagtekort wel een druppel op de groeiende plaat verloopt.
1: Ja, precies. Nou, Jordi, dankjewel, weer een mooie dag vandaag. Hè?
0: Dankjewel.
1: Tot de volgende. Wij gaan straks nog een lekker spelletje spelen. Het is natuurlijk woensdag gehaktdag. Fijne muziek komt er ook aan. Onder andere Robert Palmer na deze Duffy en Mercy. Omroep Brabant. Independent.

0: naar Afslag Zuid.
1: Gemiddeld een volwassen persoon in Nederland besteedt 2 complete jaren aan het hebben van een kater.
2: 2 complete jaren op je hele leven?
1: Ja, op je hele leven.
2: Nou, dat hoop ik toch niet. Dat hoop ik toch echt niet. Nee, echt?
1: Ik denk het wel, hoor. Ja, maar ik denk jij ook.
2: Nee, dan zit ik onder het gebied. Ik ga toch geen 2 jaar vergooien aan katers?
1: Ja.
3: Vanmiddag zijn Ronnie en Marjolein er weer. Afslag Zuid, vanaf 4 uur. Een kei goeiemorgen.

0: Mercy, Mercy Me. I want you, Robert Palmer. Je luistert naar Kei. Goedemorgen op Omroep Brabant, de ochtendshow. 7:45 op deze woensdag.
1: Woensdag. Gehaktdag.
0: Betekent inderdaad dat het gehaktdag is vandaag. En dat betekent dat wij daar een spelletje bij hebben. Twee liedjes zijn door de gehaktmolen gehaald. En aan jou de taak om deze te herkennen. Dus ik zou zeggen, luister goed.

0: Ja,
1: woensdag. Gehaktdag.
0: Het zijn twee liedjes met een knipoog. En daar komen we straks nog wel eventjes op terug. Ik ga er nu niet te veel over zeggen, geef ik zo het antwoord. Maar 06-573-2203. Een sms'je graag als je mee wilt doen. Welke twee liedjes heb ik zojuist laten horen? Dus 06-573-2203. Even een sms'je sturen. Welke twee liedjes wellicht. Ga jij er vandoor met het Keigoeiemorgen prijzenpakket.

0: deze mensen kennen dit liedje natuurlijk van Mick Jagger samen met David Bowie. Dancing in the Street. Maar dit is Martha Reeves samen met Vandellas, die het origineel in handen hebben.
1: Woensdag, gehaktdag.
0: Ja, goedemorgen, Sjane.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, uit Zomeren begreep ik.
2: Ja, ja.
0: Druk programma, naar de kapper, naar de bakker, zo.
2: Ja, ja. Allemaal en dan binnen, dan niks.
0: Ja, ik wou zeggen, je dacht het wordt lekker heet vandaag, dus ik ga me flink druk maken.
2: Ja, voordat het echt heel warm wordt.
0: Ja, precies. Ik liet jou dit horen.

0: woensdag. Gehaktdag.
1: Sjana, welke twee liedjes heb jij gehoord?
2: Take a Chance on Me van ABBA. En Dikke Pants van de Kapotte Kachels.
1: Dat is helemaal, helemaal correct. En ja, dat is vandaag de uitspraak van de rechtszaak rondom het liedje van de Kapotte Kachels. Dus,
2: ik heb het net zitten lezen.
1: Ja, we gaan straks Sander even bellen om te vragen of ze, wat ze verwachten. Dus blijf lekker luisteren, dan hoor je hem straks hier in de uitzending. Ja. Dat is heel belangrijk.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, wij zijn ook heel benieuwd. In ieder geval, jij zit er goed bij vandaag. Niet alleen veel te doen, maar ook het Kei Goeiemorgen prijzenpakket komt jouw kant op na zomeren. Sjana, dankjewel. Een mooie dag vandaag, hè?
2: Zalig,
1: en maak je niet te druk, hè?
2: Nee.
1: Goed zo. Oké, dag Sjana.
2: Hallo.
1: Teddy Swims in de Kei Goeiemorgen. Mr. Know-it-all op weg naar het nieuws van 8 uur.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
5: eSIM. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden
7: eSIM. Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
8: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
9: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
7: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Mijn papa verkoopt

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
2: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
1: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. Die Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
3: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
4: Pardon?
3: De dag is van ons vandaag.
1: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie. Tim Schaap van de ANWB, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen. Ja, nog altijd één file te melden. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. 4 kilometer en ongeveer 10 minuten extra. En een kapotte trein tussen Breda en Roosendaal rijden daarom tijdelijk geen treinen. Hoe lang het gaat duren is niet helemaal bekend.
5: Oké, dankjewel. Straks in Goedemorgen gaan we bellen met Sander van de Kapotte Kachels. Want er komt vandaag een hele belangrijke uitspraak.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
9: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland-Veghel en Rosmalen.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
10: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.
16: Attentie, hier volgt een dienstmededeling. Kijk, goedemorgen.

0: big hit voor Whitney Houston. Ja, lach maar. Dat was destijds zeker, want de bankrekening liep helemaal vol.
1: Goedemorgen.
0: Woensdag 29 juli, van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. Het wordt op deze woensdag de warmste dag van de week, met 34 tot 35 graden in de provincie. Er is veel zon. De regenkans is gewoon zero.
2: Nee, plantjes moeten we weer zelf water geven.
0: Ja,
2: maar doet het dan wel ergens vanavond laat, want anders verdampt al het water. En er is al zo weinig water, jongens. Ja. Vandaag is deze 29 juli de sterfdag van Vincent van Gogh. Was in 1890. De rechtszaak van de kapotte kachels is er vandaag. We hadden het net al even over, hè, met gehaktdag. Daar zat hij in.
0: Zat hij in, hè, samen met Jackie Chan.
2: En de vraag is natuurlijk, wordt er gehakt gemaakt vandaag van de kapotte kachels?
0: Dat is de vraag, inderdaad. We gaan Sander even bellen. Die zijn op weg naar de rechtbank.
2: Ja. Oh, die zijn al onderweg.
0: Zijn onderweg, okay. Ja. Zijn onderweg naar Utrecht. Dan gaan ze straks even contact zoeken.
2: En vanavond is de 8 van Kaam. Beroemde wielerrondje rondom de kerk in Kaam. Met de professionele wielrenners, die daar nog
0: een kermis doen. Ja, zeker. Ja, zijn allemaal die kermiskoers. Hè, die altijd in Boxmeer beginnen dat altijd, geloof ik.
2: Boxmeer zat de dags naar de Tour.
0: Ja.
2: Ze hadden meteen de maandag naar de Tour de France. En Kaam zat het net iets later in de week.
0: Precies. Vandaag ook jarig op deze woensdag. André Dongelmans is onder andere bekend uit De Luizenmoeder. Wordt 39 vandaag. Fernando Alonso, ja, je zou het niet zeggen, maar hij is intussen 45 jaar geworden. De Formule 1-coureur momenteel.
2: En dan nog steeds die topsport.
0: Zeg je?
2: En dan nog steeds zo in de topsport.
0: Ja, bij Aston Martin zit hij nog altijd. Hè. Ze hebben sinds de update van afgelopen zondag, of de weekend in Hongarije, hebben ze iets meer, hebben ze voor het eerst dat ze niet zijn uitgevallen. Dus dat is, in ieder geval gaat de goede kant op. En deze man is jarig. Ja, dan zeg jij welke dan van de hoeveelen?
2: Ja.
0: Ja, Wanya Morris. 53.
2: Ja, als je het weet, dan hoor je het.
0: Ja, zeker. Ja, dat was die. Ja. René, onze eigen boy uit de
3: Boys to Men.
0: Boys to Men, zeker. Nou. Maar dan met het nieuws.
3: Ja, met het nieuws. Goedemorgen. De elektrische auto lijkt populairder dan ooit. Daar schrijft het AD over. Zij gebruiken daarvoor cijfers van de bank ING. Die denkt dat er volgend jaar voor het eerst in Nederland meer elektrische auto's worden verkocht dan auto's met een diesel- of benzinemotor. Heeft vooral te maken met de nieuwe wet. Bedrijven die een niet-elektrische auto leasen moeten daardoor meer belasting betalen. Willem II die heeft een nieuwe speler binnengehaald. Vleugelverdediger Hidde ter Avest heeft een contract getekend voor 1 seizoen. Met de optie om er nog een seizoen aan vast te plakken. Ter Avest komt transfervrij over van de Engelse Oxford United. Daarvoor speelde hij voor onder meer FC Twente en FC Utrecht. En een Vlaamse sportarts die heeft een geheime middel tegen kramp. Het komt vaak voor dat tijdens het sporten of zelfs tijdens het wandelen er kramp inschiet in een van je spieren.
0: Ja, of midden in de nacht.
3: Ja, nou, ik dacht er ook aan. Ik heb het laatst zo'n
0: gehad. Nou, je weet, ik kom niet snel mijn bed uit, maar dan wel.
3: Ja, nou, dan ga ik jou zo even een trucje vertellen.
0: Ja, vertel.
3: Want verreweg vaak het gebeurt zit in je kuit.
0: Oh,
3: maar ook tijdens hamstring is de kramp heel gevoelig. Nou, waarom die spieren ineens op slot gaan, daar zijn de wetenschappers nog niet over uit. Jarenlang werd gedacht dat het komt doordat u veel vocht verliest en dat je spieren zijn uitgedroogd. Maar dat blijkt toch niet helemaal waar. De oplossing is er, namelijk augurkensap drinken.
0: Oh, zo dat dan?
3: Nou, de extreme zure of pittige smaak zou van alles activeren in je lichaam, waardoor je kramp afneemt en je minder gevoelig bent hiervoor.
0: Wat bizar.
3: Nou, ik heb het wel eens gezien langs de kant bij een wedstrijd. Was een sporter, weet ik even niet wie dat was. En die zat ook altijd augurkensap te drinken.
2: Oh,
3: dat was mijn tester.
2: Ja. Jij hebt het over kramp in je slaap. Moet je voorstellen dat je om 2:30 wakker wordt, schreeuwend van de kramp.
0: Ja.
2: En dat je dan dus ook nog een glas augurkensap moet gaan drinken. En dan weer vrolijk terug in bed.
0: Alles om die kramp. Dat is,
2: wat is er, schat? Ja, slaap lekker. En dan,
0: Maar yes, het is... Maar goed, je moet je pas zeg maar echt zorgen gaan maken als je vrouw augurkend etend naar bed gaat en midden in de nacht wakker wordt van de kramp. Ja, dan wordt het wel heel erg.
2: Ja, dan weet je
0: dat
2: wat er aan
0: de hand is. Ja, dan weet je dat wat er aan de hand is. Precies. Dankjewel, René. Zometeen gaan we bellen met Sander van de kapotte kachels. Die gaan op weg, of zijn op weg. Beter niet, we gaan er straks even van horen.

0: Hij maakt leuke liedjes. Zijn op dezelfde dag geboren. Niet in hetzelfde jaar, maar wel dezelfde dag. Rutger van Barneveld en ik kwamen vorige week achter toen hij hier in de studio was. Leuke gast. Altijd gezellig. Mooi liedje. Leuke, fijn liedje ook. Zoele zomernachten.
1: Want het is zomer, ja.
0: Over leuke liedjes gesproken. Ja, wie heeft er nou gelijk? ABBA of de kapotte kachels en René van Rooij? Zij maakte een liedje op de melodie van ABBA, Take a Chance. En daar kwam gedoe van. En uiteindelijk zelfs een rechtszaak. En vandaag is de uitslag. En aan de lijn hebben we Sander van de kapotte kachels.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een belangrijke dag voor jou. Dat zal om groot omrikkeld hebben gestaan in de op de kalender. Hoe zit het met de spanning?
2: De spanning is op 40%.
0: Op 40%? Oh, dat valt wel mee.
2: Ik ben vanochtend wakker geworden met diarree. Ik weet niet of het aan de diertjes van gisteren ligt of dat het in spanning is, maar het is een feit.
0: Oké, nou, dat is ook niet al te best geslapen dan.
2: Nee, een beetje onrustig. Beetje onrustig. Ja, het voelt als een soort van pakjesavond en je weet niet of Sinterklaas gaat komen. Dat is een beetje.
0: Oh ja, maar je weet wel dat je een pakje krijgt, maar je weet niet wat erin zit. Want als, als jij de strikker afdoet, dan is daar ineens een uitslag.
2: Ja.
0: Ja, hoeveel scenario's heb je de afgelopen dagen al door je hoofd gehad?
2: Het kan vrij genuanceerd zijn wat er in het vonnis staat. Het kan een resolute nee zijn en het kan een ja op alleen in Nederland of op wereldwijd. En dan kan er ook nog iets in staan over rechtenverdeling. Het kan alle kanten op. Voor ons is het heel duidelijk, als ons nummer weer op Spotify staat op korte termijn, al het andere is onbelangrijk.
0: Okay.
2: Als er een spot 5 staat, dan hebben we gewonnen. Dan gaat champagne open.
0: Ja, dus het gaat jou niet om het principe voor de hele wereld. Gaat jullie echt gewoon, we willen gewoon weer terug op Spotify. Mensen kunnen genieten van jullie lied. En dan is de kous daarmee af. Begrijp ik dat zo goed?
2: Ja. Het gaat ons in eerste plaats om ons eigen nummer.
0: Ja.
2: De parodie op het nummer van ABBA.
0: Ja.
2: En als wij daarmee ook iets veilig stellen voor de rest van carnaval in het muziekland, dat is super fijn.
0: Ja.
2: Wij willen ons eigen liedje weer terug. We kunnen het niet meer horen op Spotify. Dat is het hele probleem.
0: Ja.
3: Maar hoe is dat? Hebben al veel andere artiesten jullie ook allemaal appjes gestuurd en zo, die ook met een soort van zenuwen dan vandaag zitten kijken? Want het is wat je zegt, deze uitslag kan best wel voor de toekomst belangrijk zijn.
0: Ja.
2: Ja, zeker. We hebben wel links en rechts van collega's van steunbetuiging gekregen, maar in het openbaar heeft het niet echt, hebben nog niet heel veel mensen getreden. Misschien dat ze ook een beetje, hoe zou je het zeggen, afwachtend zijn over wat er nou gaat gebeuren.
0: Ja.
2: Want je hebt, ik denk wel dat je gelijk hebt. Als dit straks niet mag, of wel mag, in beide gevallen, betekent het nogal iets.
0: Ja, maar dan krijg je wel een soort van jurisprudentie. Want dat betekent inderdaad dat er ook anderen kunnen zeggen van, hey, wacht even, dit is bij de kapotte kachels gebeurd en ABBA, maar dan gaan wij nu ook daar een zaak voor maken. En in de toekomst, nieuwe liedjes, die zullen daar ook last van krijgen.
2: Ja, precies. Ja. Precies. En het kan zijn dat in dit geval ABBA zelf, dat het echt puur vanuit Björn en of Benny kwam, dat dit hele zaakje is gaan rollen.
0: Ja.
2: Dus dan is het echt op persoonlijk niveau dat iemand er niet mee eens is. Dan is het niet zo dat na vanmiddag in één keer Bon Jovi daar ook iets van gaat vinden. Want ja, die zal niet het Brabants Dagblad openen of zo met, hey, die rechtszaak is gewonnen, ik ga er ook iets mee doen. Maar als het echt vanuit Universal komt, vanuit de uitgever, ja, dan kan het wel zijn dat in één keer heel veel nummers offline gehaald worden. Want als zij een soort nieuwe lijn hebben doorgetrokken in hun beleid daarin,
0: dan kan het
2: rap gaan.
0: Ja.
2: We willen het fijne is, na 10 uur weten we in ieder geval met z'n allen waar we aan toe zijn. Want wat ook wat duidelijk is gebleken in deze zaak is dat het is een heel groot grijs gebied. De rechter wist het niet, onze advocaat wist het niet zeker, hun advocaat wist het niet zeker. Hier moet dus een rechter uitspraak over doen. En er is jarenlang is er een soort van, een grijs gebied geweest.
0: Ja.
2: En nu gaat duidelijk worden of dit nou mag. Dus dan kunnen we met z'n allen door in ieder geval, links of rechts.
3: Ja,
2: en ik
3: weet zeker van
2: dat er genoeg carnavalsartiesten zijn die ook originele nummers kunnen maken, zelf composities kunnen schrijven,
0: ja,
2: en niet per se een parodie moeten maken.
0: Nee, precies.
3: Nee, maar de toekomst van Brabant ligt op jouw schouders, Sander. Ik snap wel dat je aan de diarree zit.
2: Ja, die druk van boven komt er onderuit.
0: Ja, precies. Ja. Hey, als stel nou dat het, we gaan ervan uit dat het goed uitpakt voor jullie, maar stel dat er toch dat pakje wat je opendoet, dat er net even een andere uitkomst in zit. Zijn er nog mogelijkheden om dan in hoger beroep te gaan?
2: Nee, daar houdt voor ons dan houdt het op, ja. Dan, dan zou er echt weer een flink smak geld tegenaan moeten komen. En dan leggen wij ons wel bij de uitspraak van de rechter neer. In het andere geval, stel wij winnen en Universal gaat een hoger beroep. Je kunt in principe je hoger beroep voeren zonder er zelf bij te zijn en gewoon een kopietje van de eerste ronde in te leveren. Ja. Dus dat zouden we dan wel kunnen doen. Maar laten we eerst vanmiddag maar eens even afwachten.
0: Ja, nou, het is eigenlijk gewoon een take a chance.
2: Ik ben bang dat deze woordspeling op deze dag van vaker voorbij kan komen. Dit is de eerste, dankjewel.
0: Oké, okay, nou bij deze. En zit er dan nog, dus even vooruitlopend op carnaval, Sander. Komt er iets met Björn Benny straks voor in jullie nieuwe liedje?
2: Nee. We zijn bezig met een nieuw nummer en er zit vooralsnog geen woord Zweeds bij. En daar gaan we waarschijnlijk wel zo houden.
0: Zweedse balletjes. Oké, okay, nou, Sander, heel fijn dat je even in de uitzending wilde komen. En ik wens jullie ongelooflijk veel succes. En ik hoop met heel veel anderen natuurlijk op een hele goede uitkomst. En we gaan het allemaal nog horen vandaag in het nieuws natuurlijk. Op weg naar de rechtbank. Sander met de kapotte kachels. Heel veel succes. Dankjewel. Fijne dag, hè?
2: Dankjewel. Doei, doei.
4: Goedemorgen.

0: Sander en Kapotkrachters hebben alle vertrouwen in dat het goed afloopt vandaag. Jordi Sommelieu, Have a Little Faith. En daarvoor nog Sander die op weg gaat naar de rechtbank in Utrecht voor de uitspraak tussen hun en Abba, heb je zojuist kunnen horen. Wat je zo hoort is het nieuws met René. Waar ga je het over hebben?
1: Man die wordt in zijn nek gestoken in een gevangenis. En dieren spelen voor brandweer bij de bosbrand in Spanje.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
0: De verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen. Hallo. John. Ja, op de weg, op de meeste plekken gaat het hartstikke prima. Alleen die A16 natuurlijk. Breda richting Rotterdam is een uitzondering. Voor de Moerdijkbrug 5 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Je hebt 1 reis ook minder.
0: Nou, goed nieuws is dat ze aan het werk zijn. Dat, dus dan
6: zeker.
0: Komt het uiteindelijk allemaal weer goed.
6: Ja, en het duurt tot 2 augustus.
0: Oh, dat valt een stuk wel te overzien.
6: Volgens mij wel. Ja, dat is toch wel dat is vervelend.
0: Maar... Heb jij ook dat het heel ver weg klinkt, augustus?
6: Ja, maar dat is overmorgen, geloof ik. Ja, dat is iets verder nog. Nee, het is overmorgen.
0: Ja, overmorgen.
6: Zaterdag.
0: Ja, maar fijn. Oké, tot over een half uurtje dan wellicht.
6: Gaan we doen. Tot zo.
7: Omroep Brabant.
0: Het wordt zonnig en warm vandaag. Lokaal kan het 35 graden worden. Het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Het koelt vannacht af naar een graadje of 19, zover je van afkoelen kunt spreken. Veel plaatsen in steden blijft het zelfs boven de 20 graden vandaag. Het is 2 minuten over 8:30. Hoogste tijd voor het nieuws met René.
1: In de gevangenis in Grave is afgelopen weekend een gevangene neergestoken. Hij werd in zijn nek, hoofd en rug geraakt, maar overleefde de aanval. Volgens zijn advocaat miste de dader op een haar na zijn halsslagader. De verdachte zou eerder ook een gevangene in Roermond hebben gestoken. Een man van 56 uit Eindhoven moet 4 maanden de cel in voor het mishandeling van een journalist. 2 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man achtervolgde het slachtoffer samen met zijn zoon en schopte hem. De rechter hield ook rekening met zijn rol bij een zware mishandeling in 2022. Steeds meer Brabanders halen hun rijbewijs in een automaat. Vorig jaar deed 11% van de kandidaten dat. Toch kiezen veel jongeren nog voor een schakelauto, omdat tweedehands modellen goedkoper zijn en ze met zo'n rijbewijs ook in een automaat mogen rijden. Andersom mag dat dan weer niet. Rijscholen verwachten dat automaatlessen pas echt populair worden als de regels versoepeld worden. Nu moeten ze nog een extra praktijkexamen doen in Nederland.
0: Ik vind dat een prachtige eerste zin die je hebt. Steeds meer Brabanders halen hun rijbewijs in een automaat. Denk, waar staat dat ding? Waar kan je dat betalen met Tim?
8: Ja, dan kun je gewoon gooien die 2 euro in de hebben.
0: Precies, je rijbewijs. Ja. Geweldig, man.
8: Ja, ik zou het graag doen voor 2 euro.
0: Dat is de kop van het jaar.
8: Die voor mij was wat duurder, dan een rijbewijs.
1: Goed, het blijft kurkdroog in Nederland. En dat merkt ook de scheepsvaart. Want het water staat historisch laag. Vorige week werd het Twentekanaal al afgesloten. Vanaf vrijdag is ook de haven van Deventer dicht. Dat komt door 2 dingen, zegt de gemeente Deventer.
9: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
6: Hij is er helemaal emotioneel van, hoor je dat?
0: Ja, hoor. Hij draagt bij, hè, water.
1: Ik denk dat ze dat allemaal moeten lopen in de graantjes. Laat maar gaan.
0: Ja,
1: door de sluis dicht te houden wordt ervoor gezorgd dat daar in ieder geval genoeg water blijft. Bedrijven moeten hun goederen nu niet per boot, maar per vrachtwagen vervoeren. Een Spaanse boer vlakbij Madrid dacht dat zijn dieren waren omgekomen bij de natuurbrand. Dat lezen we in andere media. Maar toen de boer terugkwam op zijn boerderij, bleken ze bijna allemaal nog te leven. Nou,

0: Omroep Brabant. De zomer.
1: Heerlijk.
0: Dicht bij huis.
1: Geweldig.
0: Omroep Brabant. Kei, goedemorgen.

0: Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. Daarvoor nog Kaiser Chiefs en Ruby. En ik krijg weer morgen 9:30. Het kijkt naar buiten naar een schitterend blauwe lucht. Volop zonneschijn. Het is vandaag weer een mooie zomerse dag.
1: Omroep Brabant, komkommernieuws.
0: En dat betekent inderdaad, we zitten midden in de vakantietijd. Dat betekent het komkommernieuws. Nou, Jasper, ik zal jou even meenemen in het klassement tot nu toe. Want jij ziet hier het krijtbord staan. Als je mee zit te kijken in de app of op televisie, dan zie je dit ook naast mij. Op plek 3 nog altijd prins Albert en prinses Charlene. Die dansen stijfjes in Monaco. Dat levert een 7,4 op de komkommerschaal. Nummer 2 is 100 euro boete in Chiasso in Zwitserland voor het uitlaten van een hond zonder flesje water. Een 8,1 op het bord met de komkommers. Het komkommerklassement. En dat wordt aangevoerd met 9,1 komkommers bij voor Brigitte Maasland. Die was in het nieuws vorige week omdat ze haar muren in haar huis wit heeft geschilderd.
2: Ach, dat zal je maar gebeuren.
0: Ja, maar ze krijgt het niet verkocht, dus ze heeft de kleurtjes eraf. 1,4 miljoen. Als je het hebt liggen, dan kan je een leuk stulpje kopen.
2: Brigitte Maasland is ook wel een naam die inderdaad alleen in de zomer in het nieuws wordt.
0: Ja, is vaak. Ja. Dus waarom doen we dit? Nou ja, omdat het is komkommertijd. Wat dat betreft het nieuws. Dat betekent dat nieuwsberichten die normaal het landelijke nieuws niet zouden halen, nu wel volop in het nieuws zijn. En iedere dag neem ik een berichtje mee. En ik ben benieuwd wat je van het volgende berichtje vindt. Is namelijk zo dat overal te lezen is dat een Amerikaanse zangeres Madison Beer en ik heb er nooit van gehoord overigens, maar en American voetbalspeler Justin Herbert, ook nooit van gehoord, die zijn verloofd.
2: Ach.
0: Ja, het stel maakt het nieuws gisteren bekend via Instagram, natuurlijk, met een reeks foto's van het huwelijksaanzoek. En op de foto's is te zien hoe Herbert Beer ten huwelijk vraagt en ook is te zien hoe het stel elkaar omhelst en kust.
2: Nou.
0: Nou, op de schaal van komkommers, wat denk jij? 06-573-28203, een sms'je graag, want de WhatsApp je wordt nog hersteld. Dus een sms'je naar het nummer 06-573-28203. 1 komkommer, jij vindt het heel belangrijk nieuws. En ergens tussen 1 en 10, naarmate hoog gekomen in de komkommers, hoe onbelangrijker jij het vindt. Dus 10 komkommers is het alleronbelangrijkste nieuws wat je daarvan...
2: En hoe heette deze zangeres ook alweer?
0: Madison Beer.
2: Ja, precies, ja. Van de hits.
0: Ja, van de hits. Inderdaad.
2: Die... Ja.
0: Ja. Nou.
2: Nee, tuurlijk.
0: Geef het door. 06-573-28203. Aantal komkommers dat je Madison Beer en American voetbalspeler Justin Herbert geeft. Want ze zijn verloofd. Dat is overal te lezen in de media. Kom maar door met je komkommers. I thought...

0: Gladys Knight and the Pips. Baby, don't change your mind. Ja, het berichtje voor het komkommernieuws.
1: Omroep-Brabant, komkommernieuws.
0: Madison Beer en American voetbalspeler Justin Herbert, die zijn verloofd. Stel maakt het nieuws gisteren bekend via Instagram. Mooie foto's erbij. Op de foto's is te zien hoe Herbert haar ten huwelijk vraagt. En hoe het stel elkaar omhelst en kunst. Nou, we hadden het nooit van Madison Beer gehoord. Ook niet van de beste American voetbalspeler.
2: Nee.
0: Maar wij snappen hem wel.
2: Ja, nee, dat wel. Ja, want zij stond dus blijkbaar wel in mei nog in de Ziggo Dome.
0: Zeker,
2: Nederland.
0: Ja, dat wel. Dus het zegt er misschien iets meer over ons dan over haar. Maar ja. Goed, ik heb ook even bij ons nagekeken. We hebben ook geen enkele nummer van haar in ons in muziek. Nee, we hebben toch heel veel muziek, kan je zeggen. Hey, wat levert dit op aan komkommers, Jasper?
2: Nou ja, het schiet een beetje alle kanten op. Want sommige mensen zitten echt in ons kamp. Die denken, ja, twee mensen waar ik nog nooit van heb gehoord. Wat maakt mij het nou uit?
0: Ja.
2: Dat die gaan trouwen. Ja. Maar er zijn er toch ook wel die zeggen, ja, god, ik snap dat we het normaal niet meekrijgen, dit nieuws. Maar ja, het zijn wel twee grote namen wereldwijd. Het is een grote bruiloft, veel fans. Ja. Dus ik snap het wel. Maak de gemiddelde, want sommige scoren dus laag. Sommigen geven de volle 10, sommigen zeggen, nou, 4 of 5.
0: Ja.
2: 7,8.
0: 7,8? Maar dat betekent dat ze op het bord komen. Want dan gaat prins Albert en prins Charlene, die dansen stijfjes in Monaco met een 7,4. Die gaat eraf.
2: Oh!
0: Nou, die is, dat komt op het bord. Dus dan hebben we nog op 1 Bridget Maasselt 9,1. 200 euro boete in Chiasso voor het uitlaten van de hond zonder water. 8,1. En dan komt deze met een 7,8 erbij. Madison Beer en Justin Herbert. Welkom op het
2: eerste huwelijkscadeautje.
0: Ja, kijk, dat bedoel ik. Hartstikke mooi. Met een price tag.

0: Jesse J, Price Tag. Ja, tussen het bord heb ik even aangevuld. Madison Beer en Justin Herbert gaan trouwen met een 7,8. Die staat er nu bij op plek 3 op de schaal van komkommers. Ze zitten dik in vakantietijd, dik in het komkommernieuws wat dat betreft. Op 2 dus €100 voor het uitlaten van een hond zonder flesje water in Zwitserland. En op 1 nog altijd Bridget Maasland, die haar woning probeert te verkopen door de muren van haar huis te schilderen. Ja, je moet er maar iets voor over hebben. We gaan op weg naar 9 uur. Dat betekent zometeen aan de andere kant van 9 uur dat we nog even wat liedjes draaien. En daar kan jouw liedje bij zitten, want we gaan ook weer een slinger geven aan het rad. We zitten nog in de sms. Dat werkt, dus je kan straks je sms'en sturen. Denk vast even na over een lekker liedje dat je straks misschien zou willen horen. En ja, net zoals gisteren zou ik vragen om zomerse liedjes. Misschien wel leuk om er gewoon weer even een half uurtje of misschien nog wel even iets langer doorgaan zomerse liedjes te draaien. En het wordt vandaag tropisch warm, dus iets met heet, dat is ook altijd wel toepasselijk. Denk er vast over na, komt een categorie bij en een letter. En de jury is wel altijd heel soepel, maar het belangrijkste is dat je een lekker liedje straks sms't. Dat en meer, zometeen.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Vier de zomer met muziek, in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Silvermeel zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
10: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
9: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het staddeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
13: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
12: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
14: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
12: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Het laatste uurtje van de kei. Goedemorgen voor deze woensdagochtend. En dan geven we er straks weer een slinger aan het randje. Mag je weer liedjes aanvragen. Dus denk van eens even na over een lekker zomers liedje.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
6: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Kei. Goedemorgen.
10: John van Groenhoven.

0: Faithless. Sammen Baby Rexha. Ze hebben het liedje New Religion getest.
1: Goedemorgen.
0: 11 over 9. Het is woensdag vandaag, 29 juli. Het wordt een warme dag, de warmste van de week. Met 34 tot 35 graden op de thermometer vandaag. Veel zon en weer geen regen. Voorlopig ook niet in zicht, hebben we al gehoord van weerblazen vandaag.
2: Nee, het wordt gewoon een lekkere hete dag. Tenminste, lekker als je ervan houdt. Zometeen een spannend moment om 10 uur. Dan begint namelijk de rechtszaak van de kapotte kachels. Tegen
0: de uitspraak,
2: ABBA.
0: Hè? De rechtszaak is eigenlijk al geweest. Natuurlijk.
2: Ja, dat doet de rechter uitspraak inderdaad. Ja. Dan gaan we horen of het nummer weer terug op Spotify mag. Dikke pens.
0: Hij had er diarree van, vertelde hij vanochtend in Keigo.
2: Ja, het was een slappe pens van.
0: Precies.
2: De 8 van Kaam, de wielerrondjes, de kermiskoers, die is vanavond. En het is vandaag, de 29 juli, ook de sterfdag van Vincent van Gogh. Dat was in 1890.
0: Ja, nou, ik had nog een verhaaltje wat ik jou eigenlijk vergeten was te vertellen. Oh. Ik reed vanochtend hier naartoe, het was nog donker. Ik zat op de snelweg. En heb je ooit meegemaakt dat, ik vraag het ook even aan jou, René, dat je op de snelweg rijdt en je ziet ineens iets oversteken op vier poten en denkt, what the fuck?
2: Ja. Nee, nooit. Ik zie altijd die borden staan met let op overstekend wild. Ik denk, ook wild stil, ik denk hier nou over.
0: Ik heb ooit, dat is heel lang geleden, zat er een uil op de weg, maar dat is een heel ander verhaal. Maar er stak iets over wat nog het meest leek op een kat.
2: Een kat?
0: Ja.
2: Het was zo klein was het?
0: Nou, ja, een middelgrote kat.
2: Was het geen vosje?
0: Nee, dat was hij te klein voor, denk ik.
3: Oh, misschien een jong vosje nog wel?
0: Ja.
2: Nou, belangrijke vraag, leeft het nog?
0: Dat weet ik dus niet.
2: Oh.
0: Toen ik het voor het eerst zag, wel.
2: Ja. Ja,
3: jij bent niet degene die hem aanreed, zeg maar.
0: Nou, de vraag is, wat doe je in zo'n situatie? Je ziet hem dus, er zijn drie banen. Ik zat rechts. Ja. Ik reed zeker niet te hard, want je mocht daar 130. Ik zat er nog onder, want ik was mooi op tijd. Hij steekt over. Dus ik zie het beest. En het stomme wat die beesten dan doen is, ze zien jou.
2: En stoppen.
0: En stoppen.
2: Ik heb altijd geleerd op de rijles doorrijden. Omdat jouw actie om ineens vol op je rem te gaan of uit te wijken veel gevaarlijker is.
0: Ja, dus
2: dan
0: remmen is geen optie.
2: Nee.
0: Want dan moet je zo vol in de rem en dan is het gewoon gevaarlijk. Er staat de vrachtwagen achter me.
2: Ja.
0: Uitwijken is geen optie. Sla je over de kop. Kans groot of dat je in de slip raakt. Ja. Dus doorrijden is dan wat je moet doen. Maar dan is de vraag, en dat heb ik namelijk, weet ik nog, van die uil. Doorrijden is een soort van spel. Hij kijkt jou aan, het beest. Jij kijkt hem aan. En je denkt, ik denk dan, zodra ik maar niet met een van de wielen eroverheen ga, maar dat hij onder het midden van mijn auto blijft.
2: Oh, maar dat is niet per se.

0: dat het dier dan gegarandeerd overleeft, toch?
1: Nee, maar deze die zag ik in mijn achteruitkijkspiegel uiteindelijk wegrennen. Oh, nadat ik twee keer... Heb ik hem wel geraakt.
0: Oh.
1: Ik hoorde boem, zeg maar
0: niet, hoofdpijn.
1: Het ging niet dung over, over iets heen. Nee, ik denk hoofdpijn.
0: Ja. Ja, of je toch een naar verhaal.
1: Ja, nou, maar ik wil het toch even delen, want ik schrok er heel erg van.
0: Ja, snap ik. Dat is enorm schrikken.
1: Ja, dus ik dacht
0: even kijken waar die ligt.
1: Ja, het is aan de andere kant.
0: Nee, maar dan misschien als je dan iets ziet liggen of zo.
1: Ja, nee, hij schoot echt wel. Hij had dan vooral voldoende kracht om op weg te lopen. Oh, dus, okay.
0: Klinkt hoopvol.
1: Ja, het klinkt hoopvol. Maar het vond wel, vond wel spannend.
0: Snap ik.
1: Ja, ik ben helemaal van apropos.
2: Ik merk het.
1: Nee, het nieuws. Zal ik het even overnemen?
2: Ja, in Engelen is vanochtend een auto gevonden in de rivier de Dieze. Duikers hebben gecontroleerd of er iemand in zat, maar de auto was leeg. Hoe het voertuig in het water terecht is gekomen, dat is niet duidelijk. De politie wilde niet ingaan op vragen of het wellicht te maken heeft met de beklallingen op een woning eerder deze week.
1: Dat zou nou leuk zijn als je met een berichtje komt en er is vanochtend een aangereden vos. Ja.
2: En iemand is zijn kat is al vermist vanochtend.
1: Ja.
2: Rond Linde. Er wordt op Forsmeer zwemlocaties gewaarschuwd voor slechte waterkwaliteit. Dat blijkt uit analyse van het ANP. Een maand geleden werd er nog bij 46 zwemplekken gewaarschuwd. Nu zijn dat er al meer dan 100. Er zitten bijvoorbeeld bacteriën of blauwalgen in het water. Op bijna 60 plekken is de waterkwaliteit zo slecht dat zwemmen zelfs verboden is.
1: Oké, dat is vervelend met dit weer.
0: Ja, lekker dan.
1: Lekker dan, nou. Dankjewel, René. Ja,
3: goedemorgen.
1: We gaan een slinger geven aan het rad. Categorie, Jasper.
0: Dingen die je nodig hebt om af te koelen.
1: Met de letter V, die komt erbij. De V, dus niet de W, de V komt daarbij. Dingen die je nodig hebt om af te koelen met de letter V. 06-573-28203. Een sms'je graag. WhatsApp, die komt nog niet aan. Dus dingen die je nodig hebt om af te koelen met de letter V. Een zomersliedje erbij. Iets met heet, iets met zomer, iets met warm. Dat vinden we allemaal leuk om voorrang te geven op de andere liedjes. En de andere liedjes kunnen natuurlijk ook. Maar het gaat even om creativiteit. Dus een sms'je 06-573-28203. Zie ik hier al eens binnenkomen op de telefoon. Ding om af te koelen. Erika, een vers sapje. Wacht even. Vers sapje, maar wel hete chocolade. Hot chocolate. You sexy thing. Dankjewel. Kom maar door met je sms'je. Een lekker zomersliedje. En wie weet hoor je het zo terug op de radio. De keigoeie morgen op Omroep Brabant.

je horen. De zonnetje vandaag niet naartoe. We're going to Ibiza. Dankjewel aan Marcel. Die zei met de letter V dingen die je nodig hebt om af te koelen. Een vriesvak. En wilde graag iets van de Benga Boys. Bij deze is dat geregeld. Eens even kijken, Paul, vruchtenijsje met de letter V. En wilde graag deze van Woods Syndicate. En ook André van Duin. En Menno met zijn ventilator. Als de zon schijnt, die gaan we snel hierna nog draaien. Maar eerst de Mockingbird Hill.

0: En dat doet hij vandaag. René, we gaan het zo over hebben.
1: Bewoners in gesprek met burgemeester over bekladdingen in het dorp. En hier kan je niet zomaar Pokémon-kaarten kopen.
2: Ah, wat een schatje.
3: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
5: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
0: Eens even kijken wat we hebben aan verkeer. Is Tim Schaap aanwezig? Nee, volgens mij is hij niet aanwezig. Nou ja, dan neem ik de 107 waar. Breda richting Rotterdam op de A16 tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. Daar 5 minuutjes vertraging vanwege de werkzaamheden al daar. Op deze woensdag wordt het heel warm. Met, beter gezegd, heet. Temperaturen zo van 34 à 35 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Koelt het vannacht af naar een graadje of 19, 20 als je geluk hebt. En op veel plaatsen zal het boven de 20 graden zijn. Morgen opnieuw tropisch warm, maar iets lagere temperaturen. En dus, René Snippert.
1: Burgemeester Mikkers van Den Bosch heeft gesproken met inwoners van Engelen en Bokhoven. In de dorpen werden afgelopen weekend huizen beklad vanwege de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers. Het gesprek ging niet over de opvang zelf, maar over het stoppen van bedreigingen en intimidatie. De inwoners willen vooral duidelijke feiten over de plannen. Er zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt. Het is warm buiten en dat heeft ook invloed op het dierenrijk. Bij wildopvang Zomeren in Lierop is het door de aanhoudende hitte en droogte drukker dan ooit. In de eerste helft van dit jaar werden ruim 40% meer dieren opgevangen dan vorig jaar. Zo springen vogels onder dakpannen door de hitte uit hun nesten en komen veel verzwakte egeltjes binnen.
7: Een dag waarop er maar 5 binnenkomen is een rustige dag. Het begin van de voedselketen, dat zijn de insecten. Daar eten de egels van. Die hebben de vocht nodig. En dat wordt is er nauwelijks gevallen dit jaar. Dus er is geen eten voor ze.
1: Ja, voor zoveel dieren zorgen, dat is hard werken voor de vrijwilligers.
8: Ja, dat is wel even aanpoten. Het is hard werk.
7: Je werkt met dieren. Je kunt niet zeggen, ik ga naar huis en die 10 bakken, die laat ik staan. We houden ons hart vast voor de toekomst. En we zullen er alles aan doen dat we alle diertjes kunnen helpen.
1: In Beekbergen heeft brand gewoed in een zorginstelling voor jongeren met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders moesten worden geëvacueerd. Een kinderzomerkamp in de buurt is al uit voorzorg ontruimd. Dat zegt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
9: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Japan wordt binnenkort je gezicht gescand als je Pokémon-kaarten koopt. Winkels controleren zo of iemand die dag al ergens anders kaarten heeft gekocht. Als er blijkt van wel, krijgt diegene een verbod op winkels voor die dag. De maatregel moet handelaren stoppen zeldzame kaarten op te kopen en daarna duur door te verkopen.
0: Het blijft een ongekende trend, hè?
1: Er zit zoveel geld in, daar schrik je gewoon van.
0: Ja, dat is echt belachelijk. Dat is, ja, wij snappen. Ja, ja,
1: ik heb zelf ook een ingelijst Pokémon-kaartje thuis staan.
0: Echt?
1: Ik ben er erg blij mee.
3: Van welk Pokémon dan?
1: Van Charizard van vroeger.
3: Echt? Ja. En omdat hij veel geld waard is, omdat hij persoonlijk jou heel iets heeft aangedaan?
1: Hij beide.
3: Ja. Oh, echt? Maar wat is waard dan?
1: Ja, ik heb het een keer opgezocht. Volgens mij staat hij nou op richting de $2000.
3: En waar hangt hij?
1: Hij zit in de kluis onder mijn dikke.
0: Hij was de code. Ja, de code. Ik ga even door. Hè? Ja.
3: Kijk, heb je jouw sleutel. Dank je wel.

Back to life, soul to soul. In een kei, goedemorgen. 11 minuten over half 10 is het geworden op deze woensdagochtend. De laatste woensdag van juli alweer. Gaan we gewoon dan naar augustus. Het voelt heel raar. Het voelt al alsof je daar richting het einde van de zomer gaat. Terwijl we voor mijn gevoel aan de andere kant toch middenin zitten. Dit lijkt een beetje op de Boza. Een beetje hetzelfde genre. Afkomstig uit Nederland. Amsterdamse producers duo. Another 50 featuring 54 Ultra. Talk to you. En daarna gaan we even terugblikken op de dag van vandaag. De kei goeiemorgen.

0: Walter, I talk to you. En ik krijg goedemorgen. Een lekker liedje. Als je het mij vraagt. Maar goed, als je mij kent, dan weet je dat ik dit genre zeker kan appreciëren. We belden vanochtend met Frans Verbeers uit Boksel. Hij is 87, maar staat nog regelmatig in de sportschool. Is nog hartstikke sterk en gaat eind dit jaar naar Amerika voor het WK powerliften.
1: Met deadliften deed ik 110 of 115, dat weet ik al niet meer. En toen stond het wereldrecord van mensen boven de 80, stond op 80 kilo. En ik pakte al 30 kilo meer, dus ik zat in die discipline al hartstikke goed.
0: En over zo'n 20 minuutjes, zeg maar een Brabants kwartiertje, begint in Utrecht een spannend moment voor de kapotte kachels. De rechter beslist dan of hun carnavalsnummer Dikke Pants verboden wordt, omdat het een cover is van ABBA's Take a Chance. Ik sprak vanochtend met Sander van Kapotte Kachels over het belang van deze zaak.
2: Het gaat ons in eerste plaats om ons eigen nummer. En als wij daarmee ook iets veiligstellen voor de rest van carnaval in het muziekland, dat is super fijn.
0: Ja.
2: Wij willen ons eigen liedje weer terug. Wij kunnen het niet meer horen op Spotify. Dat is het hele probleem.
0: Ja. Ja, zo meteen na 10 uur dan horen we wat de rechter heeft besloten. En het gaat dan al, is het een cover of is het een parodie? Dat is eigenlijk zeg maar een beetje waar het over gaat. Mag je dit wel doen, mag je dit niet doen? En het heeft behoorlijk wat consequenties ook. Zouden ze dit niet mogen voor andere liedjes die met name in en rond de carnavalsperiode worden gemaakt? En we houden je daar natuurlijk van op de hoogte hier bij Omroep Brabant. Zoals je ook vermaakt wordt met de fijne muziek die ik nog voor je heb. En straks natuurlijk Brabants Bond, daarin de ultieme Bond de 50. Met deze week Stevie Wonder. Dat is ook weer een onmogelijke keuze om eigenlijk te maken. Maar ja, er moet weer gekozen worden. R.E.M. op je radio. Met Shiny Happy People.

0: Avicii. Help me put my mind to rest. SOS, LOA Black, samen in een kei goedemorgen te horen. Zometeen
1: de ultieme bonte 50.
0: Een keuze maken.

0: Daar zit een mooi verhaal bij ook, bij dit liedje. Ivory. Oh, het is toch echt...
1: Ik vind wel, de andere heb ik erbij gezet. Liedje uit de jaren 60 natuurlijk, Yes to Me is het deze.
0: Ook prachtig.
1: Je hoort er wel bij, dus daar moet je wel op kunnen stemmen.
0: Het is allemaal
1: en die
0: mooi.
1: Andere natuurlijk met Paul McCartney.
0: Is ook prachtig. Maar het is wel leuk, want je hoort dan zeg maar toch weer die artiesten... wat voor repertoire ze eigenlijk achter hebben gelaten. Of dat in dit geval nog steeds hebben. Want we spreken nog over levende legende.
1: Het mooie is, als je zo'n liedje hoort, zeker Ebony and Ivory... als je zo'n liedje hoort, denk je van... ja, ik snap wel dat het liedje grote hit is geworden.
0: Ja,
1: en dat het nog steeds kan.
0: Ja.
1: Dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja, bijzonder.
1: Als ik dood ben, dat is over 40, 30 jaar, dan is het nog steeds. Dan draaien jullie hem nog steeds.
0: Ja, zeker, wij wel.
1: Ja,
0: hey, we moeten snel door, tenzij je zegt van... joh, mijn zendtijd, ik vind het allemaal prima.
1: Nee, ik heb genoeg zendtijd zo meteen. Nee, ik haal de schade wel in.
0: Oh, je haalt de schade in? Ja, zo, nou, mooi. We zijn niet alles gewend.
2: Ik sta wel tweede.
0: Veel plezier, ik ook. Veel plezier zo meteen met uw Bebel Brabantsbond. Ik ben er morgen weer, god weet met wie. Misschien wel

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero anderhalf.

0: naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
1: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
0: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
2: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo, Tim Schaap.
6: Ja, hallo.
5: Je hebt net wat met co-host Jasper, een talent Jasper, zitten kletsen over mij.
6: Zeker.
5: Wat was de strekking van dat verhaal dan eigenlijk? Waarom hadden jullie het over mij?
6: We hadden het over sowieso. Ja. Kijk, Jasper die
5: doet. Ik bespeur dat hier een beetje ongemak zit bij je nu.
6: Nee. Maar hij doet het altijd. En hij bleef nog even hangen. Hij zegt, oh, hey, hoezo? Ja. Heeft hij weer sturing nodig? Zei hij van, ja, een beetje wel. Ik zeg, oké, dat kan gebeuren. Ja. Dat moet Ruud de Wild ook. Dus toen zei ik dat jij een beetje de Ruud de Wild van Omroep Brabant bent.
5: Ja, ik weet niet wat ik daarmee moet, maar ik begrijp het. Jasper, klopt dat wat hij zegt? Is dat de strekking van het verhaal? Is dat geparafraseerd waarschijnlijk?
6: Ja, hij komt er wel beter uit nu.
5: Oké.
6: Nee, oh, Jasper. Nee.
5: Oké. Ja, goed, weet je, hier gaat het missen, jongens.
6: Maar
5: ik wil helderheid, duidelijkheid.
6: Ik kan een andere radiozender jagen, maar Ruud de Wild zit nu in een caravan in Frankrijk. Hè? Dus als je goed uitonderhandelt, Hubert, dan gaan wij met je mee.
5: Oh, dat vind ik wel een goed plan.
6: Dat lijkt me heel leuk. Dat lijkt me leuk weekend.
5: Dat gaan we doen. Nou, ik stel, we zijn er bijna. Zeg, Timmy, want we gaan het uitwerken. Dat is een goed plan. We gaan het uitwerken. Niks mis mee. Ik ga zo meteen met Hanneke praten hier. Dat is de directeur, de grote baas. En die is ik neem Hanneke gewoon mee voor de barbecue.
6: Ja, leuk. Gezellig.
5: Dan moet ik nou toch, want er zijn mensen die zitten nu al te ergen.
6: Ja, snap ik.
5: Dat moeten we niet doen. Dus hoe zien de files eruit dan?
6: Komt-ie aan. Het is maar eentje. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 6 kilometer en 10 minuten. Komt door wegwerkzaamheden natuurlijk. De rechterrijstrook is dicht.
5: Ja, ik zie het wel zitten met z'n drieën, jongens. Wordt hartstikke gezellig, hoor.
6: Leuk.
5: Ja. Even.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lievert, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
7: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
6: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Brabants Bond en Bermol.

0: Ik had zelf dat complimentje kunnen maken door je welkom te heten. Maar als Guus Meeuwis dat doet, heeft er toch net wat meer ballen. Komt er net wat meer binnen. Guus is toch net vele malen groter in de hiërarchie dan ik, hè?
1: Bond.
2: Met Hubert Mol op Brabant.
0: En dan toch nog, niet zo groot als Guus Meeuwis, maar toch een goede morgen gewenst.
3: Goedemorgen, ja. Hubert.
0: Ja, goedemorgen. Het is weer vandaag een warme dag. Het gaat een graad of 35 worden, misschien nog een beetje meer. Maar laat het houden op 35 graden, dat is warm. En soms heb je dan dat gevoel dat je je kop in een koelkast zou willen stoppen. Ik heb dat wel eens, trek ik de koelkast open en denk ik even bijkomen. En dan is ook meteen de gedachte, zou ik daarin kunnen kruipen? Dat ik lekker even een minuut of vijf in de koelkast kan zitten. In Japan hebben ze daar wat op gedacht. Je raadt het al, daar hebben ze namelijk een koelkast gemaakt waar mensen in kunnen gaan zitten. Een mensenkoelkast, zodat je even kunt afkoelen. Lijkt me toch ook voor hier een koud kunstje.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert.

0: Krijg enorm zin om te gaan douchen. Gewoon even lekker onder het water staan. Of een voetbadje, maakt niet uit. Of even lekker ergens aan het strand liggen. Cliff Richard en de Summer Holiday. René Stuppert, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat zit er nieuws?
1: Nou, tieners die zijn aangehouden bij een terrorismeonderzoek. En in Engeland maken ze zich klaar voor NAC-supporters.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Hoe staat het ervoor met het verkeer? Tenschap.
5: Hartstikke goed eigenlijk. Alleen de A16, daar rijdt het langzaam Hubert richting Rotterdam vanuit Breda. File voor de Moerdijkbrug, een klein kwartiertje. Er is namelijk één rijstrook dicht door werkzaamheden.
0: Oké, dankjewel. Tot later.
6: Hoi, hoi.
7: Omroep Brabant.
0: 35 graden, belofte te worden vandaag. Kan misschien een beetje meer zijn, een klein beetje minder zijn. Dat zou kunnen. Maar het is geen wolkje aan de lucht. Het is blauw, zwak windje. Nou, dat is het allemaal. Daarmee kun je doen vandaag. Dus als je thuis kunt werken, zou ik knipoog lekker thuis werken. Baas heeft je niet in de gaten. René, het nieuws.
1: Bij een terrorismeonderzoek in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar zijn 3 verdachten opgepakt. Ze zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. In Eindhoven blies een arrestatieteam de voordeur van een huis op. Waar de 3 precies van worden verdacht, is nog niet bekendgemaakt. Ook in een jeugdhonk in Engelen is beklad met scheldwoorden en leuzen tegen de komst van een AZC. Eerder werden ook huizen, auto's en gebouwen in Engelen en Bokhoven beklad. Heeft te maken met plannen voor de opvang van minderjarige asielzoekers. Spanje en Frankrijk houden hun hart vast, want vanaf vandaag is het begin van een nieuwe hittegolf. En dat kan met temperaturen zijn tot wel ruim 40 graden daar. Nou, geen goed nieuws voor de bosbranden, die nu redelijk onder controle zijn, zoals die hele grote bij Bordeaux. Ondanks dat het vuur is gestabiliseerd, laait het ook weer op. Deze correspondent legt uit hoe dat zit.
8: Het brandgebied heeft zich niet verder uitgebreid sinds maandag, dinsdag. Het is dus stabiel gebleven. Dat is dus niet meer geworden. Maar tegelijkertijd zijn er wel nieuwe brandhaarden ontstaan. Dat was gisteren op 14 verschillende plekken.
1: Ook in Marokko, Algerije en Tunesië zijn de hulpdiensten de afgelopen weken druk geweest met bosbranden. Daar lijken de meeste branden inmiddels wel onder controle. Zo'n 900 NAC-supporters reizen vanaf van de zaterdag naar Engeland voor de oefenwedstrijd tegen Bolton Wanderers. Bij het stadion komt een grote fanzone met muziek, eten en drinken. Oud-NAC-speler Ronnie Goodless die loopt voor het goede doel 50 kilometer naar het stadion. De pubs in Bolton zijn alvast gewaarschuwd om genoeg bier in te slaan. Vorig jaar was dat in Norwich op toen de NAC daar een oefenwedstrijdje speelde.
0: Ja. Dat bier op is. Okay. Nou, dankjewel René. Tot straks.
1: Tot zomer.
0: Nou, we hebben later nog voor je die 2 liedjes van Stevie Wonder in het kader van de ultieme Bonte 50. Maar we hebben ook nog een koffertje. Het is geen vakantiekoffer van Mol.

0: Het brengt de zomer nog eens even extra hard bij je binnen. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Ja, dat is een leuke plaat, hè? Zo, of zo eigenlijk, hè, moet ik dan zeggen. Maar ja, we zeggen ook een beetje zo, omdat het, ja, omdat het zo is. Omdat hij het ook zo schrijft. Is het tijd om koffertje over te maken? Ik heb het niet over de vakantiekoffer. Die moet je zelf openmaken en zelf vervullen. Maar het gaat om het blauwe koffertje van...
1: Het koffertje van Mol.
0: Daar zit in dit geval een liedje in van QB and the Blizzards. En QB and the Blizzards is natuurlijk... Niemand minder dan, hij is niet meer onder de levende, maar het is wel Harry Musquet die ooit is begonnen en dacht van, ik heb de blues gehoord op een Amerikaanse radiozender, ik moet daar het mijne van weten. Kocht een LP van John Lee Hooker, vond het helemaal geweldig. Blues voor het eerst, en hij zorgde ervoor dat de blues ook in de hitparade kwam. Samen met Ilko Gelling schreef hij een prachtig liedje. Dat liedje heette Window of My Eyes. En het leuke wil, mocht je toevallig nog vakantieplannen hebben... mocht je nog een dag willen hebben dat je er even lekker op uit wil trekken... naar Grollo bijvoorbeeld in Drenthe, zou je daar in de buurt zitten? Zou je daar naartoe willen gaan? Daar is een echt QB and the Blizzards museum. Maar nu, het draait hier om de muziek. Window of My Eyes.

Het is ook een beetje stil zonder jullie, zonder de WhatsApp. Met alleen de sms waar niet veel mensen gebruik van willen maken, omdat er net toch wat te veel handelingen zijn. En dat zijn we niet meer gewend, anno 2026, hè, om wat meer dingen te doen. Dus het is een beetje stilletjes zonder jullie, maar ik weet wel dat je er bent. En dat voelt goed in het hart. Loods mij door de storm gaat niet helemaal op. Qua liedje is het wel hartstikke leuk. Het is van Henk Westbroek. Henk vertelde me deze week dat hij op dit moment met zijn goede doel Revival Band, hè, met René Meester en Tony Peroni, dat hij daar op dit moment populairder mee is dan het goede doel in de jaren 80. Dat vind ik wel een mooie. Het zijn dezelfde liedjes, zonder Henk Timming, allemaal met Henk Westbroek. Maar dat hij op dit moment dus razend populair is. Dat is goed nieuws en dat vind ik ook leuk voor hem. Dat gun ik hem van harte. Het is bijna het einde van het eerste uur. Brabants Bond voor deze dag. Deze warme 35 graden dag. Woensdag 29 juli 2026. Voor het geval dat je de draad volledig kwijt bent. Dat de hitte je heeft in beslag genomen. Zometeen is het weer tijd voor de ultieme Bond de 50. Althans, een klein aanzetje daartoe. Kiezen uit twee liedjes van Stevie Wonder. Welke dat zijn, dat hoor je dan zometeen nog een keer. En dan een kwestie van stemmen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Ah, wat een schatje.
5: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
11: Dit zit.
10: Voordelig en snel.
11: Dit zit.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
15: Tim Schaap van ANWB, wat kan je ons melden?
16: Helaas dat er een file bij komt, Hubert. Er zijn nu 2, maar wel met diezelfde oorzaak. Namelijk die werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De A16 richting Rotterdam. Allereerst dus daar een file vanaf knooppunt Zonzeel. Ongeveer 20 minuten nu, over 8 kilometer. Maar nu ook traditiegetrouw de A17 vanuit Roosendaal die erbij komt. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 3 kilometer en 10 minuten.
15: Ja, dit gaan we hier net allemaal een brug te ver. Dankjewel, Timmy. Dag, hoi.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: Bij u.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os. Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Brabants Bond en Bermol.

0: Begin deze maand stond hij in de arena. Maar voor hem de arena, stond hij hier in Nederland. En nog steeds praten er mensen over die er zijn geweest. Dat het zo geweldig was, dat het zo leuk was, dat het zo bijzonder was. Maar luister naar dit liedje. I Just Might, tipplaat geweest bij Omroep Brabant. Dat zegt ook voldoende. Als je tipplaat wordt.
1: Bermond, Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En Vamos a la Playa van Rigera. Om de zomer nog maar eens even qua uur 2 in te zetten hier bij Brabants Bond. Met zometeen de ultieme Bond 50.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: En om de meisjes wat pret te bezorgen, want als de meisjes pret hebben, dan hebben de mannen ook veel lol. Girls just want to have fun. Cyndi Lauper.

0: Jamilia, zo heet ze. En ik weet niet of je haar nog een beetje voor de geest kunt halen. Ze had wat succes met deze plaat in ieder geval. Dat was in 2004. En ze kwam in het nieuws doordat ze even demonstreerde. Ze is ernstig tegen Bond. En toen dacht ze, hoe kan ik nou dat gestalte geven door mezelf naakt te laten zien, overal, op podia. En dan weten mensen dat er iets gaande is. Dan gaan ze vragen stellen. En dat deed ze dus. En zo waar, wij kwamen erachter dat ze anti-bond was. En dat ze een mooi lichaam heeft. Wat is een hele tijd geleden.
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme bonte 50.
1: De ultieme bonte 50. Welke is het vandaag voor jou als je mag kiezen? Deze twee. En je weet een beetje hoe het werkt, toch? Iedere dag twee plaatjes waar je uit te kiezen hebt. En donderdag is de laatste. En dat wil zeggen dat we dan vrijdag vier liedjes hebben. Vier plaatjes, in dit geval van Stevie Wonder. Vandaag de keuze uit Yester Me, Yester You en Yesterday. Maar het is geheel aan jou. Welke zou je een plaatje willen gunnen in onze ultieme bonte 50? Dat zou ik van je willen weten via 06 573 28203. En je kunt niet appen, je kunt alleen maar sms'en. Ja, je mag er wat voor doen. Als je vrienden bent van ons, dan laat je weten dat je er bent. Het is helemaal geen schande dat je even moeite hebt met sms'en. Dat is lastig weer. Het is een oude gewoonte die we ooit zijn kwijtgeraakt. Omdat appen misschien net wat gemakkelijker is. Omdat je gemakzuchtig, zoals we allemaal zijn als mens, alles aan kant en klaar op staan. En nu moet je wat moeite doen. Maar welke vind je nou mooi? 1 of 2? En je wordt dan wel beloond met het feit dat als je stemt, dat jouw liedje ook wordt gedraaid. En dat hij een mooie aanzet kan geven.

0: s'nachts uit.
1: Gemiddeld een volwassen persoon in Nederland besteedt 2 complete jaren aan het hebben van een kater.
2: 2 complete jaren op je hele leven?
1: Ja, op je hele leven.
2: Nou, dat hoop ik toch niet. Dat hoop ik toch echt niet. Nee, echt?
1: Ik denk het wel, hoor. Ja, maar ik denk
2: dan,
1: jij ook.
2: Nee, dan zit ik onder het gebied. Ik ga toch geen 2 jaar vergooien aan katers?
3: Ja. Vanmiddag zijn Ronnie en Marjolein er weer. Afslag Zuid, vanaf 4 uur.
4: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: gezien die 35 graden die we weer gaan aantikken vanmiddag, dacht ik even deze Fireball maar eens even te draaien. Afkomstig van Pitbull. Ja, zet zich meteen vast in de programmering van Omroep Brabant, niet meer los te laten. Dat vinden we niet erg. Het is bijna tijd geworden voor het Brabantse nieuwsoverzicht. René Snippert, goeiedag. Wat kan je ons nu melden?
1: Goeiedag. Nou, Outer en Water mogelijk te maken met de onrust van de komst van AZC. En de 87-jarige Frans wil weer wereldkampioen worden met powerliften.
2: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Ja, Tim Schaap.
6: Ja.
0: Ja, was. Ja,
6: oh.
0: Grappig, ja.
6: Oh, sorry.
0: Ja,
6: oh.
0: Hou op.
6: Oh, okay. Sorry, dit knopje niet aanzitten dus.
0: Nee, precies.
6: Was het deze?
0: Ja, ja. Nee.
6: Oh, oké. Okay.
0: Zeg, Tim, goed sorry. Dat je er bent, want je hebt, verkeersinformatie.
6: Sorry, ja, het is niet echt een feestje onderweg, hoor. Nee, je hebt namelijk een paar ongelukken die erbij komen. Allereerst de A4 vanuit Rotterdam richting België. Bij Hogerheide een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A17 ook opnieuw file. Vanuit Roosendaal naar

0: Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder is het natuurlijk sowieso al drukker vanwege die A16. Maar nu is er ook nog eens één rijstrook dicht door een ongeluk. Vertraging is nu 20 minuten, maar kan op gaan lopen. En die A16 dan uiteraard richting Rotterdam file voor de Moerdijkbrug. 20 minuten, door werkzaamheden heb je één rijstrook minder.
1: Hartelijk dank. Hoi hoi.
2: Omroep Brabant.
1: Nou, even kijken naar het weer. Nou ja, je weet het wel, hè. Ja, 35 graden wordt het vandaag. Nou, het is droog, zomers. Nou ja, dat is het. Daarmee moet je doen. Jezelf een beetje zien te redden, moeten wij ook. René Stuppert, praat ons bij met het nieuws.
3: De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden te maken heeft met anti-AZC-bekladdingen van afgelopen weekend. In de auto zat niemand. Volgens de politie is het nog te vroeg om conclusies te trekken. De ABBA-parodie Dikke Pens van de Eindhovense band Kapotte Kachels komt niet terug op Spotify. De rechter heeft de band ongelijk gegeven. Het nummer lijkt te veel op Take a Chance on Me van ABBA. De band moet ruim €21.000 aan proceskosten betalen en gaat niet in hoger beroep. Bij het Homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen om hun steun te betuigen.
4: Mijn dochter is lesbisch en ik hou van haar. En ik vind het vreselijk wat deze community aangedaan wordt.
5: Ik denk dat haat ons niet moet wegduwen van het samen zijn, de liefde die we met elkaar mogen vieren. Dus ik vind het heel erg mooi dat we hier met z'n allen kunnen staan. Het raakt me ook, hè.
3: Ook hield burgemeester Halsema een toespraak. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. Vorig jaar pakte de toen nog 86-jarige Frans van Biers uit Bokstel ongelooflijk knap de WK-titel powerlift in zijn klasse. Nou, dat zijn hele zware gewichten die je tilt zoals in de sportschool, zeg maar. Maar dat was nog niet genoeg, want Frans gaat nu als 87-jarige naar Amerika voor het volgende WK. Maar ja, hoe is hij in deze sport gerold? Nou, Frans ging een keertje mee met zijn vrouw naar de sportschool, vertelt hij in Kei Goeiemorgen.
6: Maar ja, toen zei die leraar, laat eens even kijken. En toen zei hij, jij kunt wereldkampioen worden. Dus heb ik daar even een rondje gedraaid of zo. Hij zal het wel leuk gevonden hebben. En zo ben ik dan in Korea terechtgekomen.
3: Ja, en in Korea had hij dus zijn eerste WK. In Amerika zal hij in november zijn titel gaan verdedigen.
1: Ik vind het mega stoer.
3: Ja, vet hè?
1: Ik vind dat hij ballen heeft en dat hij power heeft, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, ja, ik heb het nog nooit gehoord als ik een sportschool inloop. Nee, jij kan wel wereldkampioen worden.
1: Ja, nee, dat zeggen ze tegen mij ook niet. Nee. Maar je bent 87 jaar ook, joh.
3: Ja, knap,
1: hè? Heel goed. Ja, ja. En hij klinkt ook lekker gezellig en vief. Hij klinkt ook niet zo oud, snap je?
3: Dus zie je maar dat sporten echt helpt.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. René, dankjewel. Dit was hem weer.
3: Dat was hem weer.
1: En de sporten vanmiddag is te warm.
3: Ik wilde sporten, maar dat ga ik niet meer doen.
1: Ja, misschien een paar rondjes zwemmen.
3: Ja, oh ja.
1: Ik heb een paar 40 baantjes trekken of zo.
3: Hier in de vijver hier buiten.
1: Ja, nou, veel plezier.
3: Dank je.
1: Met zometeen toch nog eens een keer luisteren naar 2 fragmentjes. In het kader van de ultieme Bonte 50. Het zijn 2 liedjes van Stevie Wonder. En dat is niet de minste.
7: Goedemorgen Brabant, dit is Hubert Bol.
1: Ja, dankjewel. Met Julio Iglesias. Hoe zomers en mag en kan het zijn?

0: Soms zou ik willen, zo niet altijd, maar soms zou ik willen dat de week 9 dagen zou hebben. Dat we even wat langer zouden kunnen genieten van die tipplaat. Het is een Bravo uit Berkelenschot, noemt zich Jim Gardner en wordt hier geholpen door een dame uit Londen, Percy Holder. Ze hadden elkaar nog nooit in het leven gezien, nog nooit in het leven ontmoet, maar soms kan er een match zijn, hè? Ja, soms kan er ineens een match zijn dat je denkt van, ja, hoe kan dat dan? Hè? Ineens dat je vlinders krijgt in je buik, dat je ineens denkt van, oh, dat is de persoon waarmee ik toch wel wat meer wil dan alleen maar gewoon gezellig keuvelen. En dat gebeurde met Jim Gardner en Percy Holder. Het resulteerde in een plaat. En toen vroeg ik aan Jim, ga je nou nog meer muziek maken? Is er nog wat meer in het vooruitzicht? En daar kon hij niks over zeggen. Het is net BB vol liefde. Je kijkt, je wacht af, maar je kunt er nog niks zinnigs over zeggen. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Het kan ineens heel anders uitpakken.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: SMS mij en laat mij weten welke van deze twee een kansje zou moeten hebben. Een plaatje misschien wel zou kunnen verdienen in de ultieme Bonte 50. De lijst der lijsten. Is dat de eerste, liedje uit de jaren 60? Yester Me, Yesterday, Yester You? Of is dat Ebony and Ivory met Sir Paul McCartney? Dat is nu aan jou.

0: zo'n fijn wegdroomplaatje. Ken je dat? Dat je in de auto zit. En dat je een beetje rijdt. Dat je in je eentje in de auto zit. Of met z'n tweeën, maar je hebt elkaar niks te vertellen. Dat kan ook. Dat gebeurt ook wel eens. Maar dat je gewoon zo'n liedje hoort bij Omroep Brabant, uiteraard. En dat je denkt, oh, wat een fijn plaatje. Een beetje wegdromen. Dat je ineens met je gedachten ergens zit waar je normaal gesproken nooit komt. En daar zit je daar ineens met Coldplay, The Hardest Part.
1: De ultieme Bonte 50.
0: De ultieme Bonte 50 is de lijst der lijsten die we komende vrijdag gaan. Nee, ik zeg het verkeerd. We hebben komende vrijdag de finale. En daar gaat er één liedje gaat naar de lijst der lijsten. En die gaan we binnenkort ergens uitzenden. Ik moet even kijken wanneer. Wanneer we alle 50 artiesten zo'n beetje alle iconen hebben gehad. Maandag werd Superstition de winnaar. Gisteren was het dinsdag. Dat zal je niet ontgaan zijn. Werd I Just Called to Say Love You de winnaar. En nu, alle sms'jes bij elkaar opgeteld. Deze, Ebony and Ivory, Stevie Wonder en Paul McCartney.

Ik denk dat het een goede keuze is. Dat hij wel in die ultieme Bonte 50 zou kunnen komen. Steve Wonder met dit liedje, met Paul McCartney. En het is een liedje wat ook nog een boodschap met zich meedroeg. Hè, want het liet zien, het was een beeld met de piano, witte en zwarte toetsen, om aan te geven dat wit en zwart gewoon naast elkaar moet kunnen bestaan. Dat er geen apartheid zou moeten zijn. En dat was ook een beetje de achterliggende gedachte. De boodschap die achter dit liedje schuil ging. En dat is ook een mooi liedje.

0: met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
4: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter.

0: spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
1: Ah, wat een schatje.
2: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
4: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
7: Ga ik meteen over naar Tim Saap, die is van de ANWB. Tim, wat zie je nu allemaal op jouw scherm daar?
8: Ja, een paar problemen helaas weer. Okay, de A4 richting België. Problemen tussen Tolen en Hogerheide. Een file van 3 kilometer en ongeveer 20 minuten. De weg zelf is daar dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. En file door die wegwerkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Even voor de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Zonzeel.
7: Oh, dat lijkt alsof het de punt is. Hebben we er één? Alles gehad?
8: Ja, dat was
7: Wil je er iets anders vertellen? Denk je dat je denkt, ik heb toch tijd. Ik dacht even nog te groeten door iemand.
8: Nee, het is goed zo.
7: Iets wat je wilt bespreken met mij nog? Nee? Zijn we al vanuit?
8: Nee. Ja, ik ben wel klaar. Misschien straks.
7: Oké, goed. Nou, denk over na. Houd geen probleem. Je kunt alles vragen.
8: Vind ik lief.
7: Oké, tot later.
9: Tot
7: dag.
9: Zo, hoi.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Hallo,
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
16: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
1: Ah, oh, wat een schatje.
2: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
17: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Brabants Bond en Bermol.
18: Ja, daar is die Van Mol hier. We zijn er klaar voor.

0: ondanks het feit dat het zulke gezellige, vrolijke zomerse muziek is, hebben ze toch maar 10 jaar bestaan. Uit Guadalupe. Daar kwamen ze vandaan. Zoekmachine en Maldon.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: En het werd wel een enorm hit. Het werd een wereldhit. Overal zo'n beetje gedraaid. Goedemiddag, van harte welkom. Smakelijk eten. Welkom bij uur 3 inmiddels van Brabants Bond bij Omroep Brabant. Met nog wat zomerse ingrediënten om het feestje compleet te maken bij 35 graden.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabant.

Loco Jeffrey Hezen was dit, uit Os. En dit is zijn jongst verschenen plaat. Ja, daar word je er blij van, dat is toch een fijn liedje. In tegenstelling tot andere liedjes die soms ook een diepe betekenis kunnen hebben wanneer een discjockey-presentator afscheid neemt van de radio. Omdat hij eruit wordt geknikkerd, of om wat voor reden dan ook. En er zijn er van die liedjes die meteen diep in de ziel binnenkomen. Het is niet zo dat ik afscheid neem. Er zijn helemaal geen sprake van. Hebben jullie het gehoord? Nee, toch? Nee, er geen sprake van. Maar stel nou voor, dan is dit wel een heel toepasselijk plaatje. You Were My Friend is van Chai Coltrane.

0: Ach, het raakt je toch diep in je ziel, tot diep in je hartje gaat er nog bijna van huilen. Als je zo'n liedje hoort, You Were My Friend. Ik zat me net te bedenken, stel nou voor dat ik hier een plakje ter plekke zou neervallen. Dan wil ik deze hebben. Ja, dan wil ik wel deze op mijn begrafenis gedraaid hebben. En ik heb een getuige hier, dus dat is hartstikke goed. Overigens is het wel leuk om te weten als je tv zit te kijken. Er is een afdeling bij Omroep Brabant die zeggen dat het een tv-programma is. En er is een afdeling van Omroep Brabant die zeggen van, nou, het is gewoon een radioprogramma wat je kunt bekijken. En dat is toch een beetje onduidelijk. Want er is een afdeling die zegt van, moet jij jezelf niet keer sminken? En dat is een andere afdeling die zegt, nee, het is radio en dat hoeft niet. Er is een afdeling die zegt, moet jij niet in de camera kijken? En zegt een andere afdeling, nee, het is radio. En bij radio kijk je niet in de camera. Dus dat is allemaal onduidelijk. Maar in dit geval heb ik het idee dat ik vandaag wat beter tot mijn recht kom, omdat ze het licht hebben uitgezet, Niels.
1: Ja, nou, niet uitgezet natuurlijk.
0: Oh, wat dan?
1: Het is uitgevallen.
0: Uitgevallen? Ja. Ook dacht dat bewust was om mij beter te kunnen laten ogen.
1: Ja, nou, dat wil ik
0: dat
1: niet
0: dacht ik, hè?
1: In het licht zie je er beter uit.
0: Ja, is het toch wel?
1: Ja, zeker.
0: Ja, het ik ben fijn dat jij dat zegt, Niels. Het is altijd vertwijfeling. Maar voor degene die dus tv zit te kijken, wat is er nou gebeurd dan?
1: Ja, dat weten we niet. De lamp is ermee gestopt en die stond in één keer heel fel.
0: Ja, toen, ja, ik zag het. Ik zat ineens. Ik dacht van,
1: zat jij in de zon, maar niet de natuurlijke zon?
0: Nee, maar ik dacht eens dat er geintje was.
1: Nee, dan verzinnen we wel leukere geintjes.
0: Ja, ja, zo ken ik jullie. Nee, precies. Daarom dacht ik al van, dit kan niet. Dit kan nooit een echte grap zijn.
1: Nee.
0: Maar het is gewoon een lampje stuk. Maar kun je niet gewoon een ander lampje in de fitting draaien?
1: Nee, ja, hij is een heel technisch geneuzel, maar hij is zijn adres kwijt. Dus ik ben even kijken hoe ik het nou terug kan vinden. En dan zou hij het straks weer moeten doen. Maar, ja,
0: maar bij mij thuis draai ik gewoon een lampje erin.
1: Ja, was het maar zo makkelijk, hè?
0: Ja, waarom is het zo moeilijk gemaakt dan?
1: Ja, geen idee. Ik heb het niet gemaakt. Ik moet alleen oplossen nou.
0: Nee, maar ga je het oplossen? Gaat dat lukken?
1: Ik doe mijn best. Ik kan het niet beloven.
0: Ja, hoezo niet?
1: Politiek correct dan.
0: Oké, dan ga ik maar weer een plaatje draaien dan.
1: Goed.
0: Je gaat gewoon door dus?
1: Ik ga door.
0: Oké. Goed, hoe lang heb je tijd nou nodig dan?
1: Ik weet het niet. Hoe laat stop jij 1 uur toch?
0: Ja, ik stop bij 1 uur.
1: Ja, misschien straks bij Koen dan nog.
0: Nee, die is er niet.
1: Oh.
0: Ja, die heeft al gecheckt. Ik kom niet als het dan niet gemaakt is.
1: Ja, dat snap ik.

0: Dat is wel een dingetje. Nobody Wants to be Lonely. Afkomstig van Ricky Martin. Niet helemaal alleen, nee, want hij wil niet alleen zijn. Met Christina Aguilera, die bemoeit zich er dan ook even mee. Tijd geworden voor de dingen van de woensdag die we op een rijtje gaan zetten. Of we. Ja, ik praat ook een beetje van jou, Peter.
1: Ja, dat mag je.
0: Ja, maar dat doe je alleen toch, of niet?
1: Ik doe het alleen, maar je zit samen in de studio. We doen het samen met z'n allen.
0: Ja, dat is waar. Dat vind ik ook zo leuk dat Jeffrey Nielsen zijn. Weet je wel, je moet een lampje voor kapot maken. Maar dan komen ze wel.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat is wel gezellig. Ik weet waar het zit, maar gaat ook niet zeggen natuurlijk.
1: Dan moet je wel langer hier houden.
0: En pas straks ga ik zeggen van, nou, het is dit knopje. Nou, zeg, wat zit er in het nieuws dan, Peter?
1: Nou, Brabantse boeren hebben meer kippen dan eigenlijk mag. En de brandweer rukt uit voor operatie Eendje Redden.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl. Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland-Veghel en Rosmalen. City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: Oh, ik zat even niet op te letten. Ik kreeg een ticket, hoor ik net. Gaat mijn geld kosten. Factuurtje weer.
4: Dag jongens, bedankt. Timmy.
5: Ja,
0: hallo. Timmy. Waar staat het vast?
5: Ja, op een paar plekken weer. Onder andere de A4 richting België. En er was een ongeluk gebeurd bij Berg op Zoom Zuid. Maar de weg is weer helemaal vrij.
0: Oh, goed zo.
5: Nog wel file vanaf Tolen. Ongeveer 20 minuten. Kan nu dus langzaam zeker gaan oplossen. Kan helaas niet op de A16 Breda-Rotterdam. Want bij Dordrecht nog altijd wegwerkzaamheden. De Moerdijkbrug. Je hebt er één rijstrook minder. En vanaf knooppunt Zonzeel is de vertraging 10 minuten.
0: Heb jij een korte broek aan?
5: Nee, een lange broek.
0: Ja, mag dat niet? Geen korte broek?
5: Het is niet helemaal de bedoeling. Nee. Maar ik begon ook al om 6:15. En toen was het nog wel fris op de fiets.
0: Ja, snap ik. Dus, nee, ik heb ook een korte broek aan. Dat mag je eigenlijk ook niet. Maar bij sommige mensen vind ik het terecht dat hij geen korte broek moet aandoen. Dan loopt hij iemand rond. Ik zal zijn naam niet noemen. Die ziet eruit als een kabouter.
5: Oh, hoezo?
0: Ja, het
5: gewoon.
0: Alsof hij uit zijn kleding is gegroeid. Een soort hulk, weet je wel.
5: Apart. Ja, ik vind ook altijd zo bizar hoeveel lelijke tatoeages er tevoorschijn komen.
0: Ja, dat is ook zo'n ding, ja. En bij mij, ik heb natuurlijk allemaal haar op mijn been. Ik weet niet of dat zo charmant is, maar goed. Probeer wel een beetje charmant over te komen.
5: Het hoort er wel bij.
0: Ja, ik kan niet anders. Oké, dankjewel. Dag.
5: Graag gedaan, tot
0: zo. Ja, het is tenslotte toch 35 graden. Het is warm, dus we moeten wat. En in Japan al zijn geroepen van, doe gewoon een korte broek aan naar het werk. Dus ik hou me daar ook maar een beetje aan, omdat dat een beetje lucht geeft. Straks uitgebreide weersverwachting over, ik denk 6 van Weerplaza. Nu eerst maar eens even luisteren naar Peter Becker.
1: Die geen korte broek aan heeft.
0: Dat heb je geen korte broek aan?
1: Denken best, waarom doe je Peter met?
0: Waarom heb je geen korte broek aan dan? Maar jij lijkt wel een type van korte broek.
1: Thuis heb ik wel een korte broek aan, maar waarom niet hier op het werk? Nee, ik vind dan toch...
0: Ja, maar je bent journalist, een anchorman. Weet je, bij disjockeys een beetje plebs.
1: Ja, dat zo is.
0: Maar er zit toch een niveauverschil
1: misschien wel,
0: denk ik dan.
1: Misschien wel. Ik heb het zelfs nog niet ervaren, maar als je het zelf...
0: Nee, maar ik denk het van wel. Weet je, toch journalist, om een serieuze, weet je, ik draai plaatjes. Ja.
1: Ik lees het nieuws, dus dat ga ik met deze dan maar doen.
0: Ja, ja.
1: Twee Brabantse pluimveehouders houden veel meer kippen dan volgens de vergunning mag. Dat bevestigt de provincie. Bij het ene bedrijf gaat het om ruim 65.000 kippen te veel. Bij het andere om ruim 17.000. De provincie gaat ingrijpen en wil de vergunningen van de bedrijven intrekken. Het is een flink gedoe voor vrachtwagenchauffeurs nu ze niet meer over de Merwedebrug mogen rijden. Zo staan ze vaker vast en langer in de file. En vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, die krijgen een boete van €500. Deze chauffeurs kiezen daarom eieren voor hun geld. Horen we in gesprek met verslaggever Ruud Gitsen.
6: Zou jij het riskeren?
7: Nee.
6: Nee, nog niet misschien. Heb je wel eens iets gemerkt als je eroverheen reed? Dat je dacht van, hij staat op instorten?
8: Nee, helemaal niet. Gewoon rijden.
6: Ja, want stiekem over de Merwedebrug, dat zit er natuurlijk ook niet in.
9: Ik ga het niet betalen, mijn baas ook niet. Dus het wordt gewoon lekker aansluiten en wachten.
1: Volgens Rijkswaterstaat moet de brug nodig verstevigd worden en kunnen er zolang geen vrachtwagens overheen. In Japan wordt nog steeds gezocht naar vermisten na de zware aardbeving van gisteren op een eiland in het zuiden. Er zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Veel gebouwen zijn ingestort en de ravage is groot. Reddingswerkers zijn vooral druk bezig met een ingestort winkelcentrum, zegt deze correspondent.
7: Ze zijn inderdaad nog hard aan het zoeken naar de 20, 30 mensen die achter zijn gebleven toen na die eerste beving ongeveer 200 mensen waren geëvacueerd. En het soortgelijke geval ook verderop in een papierfabriek. Er zijn ook nog steeds 9 vermisten. Er zijn ook 2 doden gevallen. En er zitten nog 11 mensen vast sinds vanochtend. Dus er wordt hard gezocht.
1: Vreselijke verhalen blijven dat. De beving had een kracht van 7,1. Een van de hoogste sinds tijden in Japan. Het brandweer heeft vanochtend in Grave een eentje gered. Dat was met een visnoer vast komen te zitten aan een fontein. Jongens die bij de vijver aan het vissen waren, die sloegen alarm. Het dier is losgeknipt en naar de brandweerkazerne.
0: Heel goed. Ik word daar blij van. Heel
1: ik
0: goed.
1: Ook.
0: Ja, deze moeten we hier helpen.
1: Met een goed gevoel.
0: Ik zag vanmorgen een mooi filmpje op Instagram. En dat is weer het voordeel van algoritme. Ik drukte op een filmpje over paarden, over de healing van paarden.
1: Oh.
0: En dat paarden altijd jou opzoeken en proberen jou te healen eigenlijk met een soort gevoel. Dat vond ik wel heel bijzonder.
1: Ja, intelligente dieren, hè, wordt het niet voor niks.
0: Ik vond het een prachtig filmpje hoe zo'n paard. En ook dat tekst, ik weet niet of dat klopt, hè, ik ben geen paardenfluisteraar. Maar dat iemand zei van als zo'n paard zijn kop op jouw schouder legt, dan is dat heel bijzonder. Dan is dat echt heel bijzonder dat hij dat doet.
1: Oké.
0: Ja. Ik hoop dat ik een keer meemaak. Ik ga wel eens paardrijden en zo. En ik kan wel eens knuffelen met paarden, maar ik heb nog nooit een paard gehad. Dat meestal zit nooit iemand die zijn kop op mijn schouder legt.
1: Ja, maar wat niet is, kan nog komen, Hubert. Je moet ook nog iets te wensen hebben.
0: Oh ja, dat is goed. Ja, dat is goed, goed. Ja, dat vind ik heel goed. Ik moet trouwens ook eens praten over salarisverhoging. Ja, dankjewel. Peter, dankjewel, hè. Ja, dus ook zo, de wens is de vader van de gedachte. Maar soms blijft het een hele lange wens die maar doorgaat, die maar doorgaat, die maar doorgaat. En bijna zou je zeggen, het is een bad dream. Bad dreams. Daddy Swims.

0: Bad Dreams, afkomstig van Teddy Swims. De laatste keer dat ik een ik onthoud nooit dromen, maar de laatste keer dat ik een droom had, ben ik uit bed gesprongen omdat ik werd aangevallen door een salamander en ik ben bang van reptielen. Ik werd aangevallen door een salamander. Ik sprong uit bed en ik heb Johnny 3 dagen spierpijn gehad. Omdat ik uit bed sprong en als een malle tekeer ben gegaan omdat ik die salamander van me af wilde hebben. Gek, hè?
1: Ja,
0: en ik onthoud eigenlijk nooit dromen. Ja, en die is me bijgebleven.
1: De rest van de droom ben je dan waarschijnlijk wel vergeten.
0: Ja, ik ben alleen. Het was een hele grote salamander. En ik sprong het bed en ik wilde hem van me af hebben. En ik heb 3 dagen spierpijn gehad. Omdat ik zulke gekke bewegingen heb gemaakt. Dat ik dacht, wat is daar gebeurd? Nou, bad dreams, dat is.
1: Ja.
0: Johnny, goed dat je er bent. Want je hebt, als je ervan houdt, heb je goed nieuws, denk ik, toch?
1: Ja, inderdaad. Het is volop zomer. Het is echt wel warm buiten. Inmiddels 32 in Brabant. Komt nog een beetje bij. 34 of 35 graden als maximumtemperatuur. Ja, volop zon, weinig wind. In de zon is het echt wel te warm. Maar mocht je vrij hebben en verkoeling zoeken in een recreatieplas of een zwembad. Dan heb je de zonnebrandcrème wel nodig. Want UV-index 6, dus in een kwartier 25 minuten kun je verbranden.
0: Ja.
1: Maar ja, als je niet in het zwembad gaat, dan zoek je wel een plekje in de schaduw op. Mm. Dus dan valt het waarschijnlijk wel mee.
0: Ja. Blijft dat de komende dagen nog zo, die hoge temperatuur, 35 graden? Of gaat het zelfs nog omhoog? Dat is ook niet gek meer, hè?
1: Nee, zo warm als het vandaag is, wordt het de komende dagen niet.
0: Okay.
1: Maar vanavond is het nog wel heel lang warm. Mm. Om 9 uur vanavond is het nog 30 graden. En in de nacht koelt het af tot ongeveer 20 graden. Dus ook wel een beetje een warme nacht. Morgen starten we zonnig, maar is er in de loop van de dag meer bewolking. Het uiterste oosten van Brabant zou een onweersbui kunnen meepakken, maar waarschijnlijk zijn ze voor Limburg en vooral voor Duitsland. Morgen dus wel wat meer wolken in de middag. En daardoor een middagtemperatuur zo tussen 27 in het westen van de provincie en zo'n 30 in het oosten. Dus nog steeds wel echt warm, maar minder heet dan vandaag.
0: Ja.
1: Vrijdag is er ook kans op een onweersbui, ook dan een graad of 28. In het weekend een paar graden minder, maar waarschijnlijk wordt het maandag toch gewoon weer 30 graden.
0: Ja. Ik hoor jou niks zeggen over druppeltjes of regen of zo.
1: Nee. Ja, vrijdag is er kans op een onweersbui. Ja.
0: Oké, goed, maar dat is de kans. Kansen. Ja, dus het is niet zeker dat gaat gebeuren dan
1: ook. Nee, en als het gebeurt is het hier en daar een lokale. Dus qua droogte, dat gaat gewoon door.
0: Ja, oké. Raindrops are falling on my head. Dus dat is een beetje stom als ik zo'n liedje draai dan.
1: Misschien is het een beetje de wens op wat regen.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen toch wel misschien de wens hebben een beetje regen. Ik moet wel zeggen, van de week toen dat geregend was, dat zondag of zo?
1: Ja, zondag,
0: Dan zie je wel meteen alles in de tuin meteen uitschieten. Hapsakee.
1: Dat grijpt
0: naar het vocht zo'n beetje.
1: Ja.
0: We hebben het gehad, hè? We hebben alles besproken, volgens mij, Johnny.
1: Klopt.
0: Oké, dankjewel, hè. Tot de volgende keer. Dag, hè.
1: Hoi.

0: Mrs. Robinson. Oh, dat is een leuke. Je bent filmexpert, toch?
1: Zeker.
0: Uit welke film?
1: Oh, jezus.
0: Ja, je bent filmman. Ik zit de hele zondagmiddag naar je te luisteren en al het getoe over die films. En vertel naar de muziek uit die films. En nu deze. Dit is een grote film.
1: Ja, ik kom er niet op.
0: Ik kom er niet
1: op. Ik kan er niks aan doen.
0: Oké, het is The Graduate. Uit 1968, met Dustin Hoffman en Anne Bancroft.
1: En Dustin Hoffman is al lang bezig, hè, met de films.
0: Ja, en weet je wat, het was hier heel jong, een zwart-wit film, overigens. Het is een leuk film, moet je echt een keer kijken. Het is een leuk film, want het is een... die Anne Bancroft speelt een cougar.
1: Ja.
0: Dus die is, wordt verliefd op een jonge vent. En weet hem in haar web te krijgen. Maar uiteindelijk komt hij toch tot een denken, want het is een wat oudere vrouw. Dat hij dat toch maar niet moet doen. Nou, dat is dus
1: een beetje het verhaal.
0: Dat is een beetje het verhaal.
1: Ga maar eens kijken. Dan moet jij even de Meet the Parents kijken. Ken je die?
0: Ja, volgens mij, daar rinkelt wel iets.
1: Ben Stiller, daar zit hij ook in. Dat is best wel leuk, hoor.
0: Volgens mij ken ik die. Volgens mij heb ik die ooit gezien.
1: Fokkers, ja.
0: Ja, volgens mij ken ik die. Ja, ja, dat is die oud-militair. Of zo'n oud spionage-ding. Met Barbara Streisand daarin, toch?
1: Ja, als, nee, als ja ook. Zit
0: als die seksuoloog. Ja. Zij is de moeder van een seksuoloog, toch?
1: Volgens mij wel, ja.
0: En vrije seksologie en zo. En die Dustin Hoffman, die wordt er helemaal gek van. Want die is heel gedisciplineerd en zo.
1: Ja, dat is leuk, hoor. Ja, hij heeft een goede rol gehad, heeft die man. Ja.
0: Ja. Oké, dat ga je doen, want jij bent Koen.
1: Ik ben Koen!
0: Ja, wat ga je doen zo meteen, hè?
1: Ik ben Koen Wijn.
0: Ja, wat ga je doen zo vanmiddag?
1: Ik ga vanmiddag gewoon zorgen dat mensen een beetje die hitte doorkomen. Dus ik heb de playlist een beetje aangepast.
0: Ja, hoezo? Wat heb je gedaan dan?
1: Iets wat zomersere muziek.
0: Ja, oké, heel goed. Dat is slim van je.
1: Dus dat is lekker, een beetje je hoofd koelen vanmiddag. Ja, hè? Dus niet al te druk, niks moet, alles mag. Gewoon een beetje relaxed.
0: En ga je het ook toch ergens over hebben dan?
1: Over films natuurlijk, hè? Nee,
0: nee, misschien dat je of BB vol liefde of zo. Het is ook redelijk actueel. Je praat iedereen over.
1: Ja, daar zou ik het wel over willen hebben. Ja. Nee, daar kijk je ook, het? Toch?
0: Ja, ik ben... Zal ik iets zeggen? Ja. Ik ben... ik zag gisteren Iris. Ja, dat vind ik... Oh, dat dacht ik, oh, dat is een mooie vrouw, zeg.
1: Ja.
0: Iris.
1: Vind je?
0: Ja, dat vind ik een mooie vrouw. Ja. Ja, er zal ongetwijfeld al de steken loszitten dat ze meedoet met dat programma.
1: Wat
0: wij nog niet weten. En nog niet hebben gezien. Ik niet, ik volg de tv. Maar het is wel een hele mooie vrouw.
1: Maar volgens mij is dat ook, als je een beetje kijkt naar alle personages en alle mensen die erin zitten, is zij het meest normale, denk ik ook.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar ze heeft het weer getroffen met zo'n vent, waarvan ik ook denk van, wat is dat voor iets? Hoe kan het nou dat ze dat soort mannen uitnodigt?
1: Ik kan er ook niks aan doen. Nee, ik snap ook niet hoe dat gaat, dat je soms, als ze keuzes maken en dat het dan al aan de eerste dag totaal niet matcht, dat je denkt, hoe kan dit?
0: Ja. Ja. Maar goed, gespreksonderwerp heb je zo meteen.
1: Ja, zeker. En ik ben ook lekker aan het vooruit aan het kijken. Jij ook?
0: Nee, dat kan niet. Ik ben redelijk conventioneel.
1: Nou, goed toch?
0: Ja, ik kijk tv, weet je wel, met een kopje thee erbij en een bakje yoghurt.
1: Ach toch, en een bakje yoghurt, toch? Ja. En nootjes, hè? Ja.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal 1,5 jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan 1,5 jaar. Het weer, zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Inmiddels 3:03. Hoogste tijd om even richting de ANWB te gaan. Daar zit Dennis Mooi. Goedemiddag.
14: Een hele goede middag. Er staan een paar files in Brabant. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen heb je bij Bergen-op-Zoom 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijk er ook 10 minuten extra door de werkzaamheden daar. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en Ravenstein is het oponthoud ook 10 minuten.
13: En met het weer, Dennis, was het de beste tip nog om een paraplu mee te nemen buiten een flesje water, hè?
14: Ja, dan sta je in de schaduw.
13: Kijk, wat dan vergeet
14: met
13: ik altijd.
14: Met je parapluutje dan, hè?
13: Ja. Ja, heel goed. Dennis, dankjewel.
14: Hoi, hoi.
13: Wijn in de middag zonder Koen Wijn, maar met Stef. Hallo, hallo. En we gaan zo meteen richting de jaren 80 met Diana Ross.
15: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100.
17: Wacht even hoor.
1: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
18: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
19: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.
21: Ja, daar is hij weer.

0: En dit is toch zo'n liedje? Geen zorgen aan je hoofd. Gewoon even lekker vrolijk. Je wordt even een beetje meegenomen in die vrolijke gitaar erbij. Hartstikke lekker toch? Mark Amber met Good To Be.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Ja toch, een goedemiddag op deze hete dinsdag, woensdag, wat is het? Ja, ik ben wat dat betreft de dagen helemaal kwijt. Het is vakantie natuurlijk voor de meeste mensen. Afgelopen week jarig geweest, waar ik eigenlijk niet zo heel veel om geef. En dan ga je toch wel wat dingen doen die je normaal in het weekend doet. En dan pop, ben je de hele week een beetje kwijt. Maar voor de meeste mensen is het gewoon een woensdag. En zullen er ook nog wel wat uurtjes gewerkt moeten worden vandaag. En ik weet niet hoe het met jou zit, hoe dat jouw auto eruit ziet. Of dat die een beetje opgeruimd is, of dat het één gigantische piepbende is. Ik zou je zeggen, soms heb je toch wel eens zoiets dat je denkt, ik heb iets nodig, bijvoorbeeld een pen. En dan pak je een pen, die gooi je in je tas en dan de volgende dag denk je, shit, heb ik wel een pen bij? En dan pak je weer een pen en dan op een gegeven moment, na een maand of twee maanden, dan kom je ineens 28 pennen tegen in je tas. Ik moet zeggen, ik had dat dus met paraplu's. Je wordt ook aangeraden met het warme weer vooral. Stel je hebt pech met je auto en je wilt dan toch even onder de schaduw, ergens in de schaduw staan. Moet je dus een paraplu bij hebben. Die klap je open en dan sta je in ieder geval nog in de schaduw vanwege de zon. De paraplu houdt het allemaal tegen. En ik denk dan altijd, oh shit, een paraplu. En op een gegeven moment kreeg ik stress dat ik dacht, ja shit, waar is die paraplu nou gebleven? Ik kon nergens in het hele huis meer een paraplu vinden. En wat denk je? Ja, natuurlijk, ik kijk in mijn auto. Dat is sowieso al een teringbende in mijn auto. Ik haal allemaal jassen weg en tassen en allemaal truien en zo. En wat ligt daar? Ja, natuurlijk, er liggen gewoon 5 paraplu's.

0: Ontspannen richting het einde van je werkdag.
1: Wij in de middag.
0: Stefan Duinhoven op Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
2: Ja, ik vind het een hele charmante man.
1: Het gevoel van hier hoor je bij...

Adore You. Ik moet zeggen, ik ben geen hele grote Harry Styles fan. Ik ben wel naar zijn concerten geweest in de Amsterdam Arena. En dan zou je zeggen, ben je nou wel fan? Nee, ik ben dan niet per se fan. Maar ik moet wel zeggen, ik ben lichtelijk fan geworden misschien. Want de concerten waren gewoon goed. Waren gewoon echt goed. Het was, ook al zit je met tientallen, duizenden mensen, toch zorgde ervoor dat er een soort kroegsfeertje ontstaat. Waarbij die af en toe met het publiek plaat nog even, hè, want al het publiek heeft natuurlijk van die borden omhoog met tekst erop. Nou, dan gaat hij even in op een bepaalde tekst. En dan heb je toch het idee alsof je met hem in gesprek bent of zo. Dat doet hij zo verrekkers goed, Harry Styles. En de nummer Adore You, dus zou eigenlijk oorspronkelijk misschien een beetje een soort break-up verdrietig-achtig liedje moeten worden. Want hij valt net in een nasleep van een relatie met een model. Camilla Rowe heet ze om precies te zijn. Zeg maar ook helemaal niks. Zal vast een mooie vrouw zijn geweest. Maar hij dacht, nee, ik wil een nieuw liedje maken. Iets wat juist heel veel euforie geeft als je net weer iemand begint te zien en begint te daten. En dat is het. Het is gewoon een lekker vrolijk liedje.

0: Chaka Khan met I'm Every Woman. En wat Koen altijd heeft, en dat vergeet ik wel, dan heeft hij altijd zo'n dingetje. Dan kun je alvast horen wat je zo meteen gaat horen. En die moet ik er even bij pakken. Ja hoor! Even relaxen toch, met Passenger. En even lekker zakken! Normaal ben ik altijd heel goed voorbereid, maar ik had het met Peter even over films. En het is mijn gevoelige plek, Peter. Dus als je het over films gaat hebben, dan ben ik helemaal afgeleid.
1: Helemaal van slag.
0: Maar dat is terecht. Goed, Peter, met het nieuws zometeen. Waar ga je het over hebben?
1: Ik ga het onder meer hebben over de hitte, uiteraard. Want tot vrijdagochtend 7 uur geldt code geel in onze provincie. En ik heb goed nieuws voor Home Alone liefhebbers.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: Sta je op, maar voelt het alsof je slaapje niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Op het moment dat ik de verkeersinformatie instart, is het precies 1:30. Dat ligt aan jou, Tim. Goedemiddag.
5: Wow, inderdaad. Goedemiddag. Ja, weet je wie het niet echt op tijd komen? Dat zijn aardige mensen die in de file staan. Leuk bruggetje, al zeg ik het zelf. Op de A16 naar Rotterdam toe. Voor de Moerdijkbrug een file van 10 minuten door de wegwerkzaamheden. Je hebt één rijstrook minder. Ook op de A17 hierdoor file vanuit Roosendaal. Ongeveer een kwartier vertraging vanaf Moerdijk. En ook nog steeds dat ongeluk bij Hogerheide op de A4. Als je onderweg bent naar België. Vanaf Berg op Zoom file 4 kilometer en 5 tot 10 minuten.
0: Tim, dank u zeer.
2: Brabant.
0: Ja, wat zal ik eens zeggen? Zal ik nou heel uitgebreid het weer gaan doen of zal ik gewoon zeggen het wordt heet? Ja, het wordt heet, ja. Kunnen er niet meer van maken. Dan richting het nieuws krijg je van Peter.
1: De man die gistermiddag om het leven kwam bij het ernstige ongeluk op de A17 bij Moerdijk is een man van 19 uit Gorinchem. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Bij het ongeluk dat rond 3:15 's middags gebeurde bij Moerdijk waren 3 vrachtwagens betrokken. Hoe het daar zo mis kon gaan wordt onderzocht. Tot vrijdagochtend 7 uur geldt code geel in onze provincie. Dit vanwege de hoge temperaturen. Het Nationaal Hitteplan is met ingang van vandaag weer van kracht. Lokaal kan het wel tot 35 graden worden. Ook 's nachts blijft het warm. In stedelijke gebieden zakt het kwik niet onder de 20 graden. Morgen koelt het wel iets af, maar kunnen we in het zuidoosten nog altijd de 32 graden halen. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie, bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Volkskrant. De dochteronderneming houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. Het toezicht is er al sinds mei, vertelt deze verslaggever.
6: De KLM die zegt dat de ILT heeft geconstateerd dat klein onderhoud daar sneller moet en dat ook daar een betere administratie voor moet zijn. Kennelijk werd dat onderhoud wel gedaan, maar dat werd dan niet in de papieren genoteerd. Het ging ook niet snel genoeg. Dan schijnen er nieuwe normen te zijn waarin dat allemaal moet en daar voldeed KLM dus niet aan.
1: KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is geweest. Macaulay Culkin heeft plannen voor een nieuwe Home Alone-film, meldt een entertainment-website. Volgens de website heeft de acteur, die als kind de hoofdrol speelde in de memorabele eerste 2 films, zijn idee gepitcht bij Disney. De filmstudio zou daar positief op hebben gereageerd. Over de mogelijke verhaallijn is nog niets bekend. Culkin liet vorig jaar weten open te staan voor een terugkeer als Kevin McAllister.
0: Dat zou toch fantastisch zijn?
1: Weet je, iedereen ik kan je nu wel beloven, ik ga absoluut naar de bios als deze film erin. Absoluut, 100%. Dit is, maar met kerst ben ik gewoon heel open over. Ik kan geen kerst hebben zonder naar Home Alone te kijken. Kan ik niet, dat hoort er van mij bij. Dat is er ingeslepen sinds, ja, jaren 90 was dat, hè, dat die film uitkwam.
0: Ja, ja.
7: Ja, en ik vind die eerste twee... Ik weet niet, vind jij alle Home Alone films leuk? Vind je de eerste twee leuk?
0: Vind ik vind dan toch ja, stiekem inderdaad die eerste twee... met Macaulay Culkin, die dat zijn gewoon de klassiekers... want hij heeft het opgezet. En daarna hebben we gedacht natuurlijk... wat iedereen doet in de filmwereld. Hé, hey, de eerste twee hebben succes. De oorspronkelijke wil niet meer meewerken. Weet je wat, we gooien er een ander kind tegenaan... We pompen er nog twee doorheen. Ja, die gingen wel echt ook qua opbrengst en zo een stuk minder. Mm-hmm. Dus die eerste twee, ja, die vind ik zeker het leukste.
7: En ik vermoed ook dat als Culkin erin zit... dat er ook nog wat andere ouden die nog in leven zijn... ook erin gaan zitten. En dat
0: ja, want zijn moeder van toen, Catherine O'Hara is daar... best een bekende actrice, die is onlangs ook overleden.
7: Ja, en dus haar toenmalige man was al eerder overleden. Ja, maar die boeven...
0: Die leven nog wel, ja.
7: Weet je, dat zou toch ook wel...
0: Het zou leuk zijn als het gewoon weer zich herhaalt. Dat hij de vader is en dat dan, weet je, het huis...
7: Zoiets, ja.
0: Dat het huis dan heel modern is met alle Alexa en AI-dingen... en de lampen die je van afstand kunt aanzetten. Dat het een soort modern, Home Alone-achtig verhaal wordt. Dat zou wel grappig zijn, ja.
7: Ik krijg er nu al zin in, nou, kom ik jou zo over zitten praten. Heerlijk. En dat met deze temperatuur.
0: Gewoon even denken aan de kerst. Dus misschien werkt dat wel. Krijg je het cool van. Goed. Richting Passenger, The Wrong Direction.

0: En geef maar toe. Ja, die zegt nee, hè. En vooral die oeh oeh op kantoor. Heerlijk, de Michael Zeger Band. Let's all chant.
1: 0657382803.
0: Hartstikke idee. Ja, normaal gesproken dit altijd bij Wijn in de Middag. Maar net zoals de afgelopen dagen, ja, dat 06-nummer, ja, dat is allemaal een beetje... Dus we gaan eens eventjes richting iets anders. Ik zat namelijk vanochtend iets te lezen. En toen dacht ik, oh, als dit mij overkomt, dan ben ik er geweest. 100%. Want er was namelijk een klimtocht in Amerika door een man, David Kifaldi. Die was 32 jaar en die was lekker aan het wandelen op een berg in Montana in Amerika. En op een gegeven moment gleed hij uit en viel hij naar beneden. En hij had twee wandelstokken waarmee hij aan het wandelen was. En op een gegeven moment dacht hij, waar is die andere wandelstok nou? Ja, je raadt het al. Die zat gewoon in zijn borstkas. Aan de zijkant, gewoon door de huid, andere kant eruit. En ik zou dan al helemaal in paniek raken, flauw vallen, noem het maar op. Maar gelukkig werkt hij in het ziekenhuis. En hij wist een klein beetje, oké, ben ik duizelig? Nee. Moet ik allemaal hoesten? Oké, nee, dan heeft het mijn longen niet geraakt. Hij had ook geen zin om een helikopter te laten komen en een hele zoekactie op gang te laten komen. Want ja, dat kost natuurlijk ook een hele hoop geld. Dus wat heeft hij gedaan? Met een wandelstok in zijn lichaam is hij nog 16 kilometer gaan afdalen richting de ambulance die daar klaar stond. Nou, ik zou dan helemaal de zenuwen krijgen. En toen dacht ik, ja, welk plaatje past hier nou bij? En toen begon ik een beetje te denken, nou ja, je hebt één bepaald nummer, wat in de Zero's een heel klein hitje was in de top 40. Milky, Just The Way You Are. Nou ja, Just The Way You Are slaat een beetje op hem. Nou ja, omdat hij zo is, heeft hij het overleefd. Ik zou het nooit overleefd hebben. Het nummer heeft ook nog eens een soort lekker wandeltempo, waardoor je goed beneden kunt komen. En het grappige is ook nog de eerste zin van deze plaat. The Way You Walk. Nou ja, de manier waarop je loopt. En dat allemaal bij elkaar dacht ik, nou ja, dit nummer hoor je niet zoveel. Ik draai hem gewoon eens een keer. Op social media was het een dikke vette hype de laatste maanden. Dus huppatee, gas erop.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM. Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
10: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
11: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
12: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland-Veghel en Rosmalen.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Nou, dankjewel. Dan gaan we even richting de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Hallo dan.
15: Ja, een goedemiddag, Stef. Hallo, hallo. Ja, op de meeste plekken rijdt het eigenlijk soepel door. De wegen zijn wel druk, hoor, op veel plekken. Maar je hebt dus weinig files. Behalve dan op de A16 en de A17. Allebei richting Rotterdam. En dat komt door die wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Op de A16 is de vertraging 10 minuten. Op de A17 moet je ongeveer 15 minuten langer erbij optellen.
14: En ik blijf het zeggen, met het warme weer, Tim, is het belangrijk. Heb een paraplu bij en een flesje water. Want je zou maar langs de kant staan met pech. En dan ineens in die bloedhete zon te staan, daar word je niet blij van.
15: Inderdaad. En check ook vooral vooraf of je airco het goed doet. Maar dat is meer een beetje luxe en comfort.
14: Zeker, dat is waar. Ja, mijn airco die werkt af en toe maar half. Dus dat is irritant, hoor. Maar goed,
15: moet je
14: dat is
15: weer heel naar laten kijken.
14: Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, goed. Tim, dankjewel.
15: Ja, graag gedaan.
14: Hoi. Yo. En zometeen natuurlijk gewoon weer door met Wijn in de Middag. En misschien had je het al wel door. De playlist is een klein beetje aangepast op het weer. En de volgende plaat past daar zometeen perfect bij. De Heat is On.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
22: Ah, wat een schatje.
23: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
24: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
25: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
26: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
25: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé met If I Were a Boy.
2: Wijn in de middag.
3: Geniet met volle teugen.
2: Omroep Brabant.
1: En in dat liedje zingt ze dus, hè, wat zou het zijn of hoe zou het zijn als ze een man zou zijn. En dan zingt ze eigenlijk over hoe makkelijk het zou zijn om vreemd te gaan als man. Want als man, zegt zij, kom je daar gemakkelijker vanaf en kun je het meer maken tegenover een partner. En dan denk ik, ja, zijn mannen dan echt zo makkelijker in het vreemd gaan? En zou het dan echt zo zijn dat je bij mannen meer verwacht dat als er iemand vreemd gaat in een stel, dat het dan een man is? Dat weet ik niet. Misschien dat vrouwen... Ja, kijk, als je een vrouw bent, dan komen natuurlijk meer mannen op vrouwen af dan dat een vrouw op een man afstapt. Dus je zou kunnen zeggen, nou, vrouwen hebben meer, moeten meer nee zeggen, want de mannen komen erop af. Maar ja, mannen zijn dan wel heel makkelijk waarschijnlijk, als ze dan ooit eens een keer een vrouw hebben die op een afstapt, dat ze denken, oh, nou, dat gebeurt me eigenlijk nooit. Nou, ik ga wel mee, hoor. Ik weet niet of je dan zo makkelijk over kunt zingen, zoals Beyoncé zei. Maar ja, het grappige is dan weer, helemaal op het einde van het liedje zingt ze eigenlijk, you're just a boy. En dan blijkt dat het gaat over haar partner. En dat nog maar een klein jongetje is. En dat die vreemd is gegaan. En dat moet je niet doen. Nee, gewoon niet vreemd gaan. Maar ik vind het wel een goede vraag. Is het nou zo dat mannen vaker vreemd gaan als vrouwen? Vind ik een goede. Ga ik een keer voorleggen aan de psycholoog die ik op zondagmiddag altijd bel. Dat vind ik een goede vraag. Goed. Lekker man. Het is warm. Het is heel warm. Wijn in de middag. Zonder Koen, maar met Stef. En we gaan gewoon rustig door met een liedje waarbij je even de rust kunt herpakken. Olivia Rodrigo.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Even to the music uit de mooie tijd, de 70s.
1: Even terugspoelen naar...
0: In dit geval 1992. Een Engelse muziekgroep, Bizarre Inc. Ze hadden een hit met een hele aanstekelijke... Oftewel... En dat blijft de godganse dag, kan ik je beloven, in je hoofd hangen. Maar dat is eigenlijk de schuld aan Angie Brown natuurlijk. Want dat is uiteindelijk de stem die het heeft ingezongen. En het grappige was, zij was dus nog helemaal niet ontdekt. Hè? Zij was nog gewoon een klein muzikantje die hier en daar wel eens optrad in een club. En toen kwam er een talent scout naar haar toe en die zei van... Hey, jouw stem, zou je ook kunnen zingen als Jocelyn Brown? En dat is deze mevrouw.

En toen zei ze, ja, nou, dat kan ik wel. En toen is ze meteen voorgesteld aan Bizarre Inc. En die waren dus bezig met een nummer. En daarin gebruikten ze een sample van Jocelyn Brown. Alleen, ja, dat kost natuurlijk een hoop geld als je een sample wil gebruiken van een bekende zangeres. Dus ze lieten het Angie Brown inzingen, want die stem klonk vrijwel exact als die van Jocelyn Brown. En het was een goedkopere optie. Alleen ze hadden niet verwacht dat het een gigantische hit zou worden. En dat was dan deze, hè?

0: En die past wel bij dit weer, hè?
1: Ja, past er uitstekend bij.
0: Heerlijk, sommieu en This Is The Moment maakt het inmiddels toch alweer 2:30. En dat betekent zometeen het nieuws. Dat krijg je van Peter. En waar ga je het over hebben?
1: Over de provincie, want die betaalt een dwangsom om in gesprek te blijven met 5 pluimveehouders die weg moeten. En Kees, de man van John de Bever, is flink aan het sporten. En daar heeft hij een heel goede reden voor.
0: Oh, sporten is sowieso goed, hè?
1: Ja.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
5: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Eens even kijken hoe druk het is in Brabant. En dat doen we via de ANWB. Daar zit Henk Vriezen. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Jurgen. File op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Door de werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht bij Dordrecht. 5 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel met een kwartiertje vertraging. Ja, en aansluitend weer file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder een klein kwartier oponthoud. 10 minuten vertraging nog op de A29 als je vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam rijdt. Bij knooppunt Hellegatsplein kom je in 2 kilometer file.
0: Karel, dankjewel, hè.
6: Okidoki, Willem.
0: Joe. Heerlijk. Het is een warme dag vandaag, zo 30 tot 35 graden. En dat blijft het. En morgen wordt het heet. En het is heet. En het is ellende. En het is heet. Ja. Dan nu, tijd voor het nieuws, krijg je van Peter.
1: Ik was even benieuwd welke naam je nou zou gaan gebruiken.
0: Ja, ik zat erover na te denken, ja. Van denk, moet ik een andere doen? Maar ik denk, nee, nieuws is serieus. Peter de Bekker, hallo.
1: Heel goed. Het College van Gedeputeerde Staten gaat 75.000 euro aan dwangsommen betalen om verder in gesprek te kunnen gaan met de 5 pluimveehouders die hun vergunning dreigen te verliezen. De boeren belasten de natuur bij hun bedrijven te veel qua stikstof. Daarom ziet de provincie zich, na een uitspraak van de rechter, genoodzaakt de bedrijven te dwingen te stoppen. Dat besluit moest de provincie eigenlijk al voor 10 juli nemen, maar de provincie wil eerst verder in gesprek met de ondernemers. In Geelse Rijen zijn ze niet heel blij met de plannen van Defensie over de basis in de gemeente. De burgemeester doet dan ook een oproep: beperk de herrie van helikopters en zorg dat het wonen hier fijn blijft. Defensie wil vaker oefenen en dat kan zorgen voor meer overlast. Toch is dit volgens het leger echt nodig vanwege de wereldwijde spanningen. Er liggen momenteel meer riviercruiseboten aan de kade in Rotterdam. Ze hadden eigenlijk het Zwitserse Basel als bestemming, maar door de lage waterstand van de Rijn wijken ze noodgedwongen uit richting Nederland. Dat gebeurt niet zo vaak, zegt deze kapitein van MS Amara.
7: Collega's die varen van Nederland naar Zwitserland, naar Basel. En dat is op dit moment niet mogelijk om die volledige reis te maken. Dat red je gewoon niet qua de waterstand en diepgang van het schip.
1: Voor de toeristen is het ook even schakelen, maar Rotterdam is ook mooi, zeggen ze.
8: Dat is zeer schön. En in Basel is het nog veel temperatuur, veel sterker als hier. Hier is zeer schön. Ja.
0: Jawohl, dat is zeer, zeer schön. Ah, ja, man. Ja.
1: De waterstand van de Rijn is op hogere gelegen plekken zo laag dat hele delen van de rivier in Zwitserland en Duitsland niet meer toegankelijk zijn voor cruiseboten.
0: Und jetzt,
1: Kees, de man van zanger John de Bever, is flink aan het sporten. Dit doet hij als voorbereiding voor de opnames van de bioscoopfilm De Bevers, alles voor de fans. Voor een aantal scènes waarin hij bij een zwembad te zien is, wil Kees de beste versie van zichzelf zijn. De eerste week van dat sporten had hij wel afkikverschijnselen. Hij droomde over eten en over een wijntje. Maar Kees noemt het script van de film een stok achter de deur om 3,5 maand te gaan trainen.
0: Ja, wat grappig zeg. De Bevers met een film. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben niet zo fan altijd van Nederlandse films. Dat vind ik altijd een beetje cringe, een beetje moeilijk. Een beetje acteren, dat hangt er soms een beetje maar half aan. En ben ik benieuwd hoe de Bevers dat gaan doen. Want John de Bever is natuurlijk een hartstikke aardige en gezellige vent. Maar heel, heel veel expressie op zijn gezicht heeft hij niet, vind ik.
9: Nee.
0: Dus acteren is dan wel echt een hele andere kant. Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
9: Ja, zo had ik er nog niet eens tegen aangekeken. Maar het is meer ook het sfeertje wat de Bevers bij zich dragen. Ook natuurlijk met hun tv-opname.
0: Ja.
9: Zorgt er wel voor dat je een bepaald beeld krijgt van... het zal wel lekker een beetje achteroverhangend best wel leuk om naar te kijken zijn. Het is ook een beetje natuurlijk welk verwachtingspatroon je hebt. Maar als je gewoon voor een leuke, geinige film gaat... met een aardige knipoog, dan denk ik dat je er wel naar kan kijken.
0: Ja, en is dat bekend waar ze aan het filmen zijn en zo? Of is dat allemaal niet...
9: Dat is nog volgens mij niet officieel bekendgemaakt. Ik heb gehoord Malta.
0: Maar daar zit er flink wat budget achter, hoor. Als we met z'n allen de hele filmcrew die kant op moeten... of het moet gaan om een klein scènetje, dat weet ik niet. Maar...
9: Details weet ik helaas nog niet. Maar het sporten van Kees vond ik wel leuk genoeg... om dit er even erbij te vertellen.
0: Ja, heerlijk. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn, ja.
9: En ook naar zijn uiterlijk voor Kees.
0: Ja, benieuwd of wat het gaat werken, het sporten. Even wel lekker strak in het velken, heel goed. Peter, dankjewel. Tot straks weer. Gaan wij naar Rio Speed.

0: zijn met meer bekende kreten dan Michael Jackson. Nou, ik denk het niet hoor. Hey. Michael Jackson, Shamona, hihi, au. Allemaal dingen die allemaal gekoppeld zijn aan Michael Jackson. Hè. Een hele goede middag. Wijn in de middag zonder Koen, maar met Stef. En Koen heeft altijd een meezinger van de middag. En je hebt verschillende manieren van meezingen. Je hebt la la la la la la, dat is een manier van meezingen. Maar je hebt ook gevoeliger meezingen. En in dit geval gaan we naar de Puma's. Die hadden natuurlijk een hit met Mijn Houten Hart. In 2001 was dat. Dat is natuurlijk een samenwerking hè, van Dick Hout en Akda en de Munnik. En daarna nog een hitje. Zij maakt het verschil. Aanvankelijk, oorspronkelijk zou het eigenlijk op de B-kant verschijnen als gewoon een solo liedje van de Munnik. Alleen ja, bij de repetities sloeg het nummer goed aan en hebben ze uiteindelijk besloten, weet je wat, we doen het gewoon als de Puma's. En dat is wel een goede keuze geweest, toch?
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.

aan de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

zijn de heupjes los? Nou, dan gooi ze nog maar een keer los hoor. Ach man, heerlijk. De Romantics. En dan zou je je afvragen, waarom heten ze nou de Romantics? Nou ja, ze zijn gemaakt op Valentijnsdag. Dat is toch leuk, hè?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hey ondernemer.
2: Hallo?
1: Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Ah, wat een schatje.
11: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
12: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
13: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel. Ja, die paar graden minder warm is nog steeds bloedheet, hè? Maar goed, ik ga er niet meer over klagen. Je moet er lekker van genieten. En dan gaan wij eens even richting de ANWB. Daar zit Robert. Die heeft het altijd vriezen.
16: Ja, zeker. En nu ook het aircootje gewoon lekker aan, hoor. Oh. Ja, ik zal je vertellen waar het langzaam rijdt. Ik hoop dat die mensen ook airco hebben in de file. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij knooppunt Sabina. 10 minuutjes vertraging. Door werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is de rechterrijstrook nog steeds dicht bij Dordrecht. 4 kilometer file momenteel met 20 minuten vertraging. En aansluitend 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder.
2: Hoeveel grapjassen krijg je achter je aan als het buiten 35 graden is en je heet vriezen vanachter? Dan,
16: nou, dat gebeurt. Maar het meest extreme gebeurde eigenlijk vorige week of die week daarvoor. Dan hadden we ook nog Suzanne de Vries met het nieuws. En ook nog Jasper de Vries als presentator. Dus toen werd het wel heel bont.
2: Oh, wat grappig, heerlijk zeg.
16: Ja, nou, alles koelde af,
2: heerlijk. Nou Robert, tot zo meteen weer. Hè.
16: Tot zo, Stef.
2: En dan gaan wij door met de muziek zometeen. Love Del Rio, even lekker dansen, toch? Ja.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
21: ja, maar misschien
22: uit.
21: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
22: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
22: Ah, oh, nee.
23: Maak er een potje van.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit de Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit de Landsart.
4: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
3: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Dark en daarvoor, ja, de Macarena.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Een hele goede middag. Het is inmiddels 3:00 geweest. We gaan langzaamaan richting het einde van je werkdag. En anders richting het einde van jouw relaxte, hete rustdag, om zo maar te zeggen. Of je vakantiedag, net wat je wilt. En in die vakantie, dat las ik wel van leuk, een klein onderzoekje was ik aan het lezen. En ik weet niet hoe dat het bij jou thuis zit, als je eens even nadenkt. Als wij gaan barbecuen, wie staat er dan achter de barbecue? Weet je dat? Ja? Ben jij het als man zijnde of is het toch de vrouw? Nou, het blijkt dus dat 81% dat de rolverdeling bij de man ligt. Dus dat het toch echt een mannendingetje is. Dus als dan de barbecue aangaat, dan ineens vlop verschuift de taakverdeling. En dan gaat ineens de man koken. Maar het leuke is dan ook, dat als je kijkt naar het onderzoek, dat de meeste mannen het ook niet zien als koken, maar die zien het als mannending. Die vinden het niet als een huishoudelijke taak. Die zien het gewoon als ontspanning. Gewoon even voor de barbecue. Ik zorg wel voor de familie. Hey, mannen zijn goed te barbecuen. En dat vind ik wel grappig. En vooral als je kijkt ook naar hoe vaak er nou gebarbecued wordt. Weet je, wij zijn in Brabant toch begonnen eerst. Dus er is een lijstje per provincie van hoe vaak, hoeveel procent van de mensen in die provincie barbecued meer dan 2 keer in de zomer. Nou, wat denk je? Waar staan wij als provincie Brabant? Hè? Op plek nummer 3. We zijn gewoon ingehaald door Flevoland. Dus we zijn wel Bourgondisch, maar als het gaat om barbecuen, ja. Weet je, je kunt ook moeilijk een worstenbroodje op de barbecue leggen. Dus ik snap het wel.

0: s'nachts uit.
1: Gemiddeld een volwassen persoon in Nederland besteedt 2 complete jaren aan het hebben van een kater.
2: 2 complete jaren op je hele leven?
1: Ja, op je hele leven.
2: Nou, dat hoop ik toch niet. Dat hoop ik toch echt niet. Nee, echt?
1: Ik denk het wel, hoor. Ja, maar ik denk
2: dan,
1: jij ook.
2: Nee, dan zit ik onder het gebied. Ik ga toch geen 2 jaar vergooien aan katers?
3: Ja. Vanmiddag zijn Ronnie en Marjolein er weer. Afslag Zuid, vanaf 4 uur.

0: Ja, ze was wel heel lang fan van Toy Story en ze wilde ooit een keer een liedje maken. Nou ja, het is voor haar gebeurd. Hè, van Toy Story 5, het nieuwe deel. I knew it, I knew you. En die film gaat goed. Veel mensen gaan erheen, haalt veel geld op. En er zit ook een mooi verhaal achter, hè? Dat een beetje de kinderen worden overspoeld door de iPads en in de technologie worden gezogen en dan een beetje het buiten spelen en nou ja, het speelgoed vergeten. Hè? Dat is een goed verhaal, hoor.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Zou er zeker heen gaan als je nog de kans krijgt. En dan even richting iets klassieks, wat nog niet echt klassieks te noemen is. Klassiek te noemen is, want de plaat komt uit 2019 oorspronkelijk. Ik heb het over Donny, dat is toch wel een hitmachine. En als je, vooral als je kijkt met wie hij allemaal samen heeft gewerkt. Ja, heb je even. René Karst, Robert van Hemert, Senna, Frans Bauer, Yves Berensen, Marco Schuimmaker, Tino Martin, Frans Duits. En zo kun je nog heel lang doorgaan, maar deze keer is het met René Vroeger. Het nummer was dus al, wat ik al zei, in 2019 oorspronkelijk gemaakt. Toen was het ook de bedoeling om het uit te laten komen. Alleen ja, weet je, het was de coronatijd en in het nummer gaat het ook over een bon pakken. En in die tijd zaten heel veel mensen toch wel in de financiële problemen en in een beetje in de narigheid. Dus wat hebben ze gedaan? Het voelde niet helemaal goed. Ze hebben het een beetje uitgesteld en uiteindelijk in 2021 in de zomer. Het is een jaar of 5 geleden, toen kwam het ineens uit. En toen werd het ook een dikke vette zomerrit, dus je kunt en meezingen en het is een klassiekertje.
2: Luister dan, grap, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, Vroeger, luister goed. Het licht was al lang rood en je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Een vers kopje thee. René Vroger en Donnie met Bon gepakt. En weet je wat? Ik heb zin in wat country. Waarom ook niet? Deze hoor je bijna nooit. Maar het is een dikke, vette country knaller als je het mij vraagt, hoor. Lynyrd Skynyrd.

0: Lynyrd Skynyrd, ja, de meeste kennen Sweet Home Alabama of Free Bird. Maar deze is lekker, hè? White Knuckle Ride. En zo meteen hoor je deze nog. Maar eerst richting het nieuws. Het is inmiddels 3:30. Zometeen gaat Peter vertellen wat er speelt. En onder andere...
1: Dat niet alleen een auto, maar ook een lekkere vakantie vanochtend in het water viel in Engelen. En de Efteling neemt maatregelen nadat de verkoop van nieuwe zomerpins eerder deze maand in de soep liep.
0: Oh.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Eens even kijken hoe druk het is op de weg. Ik hoop niet druk, want iedereen staat anders in de hitte vast. Robert de Vriezen van de ANWB. Nou ja, jij weet het, hè?
5: Ja, door de werkzaamheden veel vertraging. Op de A16 wordt nog steeds aan de weg gewerkt vanuit Breda naar Rotterdam. Dat is bij Dordrecht. Daar is de rechte rijstrook dicht. En het loopt nu behoorlijk vast daar, hoor. 8 kilometer file. Vanaf Breda Noord doe je er een 3 kwartier langer over. En aansluitend op die file, op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer en een 30 minuten tijdsverlies. En de Arievliet-brug is even open geweest. En dat is te merken op de 29 nog. De file is oplossend, hoor, vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Maar nog 10 minuutjes vertraging voor knooppunt Hellegatsplein.
0: Robert, dankjewel.
6: Op Brabant.
0: Ja, het is vandaag een hete dag. 33 tot 35 graden. En ook vanavond en vannacht, ja, dan blijft het rond de 19 graden hangen. Dus het wordt een klassieke plaknacht. Morgen ook nog steeds veel zon, maar het wisselt wel af met wat wolken. Dus je kunt af en toe in de schaduw zitten. En ook dan 27 tot 30 graden. Dan, tijd voor het nieuws. Dat krijg je van Peter.
1: De auto die vanochtend in het water van de Dieze bij Engelen werd gevonden... is van inwoners van het dorp. De familie had eerder, net als meer buurtbewoners... een poster van vluchtelingenwerk met de tekst Samenleven voor het raam hangen. Na recente bekladdingen in de buurt haalden zij die weg. Toch werd hun auto gestolen en in het water achtergelaten. De eigenaren vertellen dat ze de auto nog maar kort hadden... en ermee op vakantie zouden gaan. Die vakantie is nu ook in het water gevallen. Op de markt in Oosterhout zijn deze week dranghekken geplaatst... om fatbikers en andere tweewielers tegen te houden. Heeft de gemeente gedaan na klachten van meerdere horecaondernemers... over gevaarlijke situaties op en rond de terrassen. Op de dranghekken hangen borden met de tekst fietsers afstappen. De dranghekken blijven waarschijnlijk staan tot eind september... als het terrasseizoen afloopt. De brand die afgelopen nacht woedde in een zorgcentrum voor jongeren... in het Gelderse Beekbergen is mogelijk met opzet gesticht, meldt de politie. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag gehoord. Een deel van het gebouw stortte in. Een kinderzomerkamp in de buurt werd uit voorzorg ontruimd. Je hoort een woordvoerster van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
7: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: Een van de jongeren die in de instelling verbleef, raakte bij de brand zwaar gewond. De Efteling neemt maatregelen nadat de verkoop van de nieuwe zomerpins, zeg maar speltjes, eerder deze maand in de soep liep. Verspreid over het zomerseizoen worden 5 verschillende pins uitgebracht... in de stijl van de zomervaandels van het park. Je weet, dat zijn van die kleurrijke dingen die je als je richting de ingang loopt... langs de zijkant ziet staan. En ja, de echte Efteling-fans willen die natuurlijk hebben. Dat zijn collector-items. Vanwege de populariteit van de souvenirs... visten veel fans tot nu toe achter het net. De eerste pin was binnen een paar dagen uitverkocht... en de tweede pin... pas nog sneller op. Nou, dat leidde tot massale onvrede onder de verstokte pinverzamelaars, meldt Loopings. En om nog meer drama te voorkomen, wordt de oplage van de resterende 3 vaandelpins vergroot. En daarnaast worden de regels aangescherpt en geldt nu een maximum van 2 zomerpins per persoon in plaats van 3.
0: Ja, maar ik zou ook zeggen, weet je bent de Efteling.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt die pins. Je wil zorgen dat het verzamelt, dat het een soort ook wel een collectors edition wordt. Dat je niet dat die honderden miljoenen mensen dat ding kunnen kopen. Dus het is alleen maar goed, zou je dan zeggen, dat het is uitverkocht. Maar ze willen in plaats daarvan nog meer pins hebben, zodat nog meer mensen het kunnen kopen, waardoor het wel minder collectors item wordt. Want veel meer mensen hebben het. Of zou het dan toch zijn, ja, hey, we kunnen veel meer pins verkopen. Hey, geld, hallo. Ik zou zeggen, ja, we houden het een beetje exclusief, weet je wel. Voor de echte fans die komen en de andere fans die dan dagen later komen. En die hebben pech, dan moet je maar eerder komen.
1: Ja, ik snap die gedachte. En ik denk ook zeker dat bij de Efteling marketingtechnisch ook gewoon denken van, hey, hoe meer we verkopen,
0: tuurlijk,
1: prima toch?
0: Dat is altijd.
1: Ja. Ik snap ook dat je als Efteling-fan dat je wel een beetje de kans wil hebben om eraan te komen. Want als zo'n pin binnen 2-3 dagen of zo is uitverkocht, als het binnen een paar dagen is, dan denk je ook van, ik krijg ook geen kans. Dus ik kan me wel voorstellen dat er ergens onvrede zit bij de echte verstokte Efteling-fans. Maar ja, geef ons een beetje meer.
0: Maar ik zou het wel leuk vinden als echte fan en je hebt hem. Mm-hmm. Dan heb je wel een extra gevoel dan als je denkt, oh, ja, dan komen er nog meer pins. Hebben nog meer mensen hem. Ja, maar ben ik, hè?
1: Dat is zeker waar. Op het moment dat je hem hebt, dan ben je op dit moment al blijer mee. Omdat je denkt, ik heb er wel één en de anderen kunnen er niet aankomen.
0: Vind ik altijd zo'n lekker gevoel als jij iets hebt wat anderen niet hebben.
1: Ja,
0: behalve als het aanbijen zijn, dan is het wel anders. Daar zeg ik verder niks over. Peter, dankjewel. Tot de volgende. En ik zou zeggen, flauw. Mijn god, hè.

0: Ontspannen richting het einde van je werkdag.
1: Wijn in de middag.
0: Stefan Duinhoven op Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
2: Ja, ik vind het een hele charmante man.

voorbij en ik hoor hem op de radio en ik denk, ach, waarom heb ik die eigenlijk nog nooit zoveel gedraaid? Ja, geen idee! Shakira en Burna Boy met Dai Dai. En ja, eens even kiezen.

0: Oeh, lekker. Lekker, Stef.
1: Ik vind het ook lekker.
0: Twee mooie liedjes bij elkaar.
1: Maar jij moet kiezen.
0: Ja, ik moet kiezen. Wil het nou al horen?
1: Ja,
0: of,
1: dus zometeen maar.
0: Okay.
1: Gaan we daarin eigenlijk zitten te kijken.
0: Nee, ik ook niet.
1: Verzinnen er wel iets op.
0: Anders dan lopen we gewoon een beetje uit, hè, vandaag, hè. Toch?
1: Als Koen dan eerst, lopen we uit. Zo is het.
0: Altijd, hè.
1: Van ironisch eigenlijk, hè.

0: Alanis Morissette en Ironic. En de vraag is natuurlijk, ja hallo, waar gaat Ronnie niet kiezen en waar gaat hij wel kiezen?
1: Waar ga ik wel kiezen?
0: Wordt het Katja Gugu of...
1: Toch Pink. Nou, het wordt Pinky vandaag.
0: Toch Pinky, ja, lekker man. Veel plezier met Ronnie, hè. Tot de volgende!

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
9: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van €25 miljoen. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer, zonnig, met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
12: Dank u vriendelijk. We gaan richting de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Goedemiddag, Robert.
13: Hey Ronnie, goedemiddag. Relatieve rust hoor op de wegen in Noord-Brabant. Er is natuurlijk wel verkeer onderweg, maar de meeste vertraging heb je echt door de werkzaamheden op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam voor Dordrecht 12 kilometer. Vanaf Breda Noord 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht bij Dordrecht. En aansluitend weer file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer. En ook daar 20 minuten vertraging.
12: Dank u vriendelijk. De radio lekker aanhouden. Dat is het. beste advies dat ik je kan meegeven. Woensdagmiddag, het is knetterwarm in onze provincie. Raampje open of airco aan en de radio een tikkie harder. Want zometeen Shanice en I Love Your Smile.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
16: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Sta je op, maar voelt het alsof je slaapje niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
20: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
21: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
19: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
22: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
23: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Afslag Zuid.

0: En het lachje van Janet Jackson aan het einde. Shanice, I love your smile.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Balk.
0: Zo, hoppakee, 4:10. Hartstikke leuk dat de radio lekker aanstaat op de enige echte juiste zender voor wat gezelligheid tussen nu en de 7:00 nog. Afslag Zuid. Dit is Omroep Brabant Radio op woensdag. Tropische woensdag. Lokaal 35, misschien 36 graden wel op dit moment. Ik heb net even mijn neus buiten gestoken, Marjolein.
3: Oh,
0: maar
3: ja?
0: Hij verbrandde.
3: Hij schroeide weg.
0: Nou ja, weet je, wij zitten in een aangename omgeving hier. We hebben dat al vaker gezegd. Alhoewel het vandaag ook best warm is. Maar het is ook niet raar natuurlijk met die temperatuur buiten. Maar je hoort ons verder niet klagen. Maar het contrast is vrij groot als je naar buiten gaat.
3: Je loopt tegen de muur aan, zeggen ze dan.
0: Bam, gewoon in één keer. Nou, straks dan horen we van onze vrienden van Weerplaza wat het warmste plekje is geworden in Brabant. Ik zet in op Geelse Rijen. 35,9. En jij?
3: Ik weet niet waar ik dit op moet baseren. Dus ik vind het lastig.
0: Nee, nou, roep een temperatuur.
3: Je doet gewoon iets?
0: Ja.
3: Gewoon maar temperatuur of plek?
0: Ja, plek. Ik weet dat er een meetstation is in Geelse Rijen.
3: Ja, kijk, je hebt alweer meer info.
0: In Eindhoven heb je ook nog. Je hebt Woensdrecht, je hebt Volkel, een beetje de vliegtuig.
3: Oh, Volkel. Volkel. Volkel. En dan denk ik dat het misschien toch wel 35,8 is geworden.
0: 35,8. Ja. Nou, ik heb 9 Geelse. Oké, nou, we gaan het straks horen wie de winnaar is. Vandaag een bijzondere dag. Het was de dag waarop de rechter besliste dat de ABBA-parodie Dikke Pens van de Kapotte Kachels en René van Rooij niet terug mag op Spotify.
3: Ja.
0: Bent die heeft vanmorgen in Utrecht ongelijk gekregen in de rechtszaak om het terug te plaatsen, op het terugplaatsen van het nummer op de muziekstreamingdienst te realiseren. Nou, straks later in de Afslag Zuid blikken we met Sander van de Kapotte Kachels nog eventjes terug op deze, ja, toch wel een beetje zwarte dag, vind ik, voor de Kapotte Kachels. Want ze hadden toch wel enigszins de hoop dat het goed zou komen. Ook de dag waarop blijkt dat een biertje drinken zonder alcohol steeds normaler wordt. We kopen minder pil en ander bier met alcohol, maar zetten juist vaker een alcoholvrije variant koud. Ik moet zeggen dat ik dat ook wel wat vaker doe dan voorheen.
3: Ja, ik ook wel.
0: Ook op met het idee van, oké, ik moet straks nog rijden, of moet misschien nog rijden.
3: Ja.
0: En dan smaakt die eigenlijk ook wel prima.
3: Ja,
0: gewoon,
3: precies, dat je gewoon denkt, maar even één koud biertje.
0: Lekker koud met dit weer, heerlijk. Ja. Verkoop van alcoholhoudend bier lag in de eerste helft van dit jaar 2,8% lager dan een jaartje eerder en vergeleken met dezelfde periode in 2024 bedroeg de daling zelfs al 5,3%. Nou, verder ook het nieuws dat de Deense hoofdstad Kopenhagen opnieuw is uitgeroepen tot de meest leefbare stad ter wereld.
3: Oh, wat leuk.
0: Ja, de stad die scoort maximaal op stabiliteit, infrastructuur en onderwijs. Ik ben er nog nooit geweest, jij wel?
3: Ik ook niet. Het staat wel echt al jaren op mijn lijstje.
0: Ja, het is volgens mij ook een hele mooie bestemming. Op plek nummer 2 staat Wenen, gevolgd door Melbourne, Sydney en Zurich. En in het onderzoek zijn 173 steden beoordeeld op onder meer gezondheidszorg, cultuur, leefomgeving en veiligheid. En over het algemeen is het wel zo dat Europese steden de top van de lijst domineren. Dus we zitten hier nog niet zo verkeerd in Europa eigenlijk. Gisteren hadden we een beetje een malle AI-muziekje.
3: Ja, een beetje een overdreven.
0: Ja, het was middenstipwerk. Jij voelde een beetje Disney.
3: Ja. Ja, precies.
0: Het was een beetje over de top eigenlijk.
3: Ja.
0: Wat voor stemming zou die vandaag zijn? We gaan eens even luisteren.

0: zomers.
1: Nou, het is wel een vrolijk deuntje. Hij past zich wel aan het weer inderdaad. Oh, nou stopt hij.
0: Oh, dat was hem al, ja.
1: Wat vond jij ervan? Duimpje omhoog.
0: Ik vond het voor vandaag heel toepasselijk.
1: Ja, doen we hem straks gewoon nog een keer, toch?
0: Ja, leuk.
1: Doen we.

0: Ja, tropische dag vandaag in onze provincie. En dan hoort dit soort muziek gedraaid te worden op de radio volgens mij. Mary Mary, Shackless en Praise You hier in Afslag Zuid. Daar waar het bijna 10 minuten voor 4:30 is geworden. Ja, misschien moet je nog even tot 1 uurtje of 5. En kun je dan vervolgens de deuren achter je dicht trekken. Of misschien ben je wel extra vroeg begonnen vanmorgen. Vanwege die hoge temperaturen. Een soort van tropenrooster. En zit je nu al in de auto onderweg naar huis. Nou, we gaan straks in ieder geval nog even bellen met een bedrijf in onze provincie. Voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Verder maar gewoon weer een onderzoekje er tegenaan knallen. Want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Ja, nou was ik onlangs op vakantie. En ik lag lekker aan een zwembad.
1: Heerlijk.
0: Op een warme locatie. Op een aangename locatie, kan ik zeggen. En in dat zwembad, of bij dat zwembad, daar lag een Engelse dame langs mij. Met een zoontje. Ik denk dat het zoontje een jaar of 10, 11 ongeveer was, schat ik zo in. En dat zoontje, dat zei tegen mama: mama, ik moet plassen. Maar dan op zijn Engels dus.
1: Ja.
0: Reactie van de moeder: hé, vriend, kijk eens even voor je. Er ligt een heel zwembad voor je.
1: Oh.
0: Wat denk je?
1: Precies, ga er maar in.
0: Kortom, pis maar gewoon in dat zwembad. Terwijl de wc, dacht ik, ja, die was gewoon om de hoek. Dat is echt 3 stappen. Misschien was die nog wel dichterbij dan het zwembad uiteindelijk. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar het scheelde gewoon niet zo heel veel. Toen dacht ik bij mezelf, ja, is het nou eigenlijk wel of is het nou niet normaal om in het zwembad te plassen? En ja, misschien doe jij dat ook wel met de gedachte van, nou, dat kleine plasje van mij, daar merkt niemand iets van en daar ga je ook niet dood aan. Dat denk ik inderdaad. Ik geloof ook niet dat je daar dood aan gaat.
1: Nee.
0: Maar ik denk toch bij mezelf, en zeker als de wc zo dichtbij is, ja, dan ga je toch even naar het toilet. Plas jij in het zwembad, Marjolein, als ik je even een persoonlijke vraag mag stellen?
1: Nou, zoals bij een hotel niet, want dan is het toilet eigenlijk altijd zo dichtbij.
0: Waar plas jij dan wel in het zwembad?
1: Ja, ik heb dat echt wel eens gedaan.
0: Ja,
1: ja,
0: nee,
1: ik ben natuurlijk geen heilig boontje.
0: Nee, maar
1: ik heb
0: luister.
1: Echt wel vaak, nou ja, ik heb wel
0: maar,
1: gedaan.
0: Tuurlijk, ik denk dat iedereen wel eens in het zwembad heeft geplast. Maar als jij in deze situatie bent.
1: Ja, nee, dan dus niet. Maar dat is wel als ze in de buurt zijn. Maar ik ga wel voor gemak.
0: Voor gemak.
1: Ja.
0: Dus je pist gewoon in het zwembad.
1: Nou ja, nee, niet dus als er een toilet om de hoek is.
0: Nee, okay.
1: Ik moet eerlijk zeggen, er is wel altijd nog... Dit is zo'n leugentje wat volgens mij elke ouder aan zijn kind vroeger vertelde.
0: Ja.
1: Dat maakt me altijd nog wel een beetje bang. En dat is de reden waarom ik het dan niet doe.
0: En wat is dat leugentje dan?
1: Nou, dat ze altijd zeiden, nee, dat mag niet. Want als je dat doet, dan zit er een bepaalde stof in het zwembad.
0: En dan zien ze het.
1: Ja, en dan wordt de kleur rondom jou wordt donkerblauw.
0: Maar dat is dus niet. Nee, dat
1: weten
0: we niet.
1: Dat is nog nooit gebeurd, maar ja.
0: Nou, weet je, ik vind, dat zeg ik ook eerlijk. Als ik in zee ben, doe ik het wel.
1: Ja.
0: Want dan denk ik, ja, die zee is zo groot. Volgens mij, Piet Piraat, die riep vroeger al, vissen hebben geen wc en daarom plassen ze in de zee.
1: Ja, nou ja, dat is ook waar.
0: Je hebt daar ook niet altijd een wc binnen handbereik.
1: Ja, maar, vaak juist niet.
0: Nee, ja, maar kijk, een zwembad, dan denk ik wel, weet je, als je de mogelijkheid inderdaad hebt,
1: moet je gewoon eigenlijk
0: dan
1: naar het
0: ga je
1: toilet.
0: Gewoon
1: maar
0: naar het toilet.
1: Ik denk, als je het echt vraagt, is het normaal?
0: Nee, normaal is het denk ik niet. Maar doe je het?
1: Nee. Ik denk dat veel mensen dit ook normaal vinden, hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zullen we gewoon maar eens even...
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: WhatsApp doet het niet, dus je moet even sms'en. Nee, dat vinden we leuk, hè. Dan wordt er gewerkt aan die WhatsApp. Dus even sms'en, zoals we dat gisteren ook deden en de dag daarvoor. En dat werkt prima. Dus gewoon even een sms'je sturen. Eigenlijk vrij simpel antwoord op de vraag. Plas jij in het zwembad? Ja. Een duimpje omhoog. En nee, een duimpje omlaag.
1: Mag ook anoniem.
0: Ja, ik wilde net zeggen, gaan we dit anoniem doen?
1: Ja, dat gaan we anoniem, want ik wil eerlijke antwoorden. Ja, dus alles
0: sowieso
1: is anoniem.
0: Kijk, en luister, wij zeggen dus ook gewoon echt oprecht. Ook wij doen het wel eens.
1: Zeker.
0: Hebben het wel eens gedaan. Ja. Hebben nu iets meer verstand gekregen door de loop.
1: Ja,
0: als er een toilet in de buurt is, pakken we. Maar niemand is helemaal plasvrij in het zwembad, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook. En je moet ook niet nadenken over wat er allemaal in het zwembad rondhangt. Daar moet je niet over naar schoor, is vies.
0: Oh.
1: Nee.
0: Echt?
1: Nee, dat weet je toch niet?
0: Nee,
1: hou op.
0: Goed, nou, laat even van je horen via de sms. Plas jij in het zwembad, ja of nee? Gewoon even open en eerlijk, hè? Ja is een duimpje omhoog en nee is een duimpje omlaag. Dat stuur je dan naar 06-573-28203. Kom maar door en dan gaan we de peiling straks eens eventjes checken hoe het zit. En hoeveel mensen dat wel doen en hoeveel mensen...

0: is goed. Bij Omroep Brabant. De hits van nu en van toen.
1: In ieder geval heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
2: Kei gezellig.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Suzanne en Freek, goud. We gaan richting het nieuws. Nieuws krijg je zometeen van Peter de Bekker. Wat zit erin, Peter?
1: Oh, een aanhouding na het schieten in Bergen-op-Zoom. En kinderen onwel bij een zomeractiviteit.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Ah, wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: 1 overal, 5 hoest met de files in Brabant. Robert Vriezer van de ANWB. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Ronnie. Steady, om antwoord te geven op jouw vraag. Nog steeds die file door de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, want de rechte rijstrook is dicht bij de Moerdijkbrug. Nu momenteel 8 kilometer met een half uur vertraging. Aansluitend 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder.
0: Dankjewel, tot later weer, Robert.
7: Tot zo weer.
0: Hoi, hoi.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, het is hartstikke zonnig, het is warm. We kunnen wel zeggen, het is heet met 33 tot lokaal 35 graden in Brabant. Vanavond en vannacht dan blijft het warm. En dan komt het temperatuur niet onder de 19 graden uit. En voor het nieuws naar Peter de Bekker.
1: De politie heeft een man van 26 uit Bergen-op-Zoom aangehouden. Hij zou betrokken zijn bij het schieten aan het Zilverschoonplein in de stad eind juni. Zijn precieze rol wordt onderzocht. Agenten ontdekten na het schieten een kogelinslag in een huis en ze vonden een verdacht pakketje. Daarin zouden onder meer vuurwerk en brandbare stoffen hebben gezeten. De EOD kwam ter plaatse om het pakketje weg te halen. Rosa Fernig van hockeyclub Den Bosch debuteert in de WK-selectie van het Nederlands vrouwenteam. Dat neemt van 15 tot en met 30 augustus deel aan het wereldkampioenschap in België en Nederland. Naast Fernig zijn er nog 3 andere debutanten in de selectie: Daantje de Kruijf, Guusje Moes en Eline Jansen. De overige 16 hockeysters in de selectie van bondscoach Raoul Ere wonnen 2 jaar geleden goud op de Olympische Spelen in Parijs. Het is warm buiten en dat heeft ook invloed op het dierenrijk. Bij wildopvang Zomeren in Lierop is het door de aanhoudende hitte en droogte drukker dan ooit. In de eerste helft van het jaar werden ruim 40% meer dieren opgevangen dan vorig jaar. Zo springen vogels onder dakpannen door de hitte uit hun nesten en komen er veel verzwakte egeltjes binnen.
9: Een dag waarop er maar 5 binnenkomen is een rustige dag. Het begin van de voedselketen, dat zijn de insecten. Daar eten de egels van. Die hebben de vocht nodig. En dat is er nauwelijks gevallen dit jaar. Dus er is geen eten voor ze.
1: Zo zielig. En voor zoveel dieren zorgen, ja, dat is hard werken voor de vrijwilligers.
10: Ja, dat is wel even aanpoten. Het is hard werk.
9: Je werkt met dieren. Je kunt niet zeggen, ik ga naar huis en die 10 bakken, die laat ik staan. We houden ons hart vast voor de toekomst. En we zullen er alles aan doen dat we alle diertjes kunnen helpen.
1: Nou, laten we hopen dat dat lukt. Het lijk van een Britse vrouw van 38 is ontdekt in een koffer in een verlaten gebouw in het centrum van Athene. Een dakloze waarschuwde de politie over de stinkende koffer op het terrein. De identiteit van de vrouw is met hulp van Interpol achterhaald. De identiteit is niet vrijgegeven, maar de vrouw is 29 juni naar Griekenland gevlogen vanuit de VS. Ze vloog naar Griekenland via Cyprus. In het Belgische Kalmthout zijn enkele kinderen van 8 tot 11 jaar niet lekker geworden nadat ze voor een zogenoemde pisquiz in een korte tijd veel water hadden gedronken.
0: Pisquiz?
1: Ja, zo heet het kennelijk.
0: Oké, ik heb er nog nooit. Heb jij er wel eens van gehoord, Marjolein?
11: Nee, maar ik heb het vandaag gelezen.
0: Wel inderdaad veel water drinken, maar ik wist niet dat ze het een pisquiz noemden.
11: Ja, omdat je dus je pis moet ophouden.
0: Oh, zo.
11: Dat is het idee. Je moet heel veel water drinken, maar je mag volgens mij dan niet naar de wc, toch?
1: Ja, dat inderdaad. Ja, en die quiz werd als zomeractiviteit georganiseerd door vrijwilligers. De burgemeester heeft de ouders van de kinderen inmiddels excuses aangeboden. Ja, zoals je al zei, Marjolein. Ja, veel water drinken, niet naar de wc mogen. En dat kan leiden tot misselijkheid, overgeven, hoofdpijn en in uitzonderlijke gevallen tot een watervergiftiging. Ja. Dus echt wel flinke dingen. De vrijwilligers hadden daar niet bij stilgestaan.
8: En dan kun je gewoon aan dood gaan, punt. Ja. Toch? Ja. Ik weet, er is eens een keer een radiostation in Amerika geweest. Die hebben ook zo'n waterwedstrijd hebben ze georganiseerd. Ja? Zoveel mogelijk water drinken in zo'n kort mogelijke tijd.
11: Oh, dat is ook heel slecht voor je.
8: Ja. En er ging er gewoon één om. Die is dood. Nou ja, dan moet je in Amerika. Ja, die is dood. Die was dood. En uiteindelijk, ja, de familie natuurlijk een claim, want zo gaat dat in Amerika. Ja. En die hoeven denk ik niet meer te werken. Maar als je op deze manier, zonder verstand ook gewoon aan dit soort dingen, punt 1 meedoet. En nog erger als je ze organiseert, toch? Dan denk ik, ja, hallo, waar zijn we mee bezig?
11: Dat is echt wel een beetje dom. Blijkbaar is dit wel echt een soort normaal iets in België. Dit is wel gewoon iets wat studentenverenigingen en vriendengroepen en zo. Dat is dan wel een ding, een pisquiz.
8: Dus ja, het is maar wel, kinderen van 8 tot 11.
11: Het is ook heel dom hoor. Ja. Alleen het is, ja, er is gewoon niet goed over nagedacht.
8: Nee.
11: Ja, nee, gewoon ja, foutje.
8: Nou, wij hebben een pisonderzoek. Ja. Toch? Ja, zo is het. Ja,
11: past wel bij het onderwerp.
8: Het sluit wel mooi aan. Ja. Want we hadden het straks over plassen in het zwembad op de vakantiebestemming. Zeg het nou gewoon eens even eerlijk en stuur ons een sms'je. Plas jij in het zwembad? Ja of nee? Ja, duimpje omhoog. En nee, een duimpje omlaag. Straks nog wat tekst en uitleggen. En dan duiken we zometeen ook even in de resultaten. Dus kijk op dat wij een beetje mensen onder onze luisteraars hebben die in het zwembad plassen. Of misschien juist wel niet, hè? Dat kan ook.

0: Dance Eteria, dat is Madonna. Is er nog Madonna nieuws te melden, Marjolein, of niet?
1: Nee, nog niet. Ik zat net nog even te checken, maar nee, nog niks meer nieuws. Nee.
0: Nou ja, voor mij staat het als een paal boven water dat ze dit weekend gewoon in Amsterdam staat te zingen.
1: Voor mij ook. Het moet gewoon
0: of
1: nu.
0: Of in ieder geval, ze is er. Of ze gaat optreden, weet ik niet, maar ze is er. Laat ik het dan zo zeggen.
1: Ook, ja.
0: Want optreden is misschien wel net een ja, aan de ene kant denk
1: nee,
0: ik ook.
1: Nee, ik denk dat ze gaat optreden,
0: ja,
1: hoor.
0: Zou ze... Oh, oh, Madonna. Nou, alvast een klein voorproefje in de vorm van een fijn liedje van er een nieuw liedje. Ja, plassen in het zwembad. Wordt dat nou eigenlijk veel of wordt dat helemaal niet gedaan? En wordt dat misschien als normaal ervaren? Ik kwam het tegen tijdens mijn vakantie. Lag een Engelse dame naast mij bij het zwembad. Had een zoontje, een jaar of 10, 11 ongeveer, moest plassen. En ze zei, ja, kijk maar eens voor je. Een heel groot zwembad voor je neus. Pis maar lekker in het zwembad. Dat was eigenlijk de boodschap, terwijl het toilet om de hoek was. Ja, toen dacht ik, ja, weet je, we hebben allemaal wel eens een keer in het zwembad geplast. Maar is dat nou eigenlijk normaal om te doen? Of is het gewoon niet normaal? En gebeurt het veel, ja of nee? Marjolein, maak me gek met de resultaten.
1: Ja, nou, uiteindelijk kan ik je vertellen dat 36% die doet het wel.
0: Nou, minderheid dus.
1: Jawel, minderheid.
0: 36%.
1: Ja.
0: Ja, dat verbaast me eigenlijk ook niet, eerlijk gezegd.
1: Had jij, ik had lager verwacht. Ik had verwacht dat mensen het niet durfden te zeggen.

0: Oh, oké. Okay. Ja. Ja, nou, wel dus.
1: Ja, nou ja. Ik denk dat dit een goede representatie is, toch? Dat dik 60% die doet het niet.
0: Nee.
1: En die gaat eigenlijk altijd naar de wc. Dat zeiden we ook in principe als het kan. En ja, is in de buurt, ga je altijd naar de wc. Maar ja, 36% van de tijd, dan kan het even niet. Of dan is je heel ver weg, weet ik veel. En dan, ja, dan doen mensen het dus wel.
0: Ja, we zouden het anoniem doen, dus we gaan er ook geen namen bij noemen.
1: Nee, dat ik heb wel leuke verhalen.
0: Oh, wel
1: even
0: een paar.
1: Anoniem.
0: Oh, nou, een paar verhalen, ja.
1: Iemand die zei, ik niet en mijn kinderen ook niet. En dat weet ik zeker, want we waren ooit bij Centerparks. Toen klom mijn jongste zoon uit het water, stapte een paar stapjes opzij. Deze zwembroek omlaag, ging plassen, was weer klaar, broek omhoog en bommetje weer in het water.
0: Ja, netjes, netjes. Ja. Niet in het zwembad geplast.
1: Nee, niet in het zwembad. Hij was toen een jaar of vier of zo. Nou, dat is natuurlijk bij zo'n klein manneke ook hartstikke aandoenlijk. Zij vertelde ook, die persoon, dat iedereen heel erg moest lachen eromheen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Nou, ja. En iemand anders die zei nog, ik heb het wel eens gedaan, maar in de zee dan, want daar wordt zoveel geloosd, daar kan mijn plasje dan nog wel bij.
0: Ja.
1: Iemand anders zei nog, nou, iedereen heeft het wel eens een keer gedaan, dus nou niet
0: zeker
1: heel schijnheilig doen,
0: nee,
1: duimpje omhoog.
0: Nee.
1: Vroeger wel, nu niet meer, dat is wat het meeste binnenkwam. Hè, als kind wel, nu niet meer, nu weten we beter.
0: Ja.
1: En ik vind het zo'n grappig verhaal. Iemand die zegt, ik doe het nooit. Echter was ik in Spanje. Het was bloedheet. Iedereen lag voor pampers op die bedjes rondom het zwembad. En ze waren aan het verbouwen. Waardoor je één verdieping omhoog in het hotel moest lopen om bij de toiletten te komen. En toen zei, en die persoon die vertelde, toen dacht ik, kan mij het bommen. Ik doe het gewoon even.
0: Ik laat het lekker gaan in het zwembad.
1: Toch? Die persoon die zegt ook, ik was als enige samen met een kind in dat zwembad. Dus ik dacht, prima. Dus die persoon die stond daar te plassen, zwom dat manneke voorbij met een duikbril op. En die kijkt onder water naar die persoon toe.
0: Ja.
1: En dat jongetje, die stopt.
0: Ja.
1: Die gaat staan en die roept keihard, moetie, moetie. Nou, iedereen natuurlijk rondom dat zwembad, die wordt direct aan. Want mama, iedereen kijken. Zegt hij, de her pinkelt in wassen. Oftewel, die meneer die plast in het water. Nou, iedereen begon zo te lachen. Die persoon zei, ik zwom direct weer weg. S'avonds werd er nog wel met een lach een paar keer tegen hem gezegd.
0: Ja, ja, ja.
1: Van, hey, niet meer plassen in het bad, hè. Zei wel, oh, wat ging ik af, zeg.
0: Ja, betrapt gewoon. Weet je, dan doe je dat nooit en dan kun je het echt niet houden.
1: Toch?
0: Doe je het een keer, zwemt er zo'n manneke met zwembrillen voorbij.
1: Een
0: pipi mag in. Ja. Oké, goed. Nou, dankjewel allemaal voor jullie eerlijkheid in dit onderzoek. Weliswaar anoniem, maar dat maakt niet uit, hè. De eerlijkheid die wordt gewaardeerd. Wij zijn weer een stukje wijzer. We duiken de jaren 80 even in voor een zomerhit van José Feliciano. Dit is Ponta Cantar.
2: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
3: Hey Ronnie, goedemiddag. Woehoe.

0: Het was zo'n ongelooflijk grote zomerhit in de jaren 80 voor José Feliciano en Ponta a Cantar. Nou, dat is een liedje dat thuis hoort op deze tropische dag in onze provincie. Het zou zomaar kunnen zijn dat we de 36 graden hebben aangetikt. Misschien ook wel niet, dat horen we straks in het volgende uur van onze vrienden van Weerplaza. Marjolein en ik hebben in het begin van dit programma al een kleine voorspelling gedaan. Ik denk dat het warmste plekje Gilze was, 35,9. En volgens Marjolein is het Volkel, 35,8. Dus die zit er een tiende onder. Nou, we gaan het straks horen in het volgende uur van Afslag Zuid. En dank allemaal nogmaals voor jullie input. We zijn weer wat wijzer. Het blijkt dat 36% van de mensen gewoon lekker in het zwembad plast. Ik denk als we zouden vragen naar de zee, dat dat percentage wat hoger ligt. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar zwembad dus 36%. Nou, ik ga bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En dat gaat een bedrijf worden, even kijken, in Ettenleur. En wel Hair Extensions Voordeel aan de Lange Brugstraat nummer 99B.
1: Voor een lekker
0: muzikaal
1: energy shot.
0: Ja, de vraag is, waar zijn ze aan toe daar tijdens de laatste loodjes van de werkdag? Als u überhaupt open zijn natuurlijk. Het zou zomaar kunnen dat het zomervakantie is daar. Even kijken of die open is. Ja. Hij gaat er in ieder geval over, dat wel.
2: Extensions Voordeel, met Wim spreek je.
0: Dag Wim, met Ronnie van Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hoi, ik wil jullie nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Dankjewel.
0: Ja, en ik wil je eigenlijk nog voorzien van een leuk stukje muziek, zodat er nog een beetje energie in die accu komt, zal ik maar zeggen. Wat zou ik voor je kunnen draaien?
2: Doe die nieuwe van BB Rexha en Insomnia.
0: Oh, die is lekker. Samen met Fadeless bedoel je?
2: Ja, die ja.
0: Oh, die heeft een goede vibe. Hè? Die past ook wel een beetje bij het weer vandaag, toch?
2: Dat bedoel ik.
0: Nou, ga ik die doen. Zet hem lekker op Omroep Brabant Radio. Dus kijk gezellig werken. En dan ga ik dat leuke liedje voor je draaien.
2: Dankjewel en succes met uitzending.
0: Dankjewel, houdoe hè.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou. Dit is Omroep Brabant.
4: Hey everybody, it's B-Rexa here.
3: De hele dag.
1: Kijk gezellig.

0: precies dat. De kapotte kachels en René van Rooij, de winnaar van Kiesje Kraker vorig jaar 2025 inmiddels alweer. En dikke pens, ja, er was nogal wat gedoe, hè, rondom dat liedje. Want het zou gejat zijn van ABBA. Althans, ja, de muziek is natuurlijk van ABBA. Maar het kwam vandaag voor de rechter. Vandaag was de uitspraak. En de rechter heeft uiteindelijk beslist dat dikke pens niet terug mag op Spotify. We gaan straks na 5 uur nog even terugkijken met Sander van de kapotte kachels op deze dag. Want ja, het is toch het nieuws dat ze natuurlijk niet wilden horen. Nou, meer daarover zometeen als je de radio lekker aan laat staan op Afslag Zuid. En verder straks ook nog veel meer bijzonderheden. Waaronder een heleboel goede muziek. Dus reden genoeg om hem aan te houden.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En dan naar Robert Vriezen van de ANWB. Want hoe is het met de drukte qua avondspits, Robert?
14: Nou, gaat eigenlijk wel goed. Van de avondspits is niet echt sprake. Je hebt eigenlijk alleen wat vertraging. Echte vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Vanaf knooppunt Zonzeel 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. En aansluitend nog 10 minuten oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Langzaam rijden tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder.
0: Dankjewel. Komt goed en tot later weer.
14: Tot later.
0: Hoi, hoi. Afslag uit, die heb je aanstaan. Tot 7 uur zijn we bij je. En hou de radio lekker aan, zorgen wij voor wat verkoeling. Via de speakers, althans, dat hoop ik dat we dat kunnen realiseren. De muziek zit helemaal snor. Ik heb zometeen Taylor Dane voor je uit de 80's. En Tell It To My Heart.
15: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
20: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
21: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
20: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
22: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
23: Mijn papa verkoopt stoelen.
24: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
25: Dit zit.
24: Voordelig en snel.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Afslag Zuid. Ronnie

0: hit was dit, zegt Taylor Dane en Tell It To My Heart.
1: Omroep Brabant.
0: Nog meer grote hits onderweg. Rock DJ komt eraan van Robbie Williams. Maar eerst praat Marjolein je even bij.
2: Nederlands leren moet leuk worden, vinden ze bij Zomerschool 040 in Eindhoven. Daarom gaan kinderen deze zomer op ontdekkingsreis langs verschillende landen. Zo hebben ze zelf een bordspel gemaakt waarbij je korte documentaires kijkt en verhalen oefent en zo spelenderwijs de Nederlandse taal blijft leren. Zo wil de Zomerschool voorkomen dat de kinderen tijdens de vakantie een taalachterstand oplopen.
0: Nou, ik vind het wel goed, alleen van het woord zomerschool krijg ik jeuk.
2: Ik ook. Ik dacht vroeger altijd dat dat een soort straf was. Ja, zomerschool.
0: Strafkamp.
2: Ja, maar volgens mij, ik denk dat het ook heel leuk kan zijn.
0: Dat denk ik zeker, ja, absoluut.
2: En de Franse politie heeft deze zomer al 184 vermoedelijke brandstichters opgepakt.
0: Hoeveel?
2: Ja, 184.
0: Daar zijn er veel.
2: Heel veel. Ja, ja, de regering wil daarmee een duidelijk signaal afgeven, nu natuurbranden op meerdere plekken voor grote problemen zorgen. Volgens minister Laurent Nunes is er absoluut geen genade voor mensen die opzettelijk brand veroorzaken. Dat is duidelijk.
0: Ja, maar zijn dat dan echte pyromanen allemaal? Of is
2: dat
0: misschien
2: ook
0: iemand
2: niet.
0: Die, weet ik veel, zijn vergrootglas ergens heeft laten liggen? Dat is ook dom natuurlijk.
2: Nou, we weten in principe, het enige wat er hierover bekend is dat dit het aantal is die al zijn opgepakt. Maar ook dat deze mensen allemaal nu niet vastzitten.
0: Nee, oké.
2: Dus het zullen allemaal niet hele grote pyromanen of criminelen zijn.
0: Nee, maar 184 blijft veel, toch?
2: Ja, en ook al zou het een optie zijn, dan is dit alsnog te veel.
0: Nou, 184 vind ik gewoon heel veel mensen.
2: Ja, precies. Dat is bizar. En Japan komt met een opvallende oplossing tegen extreme hitte. Een koelkast voor mensen.
0: Wat?
2: Een koelcabine eigenlijk. Hij is 15 graden en je kan erin gaan zitten. Zie je dat als een soort belcel die je op veel kantoren hebt? Zo ziet hij er ook uit.
0: Ja?
2: Het idee is dat als jij daarin gaat zitten, jij in 10 minuten afgekoeld bent. Je krijgt namelijk lucht van 5 graden. Die wordt geblazen op jouw hoofd, nek en rug. Het apparaat is vooral bedoeld voor mensen die echt in de hitte werken. Denk aan mensen in de bouw of in fabrieken. En het moet dan helpen om die oververhitting, heat exhaustion noemen ze het.
0: Ja.
2: Dat je echt gewoon, dat je niet meer kan nadenken eigenlijk van de hitte.
0: Ja?
2: Dat in 10 minuten is opgelost.
0: Okay,
2: er zit wel een prijskaartje aan.
0: No.
2: 1 kist kost 1,5 miljoen yen.
0: Ja, dat
2: daar schrok ik een beetje van, maar toen ging ik naar euro's. Oh. Dat viel iets mee, nog steeds wel erg prijzig. 8000 euro.
0: Nou, goed, als het uiteindelijk helpt tegen je gezondheid. Het is een investering. Maar ik vraag me af. Ik zou zeggen, weet je, als ik gewoon heel logisch nadenk. Ik heb het hier al, hè. Als je van buiten naar binnen loopt.
2: Ja.
0: Je binnen is het aangenaam. Je krijgt in één keer een knal.
2: Ja.
0: En dit lijkt me nog veel extremer.
2: Nog meer, want dit is 15 graden, hè. Ja. Daar heb je de airco niet eens op staan.
0: Dus het voelt dus een soort magnetron, maar dan voor kou eigenlijk. Even oppiepen en dan kunnen we weer vooruit.
2: Ja, misschien is dat het wel. Er zal vast iets van wetenschap achter zitten.
0: Ik denk het ook.
2: Ja, maar het gaat erom inderdaad dat je brein gewoon even weer kan focussen.
0: Nou, ik ben benieuwd of het helpt, ja of nee. En of het inderdaad gezond is, maar daar zullen mensen ongetwijfeld een studie op losgelaten.
2: Ik hoop het.
0: We gaan dus zo meteen even naar Sander. Sander van de kapotte kachels. Want die kregen natuurlijk vandaag wat minder leuk nieuws bij de rechter in Utrecht. Het is namelijk zo dat het liedje Dikke Pens, dat ze samen maakten met René van Rooij, van Spotify af moet. Ja, het is al van Spotify af, maar het komt ook niet meer terug.

0: Kwaliteit krijg je ook hier als je de hele dag lekker naar Omroep Brabant Radio luistert. Dat was Rock DJ. Dames en heren, niet het minste moment van de dag. Een belangrijk moment, want er kwam zojuist groot nieuws binnen. Marjolein, wat was dat nieuws?
1: Madonna, kom naar Amsterdam dit weekend!
0: Yes, zeg maar! Ja, is de kogel door de kerk.
1: De kogel door de kerk, ze heeft het nu op haar eigen Instagram gezet. Ja. Dat 1 augustus is ze in Amsterdam bij World Pride.
0: Vet. Ja, het hing natuurlijk al wel een klein beetje in de lucht.
1: Ja, want waarom zou zij anders in het Nederlands gaan posten?
0: Maar
1: ja,
0: nu dus de officiële bevestiging op haar eigen Instagram. Met een special guest erbij ook, zeg.
1: Ja, dat vind ik dus heel leuk. Special guest. En dat zet mij direct aan het denken. En misschien ga ik nu veel te groot en veel te gek.
0: Martin Marrero.
1: Nou, wel een Martin. Ja? Martin Garrix.
0: Oh, dat zou kunnen.
1: Afgelopen weekend stond hij namelijk op Tomorrowland. En toen deed hij een nog nooit eerder gemaakte remix met Madonna.
0: Vet.
1: Dus al in de buurt.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: het zou misschien kunnen dat zij dan zegt... Hey maat, ik kom bij jou. Kom jij dan even bij mij? Vet. Het is in zijn stad natuurlijk. Ja, ik weet het niet. Ik zeg het maar gewoon.
0: Nou, we gaan even kijken of dat we straks misschien nog iemand aan haar jas kunnen trekken in dit geval. Over dit hele bijzondere bezoek van Madonna.
1: Ja,
0: het hing al in de lucht, absoluut. Maar het is dus nu ook een feit. Nou, mooi is dat. Goed, zijn we daar ook weer uit. Ander nieuws, want dat was ook wel nieuws dat vandaag de dag een beetje domineerde. Een zwarte dag voor de kapotte kachels en René van Rooy. Ze hebben namelijk de rechtszaak tegen ABBA verloren. Dat heb je ongetwijfeld meegekregen. De rechter oordeelde dat de hit Dikke Pens, winnaar van de Kiesje Krakenverkiezing 2025... en parodie ook op de wereldhit Take a Chance on Me, niet terug mag op Spotify. Met Sander van de kapotte kachels kijken we even terug naar de dag van vandaag. Sander, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Alhoewel, hij had beter gekund, toch? Eerlijk is eerlijk.
2: Ja. Er was een scenario waarin wij nou op de camping bij Job in de voortent zaten en de koelkast aan het leeg waren.
0: Maar dat is dus niet. Nee. Donderslag bij heldere hemel of zag je toch een beetje aankomen?
2: Nee, ja, kijk, dat dit een scenario was, dat is wel iets waar we natuurlijk rekening mee hebben gehouden. Alleen dat we ook financieel, zeg maar, nou eventjes een flinke slag te verwerken hebben. Die zaken niet aankomen, dus dat is wel even een extra tik.
0: Ja, want jullie hebben het verloren, de zaak. Dus dan draai je ook op voor de proceskosten. Maar gelukkig waren er heel veel gulle mensen in jullie omgeving, toch?
2: Zeker. We hebben 25.000 euro opgehaald met crowdfundacties. Iedereen die daar ook maar recent aan bijgedragen heeft, super bedankt. En die 25.000 euro die was begroot op het slechtste geval dat we de zaak zouden verliezen. En daar dan ook de kosten van de tegenpartij moeten betalen. Alleen dat ging uit van het scenario. Precies de technische, juridische woorden, die heb ik even niet klaar. Maar we zaten zeg maar in categorie A met deze zaak. En in het vonnis heeft de rechter de uitspraak getrokken naar categorie B. En daarmee is het gedeelte van de vergoeding wat wij moeten betalen van de tegenpartij is ook een stuk hoger geworden. Dat was eerst zeg 8.000 euro en nu is dat 21.000 euro.
0: Zo.
2: En dat verschil dat komt boven die 25.000 euro die we opgehaald hebben op. Dus die zullen we uit eigen zak moeten gaan betalen in de komende 2 weken.
0: Ja, heftig. Dat is even een zure appel inderdaad waar je doorheen moet nog. Maar even naar de rechtszaak van vandaag nog. De uitspraak van de rechter. Want waarom mag die van de rechter niet meer op Spotify?
2: Ja, het is dus wel een parodie. Dat is volgens ons waar de hele zaak om draaide. En dat staat in het vonnis dat het nummer een parodie is. Dan zouden wij verwachten dat je bepaalde uitzonderingen hebt in het auteursrecht waar je dan door beschermd bent. Dat is dus blijkbaar niet aan de hand. Dat is vandaag gebleken. Je mag een parodie maken. Je mag je parodie ook ten gehore brengen. Je mag je parodie op feestjes en partijen mag je doen. Je mag het onderhand doorgeven. Maar je mag niet met je parodie op Spotify. En dat was waar het ons eigenlijk om ging. Ons nummer moest ook op Spotify. Dus de live-opnames die jullie ook gemaakt hebben met Omroep Brabant, die mogen wel blijven bestaan.
0: Ja.
2: Dat is oké. Okay. Alleen wanneer wij het zelf op Spotify zouden zetten, dan mag het niet. En wij kunnen niet helemaal de uitspraak van de rechter volgen. Waarom ligt die lijn daar dan bij Spotify, zeg maar? Dat is een beetje...
0: Ja, want het zou ook een beetje gaan om commerciële belangen, begreep ik.
2: Wij hebben duizend keer gezegd dat iedere cent die wij met het nummer verdiend hebben en zouden verdienen, die zou naar ABBA mogen. Dus ja... En dan blijft er nog over dat de parodie zoals wij hem gemaakt hebben op Spotify zou staan, dat zou geen tijdelijk karakter hebben. Maar de opname die jullie op jullie eigen YouTube-kanaal hebben staan van ons nummer, die blijft tot het einde der tijd op YouTube staan.
0: Ja.
2: Die ook niet tijdelijk, maar dat mag wel. Dus ja, het voelt. We begrijpen het gewoon niet helemaal. We vinden het erg jammer.
0: Nee, ja, de belangen van ABBA wegen zwaarder was ook een beetje wat de rechter zei. Het voelt ook bijna als een soort van compliment, toch? Dat je ABBA in de weg zit.
2: Ja, wij zitten de financiële successen in de toekomst van ABBA schijnbaar dusdanig in de weg. Dat wij van Spotify af moeten. Ja, ja, wij wisten niet dat we ons met zo'n grote spelers moesten gaan meten.
0: Maar die kun je toch wel even in je zak steken, Sander. Want dat is toch, ja, ik zie dat toch een beetje als een compliment op de een of andere manier. Want ze zijn bang voor jullie.
2: Ja, wij zijn een serieuze bedreiging voor hun commerciële successen. Ja, dat is ook leuk. Ik had liever op de camping gezeten in de voortijd met een bak bier. Dit is ook wel fijn. Ja. Maar gruwelijk balen. We vinden het gewoon alle vier. We hebben er echt alles aan gedaan de afgelopen anderhalf jaar om zo goed mogelijk op te staan. Daar had ik echt het gevoel dat we een serieuze kans maakten. Maar ja, is achteraf niet gebleken. Het goede nieuws is voor een gedeelte. Je mag een parodie maken in Nederland. Je mag er alleen geen succes mee hebben.
0: Nee, heb je nog een traantje moeten laten stiekem? Of is het dit gewoon, punt?
2: Nee, wij zijn niet het type van een traantje laten. Nee. Volgend jaar komt er weer een carnaval aan. Dan gaan we weer een nieuw nummer maken. Dan zullen we kijken of we mensen weer kunnen verrassen.
0: Ja, precies. Blij dat het allemaal achter de rug is inmiddels?
2: Ja, zeker, zeker. Er was ook nog een scenario mogelijk geweest dat we nog eens een week of 6 of 9 moesten wachten. Het is wel fijn dat de keutel eruit is, ondanks dat hij voor ons een beetje stinkt. Maar het is ook een fijn gevoel dat we er nou een streep onder kunnen zetten en dat we door kunnen.
0: Ja, goed vegen zeg ik, dan ruikt er niks meer van en dan kunnen we gewoon met een schone lei beginnen, toch?
2: Ja, zeker. Dat gaan we doen.
0: Een deur dicht en hoppakee naar carnaval 2027. Want ja, er moet ook gewoon simpelweg nog wat geld verdiend worden om de kosten te dekken.
2: Die zijn te boeken, lieve mensen.
0: Ja, dat zie je wel. Dat hadden we nou niet verwacht, Sander. Hey, ik vond het leuk om je even gesproken te hebben. En ja, inderdaad, ander scenario was wenselijk geweest. Maar het is wat het is. En we wensen jullie een waanzinnige opmaat richting carnaval 2027.
2: Opstaan, doorgaan en de polonaise in.
0: Hartstikke idee, zo is het. Hey, fijne avond.
2: Yo.
0: Houdoe. Afslag zijn.

0: 5 years down the road. Alex Warren, carry you home. We gaan richting Peter de Bekker. Die heeft namelijk het nieuws zometeen voor ons. Wat zit erin, Peter?
1: De identiteit van de man die gisteren om het leven kwam op de A17 bij Moerdijk is bekend. En de pups in Bolton zijn gewaarschuwd. NAC komt eraan.
2: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
0: Het is 6:01. Hoest gesteld met de files in Brabant. Robert Vriezen van de ANWB, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Ronnie. Antwoord is goed. Zelfs op de A16 neemt de vertraging nu drastisch af. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug altijd nog wel werkzaamheden. De rechterrijstrook is nog dicht. En de vertraging 10 minuten.
0: Dankjewel. Valt reuze mee allemaal.
6: Dit is echt vakantie.
0: Nou, lekker. Tot later waarschijnlijk.
6: Okido.
0: Hoi, hoi.
7: Omroep Brabant.
0: Wat een zonnige en wat een warme dag in Brabant. 33 tot 35 graden. Misschien hebben we zelfs de 36 wel aangetikt. Dat horen we zo meteen van onze vrienden van Weerplaza. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Met minima rond de 19 graden. Morgen wordt het met 27 tot 30 graden iets minder heet. En is er een hele kleine kans op een bui. En vrijdag en zaterdag temperaturen tussen de 25 en 28 graden. En ook gewoon zomerse dagen. En voor het nieuws naar Peter de Bekker.
1: De man die gistermiddag om het leven kwam bij het ernstige ongeluk op de A17 bij Moerdijk is een man van 19 uit Gorinchem, heeft de politie bekendgemaakt. Bij het ongeluk dat rond 4:15 middags gebeurde bij Moerdijk waren 3 vrachtwagens betrokken. Hoe het daar zo mis kon gaan, wordt onderzocht. De auto die in Engelen gestolen was bij mensen die een poster van vluchtelingenwerk op het raam hadden en in het water van de diesel werd achtergelaten, is het gesprek van de dag in het dorp. De politie doet onderzoek. Aan deze inwoner de vraag of de gebeurtenis tekenend is voor de sfeer op dit moment in Engelen.
8: Ik voel dat niet zo. Ik heb echt aardig buur. Kijk, ik woon echt in een gezellige straat. Ik denk wel dat er zijn mensen die dat doen. Komt buiten Engelen. Ja. Niet in Engelen zelf.
1: Het is nog onduidelijk of er sprake is van een gewone autodiefstal of van een gerichte actie die mogelijk verband houdt met de eerdere bekladdingen en de komst van een AZC naar het dorp. De maker van de standbeelden van de PSV-iconen Koen Dille en Willy van der Kuilen bij het Philipsstadion in Eindhoven is overleden. Laat zijn zoon weten. Beeldhouwer Jan Bremers uit Helvoort overleed in de nacht van maandag op dinsdag. Een ander bekend beeld van Bremers was dat van Paus Johannes Paulus II in de Sint-Jan in Den Bosch. In Japan is het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit voor het eerst sinds 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Tegelijkertijd is het aantal buitenlandse inwoners naar een recordniveau gestegen, meldt het Japanse persbureau Kyodo. Japan heeft de op één na oudste bevolking van de wereld en worstelt al jaren met lage geboortecijfers. En de pubs in Bolton in Engeland zijn gewaarschuwd. Zo'n 900 NAC-supporters reizen namelijk zaterdag naar Engeland voor de voetbalwedstrijd tegen Bolton Wanderers. Bij het stadion komt een grote fanzone met muziek, eten en natuurlijk drinken. Het is wel te hopen dat ze eraan denken in Bolton om voldoende bier in te slaan. Want vorig jaar was dat in Norwich in no time op toen NAC daar een oefenwedstrijd speelde.
0: Maar daar zullen ze toch wel van geleerd hebben, mag ik aannemen.
1: Dat mag je hopen.
0: Het is toch horror,
1: NAC heeft er een bepaalde reputatie.
0: Ja.
1: En ja, het zou wel heel vervelend zijn als die fans al na een uur zonder zitten.
0: Ja, ik zou het ook dom vinden.
9: Echt knullig ook.
0: Ja, weet je.
9: Slecht ondernemerschap.
0: Je wil gewoon geld verdienen. Je kunt geld verdienen.
9: Ja,
0: maak ze gek, die mannen van NAC en
9: ja,
0: de vrouwen van NAC. En laat ze
9: al
0: lekker
9: de liters,
0: tegen.
9: Hoppakee.
0: En dan zorg je toch gewoon dat je de tanks volle bak tot aan het randje toe gewonnen.
9: Ja,
1: juist. Ja.
0: Nou, dat komt helemaal goed, denk ik. Zeker na deze waarschuwing hier vanuit Brabant. Toch?
1: Toch op tijd, hè, nog deze.
0: Ja. Dankjewel, Peter. En tot over een uurtje weer voor een update. In de tussentijd meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Nou, zometeen onze vrienden van Weerplaza. Wat is nou het warmste plekje geworden in onze provincie? Dat hoor je zometeen na Lionel Richie. Dit is Angel.

0: dit is niet Lionel Richie, dit is Avicii. En Addicted to You, Lionel Richie, die heb je te goed. Die hoor je zo meteen met Angel. Maar eerst gaan we naar Donnie de Koning. En die is van Weerplaza. Dag Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Mooie dagen, denk ik. Letterlijk en figuurlijk voor jullie dit.
1: Ja, inderdaad. Nou is vandaag misschien een beetje saai in de zin van, ja, het is zonnig en vooral heel erg warm. Maar de komende dagen wordt het nog wel wat spannend, hoor. Dat
0: ja.
1: wel.
0: Ja, we hadden een kleine voorspelling gedaan. Ik zei dat het in Gilze het warmste plekje zou zijn vandaag. Ja. Met 35,9 graden. Jij had Marjolein Volkel.
2: Volkel met 35,8.
0: Ja. Wie zit er het dichtst bij, Donnie?
1: Nou, jij hebt sowieso gelijk qua station.
0: Oh,
1: dus
0: okay.
1: Dat is
0: Gilze?
1: Wel
0: ja, ja.
1: 35,5.
0: 35,5. Ja. Maar toch een tegenval. Ik had toch gehoopt dat we de 36 graden misschien zouden aantikken.
1: Ja, helaas net niet.
0: Nee, 35
1: is genoeg hoor.
0: Nou zeker. En vanavond blijft het ook nog lang aangenaam?
1: Ja,
0: het
1: blijft nog lang aangenaam warm. Of misschien zelfs wel heet. Met rond zonsondergang nog steeds de temperaturen rond de 30 graden. Het blijft daarbij gewoon droog. En ook vannacht zijn er gewoon opklaringen. Maar het koelt maar heel moeizaam af. Naar uiteindelijk minimale waarde van zo'n 20 of 21 graden. Dus het wordt echt zo'n plaknacht. De slapen zitten misschien eventjes wat minder in. Morgen wordt het dan wel ietsje minder warm dan vandaag. Met temperaturen zo tussen 26 graden in het westen van de provincie tot lokaal nog wel 32 graden in het oosten van de provincie. En later op de dag, met name daar in die regio, dan ook kans op een enkele regen of onweersbui.
0: Ja, klein dippie dus dan misschien. Voor zover we van een dippie kunnen spreken. Ja. Want gaan we dan om vrijdag weer omhoog of zo, of niet?
1: Nou, dat valt op zich wel mee. Met name de kans op stevig onweer neemt dan echt wel toe. Dat wordt een dag om de radar in de gaten te houden. Temperatuur komt uiteindelijk uit zo rond 26 of 27 graden. Maar de lucht is heel erg vochtig. Dus het wordt echt een beetje zo'n benauwde dag. Met dus ook kans op stevige onweersbuien. Kans op hagel, windstoten en alles erop en eraan. Dus die dag, wat wordt de meest interessante? Want in het weekend, ja, dan is het eigenlijk gewoon weer rustig zomerweer. Zaterdag zo'n 26 of 27 graden. Zondag gaan we gewoon weer vrolijk naar de 30 graden. En op beide dagen is het dan gewoon droog.
0: Dankjewel en ik wens je een mooie avond.
1: Fijne avond.
0: Hoi hoi. Ja, het is knijterdroog in onze provincie. Betekent gevaar voor natuurbranden. We hebben in Frankrijk gezien waar dat toe kan leiden. Nou, hoe monitort de brandweer de situatie in de natuur? En hoe snel kan het misgaan? Genoeg vragen.

0: die belofte wordt ingelost. Lionel Richie was beloofd en Angel hier op de radio in de Afslag Zuid. Nou ja, kijk een beetje om je heen, kijk in het nieuws. Het lijkt wel of Europa in de fik staat. In Frankrijk hebben ze flink last van bosbranden, hè, bij Bordeaux. Afgelopen week hadden we nog iemand aan de lijn die daar in de buurt was en die dat allemaal meemaakte. Maar ook in Madrid is het mis, in de buurt van Valencia. Verderop in Griekenland hebben ze op het eiland Paros ook te maken met bosbranden. En aan de andere kant van de Middellandse Zee laait het ook op in Algerije, Marokko en Tunesië, zien we. Het is dus eigenlijk best flink mis overal. Ook in Brabant houdt de veiligheidsregio natuurlijk alles nauwlettend in de gaten. Maar hoe werkt dat? En is het misschien hier 5 voor 12 op dat gebied? Ton Driessen, die is expert op dit gebied en een van de mensen die het allemaal in de gaten houdt deze dagen. Ton, goedemiddag.
1: En goedemiddag, ja.
0: Ja, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Hoe kritisch is de situatie in Brabant als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje of Griekenland of de landen die ik net al even opnoemde?
1: Nou, gelukkig zijn daar de collega's staan voor zwaardere vuren dan wij. Het is steeds droger aan het worden in de natuur, maar dergelijke natuurbranden zoals we daar meemaken zien we gelukkig hier nog niet. Maar we merken wel dat de natuur nog steeds verder aan het uitdrogen is. En als we de weersvoorspellingen kijken, dan wordt het alleen maar droger. En dat houden we natuurlijk nauwlettend in de gaten en daar reageren wij ook op.
0: Ja, welke gebieden hebben jullie aandacht?
1: Nou, wij hebben in principe alle natuurgebieden wel op ons netvlies zitten. Wij houden nauw contact met de natuurbeheerders. Hoe staat de vegetatie erbij? Hè? Hoe doen de grassen? Hoe doen de struiken? Hoe doen de bomen het? En we kijken natuurlijk naar het weer. Wat doet het weer de komende dagen? Qua temperatuur, windsnelheid, windrichting, luchtvochtigheid is ook heel belangrijk. Daar kijken wij naar. En dan maken we een prognose van oké, hoe zou nu een ontstaande brand zeg maar zich kunnen ontwikkelen. En daar, hoe spannender dat wordt, hoe meer voertuigen dat we na een eerste melding gaan uitrukken. Zo reageren wij
0: dan. Dus je hebt eigenlijk al een soort van dossier opgebouwd over bepaalde gebieden, hoe de situatie daar is. Dus op het moment dat de brand uitbreekt, ik noem het maar even plat gezegd de pleuris, dan heb je daar al min of meer een plan voor klaar liggen. Begrijp ik dat zo goed of niet?
1: Ja, een plan wat klaar ligt is met hoeveel voertuigen daar we daar naartoe gaan. En wij hebben onze mensen ook getraind om te kijken

0: van oké, als ze dan onderweg zijn daar naartoe, hoe gaan ze dan een plan maken hoe dat ze zo'n band gaan aanpakken? Hoe gaan ze daar op reageren? Betekent dat die eerste klap uitdelen die dan altijd ook nog steeds een daler waard is? Dat zal ze zeker doen. Maar oké, als we dan een kantelpunt bereiken van oké, als we hem niet helemaal onder controle krijgen, hoe gaan we dan reageren? En dat is meer een defensieve rol die we dan pakken. En dan proberen we wel een natuurband wel beperkt te houden. Maar dat lukt niet altijd. En dat zien we nu met name in Frankrijk, Spanje gebeuren.
1: Ja, maar daar hebben ze natuurlijk ook de beschikking over die ontzettende stoere blusvliegtuigen. Wij hebben hier de luchtmacht die af en toe ook wel bijspringt. Wat is nou het moment waarop die worden ingeschakeld?
0: Nou, wij kijken naar de ontwikkeling van een natuurbrand en dan kijken we een aantal uur vooruit van hey, hoe spannend kan deze worden, hoe is de ontwikkeling van een natuurbrand. En als onze analisten dan zeggen van nou, dit kan wel een grote natuurbrand worden en hij gaat ook bouwwerken bedreigen, hè, dus woningen of wijken, dan gaan wij heel snel de bijstand vragen van Defensie met één en soms ook meerdere helikopters die dan water kunnen droppen om de natuurbrand te remmen.
1: Ja, want hoe realistisch is het scenario dat er inderdaad gebieden moeten worden ontruimd waar mensen wonen?
0: Nou, hoe sneller een brand ontdekt kan worden, hoe kleiner dat die blijft. Dus dat is ook onze oproep aan iedereen om verdachte situaties altijd meteen te melden bij de 112. Dus we proberen daar ook weg te blijven, dat we echt gebieden moeten gaan ontruimen. Maar daar waar het nodig is, zullen we dat zeer zeker niet nalaten om toch het publiek te vragen om een bepaalde wijk of een bepaald bouwdeel zeg maar, te laten ontruimen.
1: Ja, want die waarnemingen van het publiek ook, hè, die je vraagt dus ook om te melden bij 112, die zijn in deze periode misschien nog wel 10, 100 keer belangrijker dan in periodes waarin het wat natter is?
0: Exact. Wij vragen ook iedereen van graag vooral genieten in de natuur. Het is misschien vandaag wel heel heet. Maar er komen zeker momenten aan wanneer het veel prettiger is om in buiten te verblijven in de natuur. Ga dat ook vooral doen. En meld verdachte situaties via 112. En dan worden ze zo snel mogelijk geholpen om toch daar politie of brandweer daar te krijgen om op te treden.
1: Ja, wat is nou het meest lullige scenario waardoor er een brand ooit ontstaan is in onze provincie, waar mensen gewoon wel degelijk rekening mee kunnen houden?
0: Ja, ik wil niet zeggen het meest zullige scenario, wat dan ook, maar wel mensen die gewoon willen gaan genieten in de natuur, die komen van iets verder weg. Die parkeren de auto in wat hoog gras, die wat dor en droog is. Ja, en als je dan de auto verlaat en dan is die uitlaat nog hartstikke heet en warm. En het gebeurt meer dan eens dat dan ook dat gas gaat branden en dan komen mensen terug van de wandeling en dan zien ze een aantal rode brandweerauto's staan die een auto aan de bus zijn, want die hebben ze dan achtergelaten. De hete uitlaat heeft gas aangestoken en zo gaat de auto in vlammen.
1: Ja,
0: en
1: dus,
0: dat is wel dat is niet fijn.
1: Nee, dus zet hem vooral niet op hoog gras. Dat is duidelijk als je een stukje gereden hebt, want de onderkant van de auto, de uitlaat is warm en dat kan zomaar resulteren in een klein natuurbrandje en die steeds groter wordt, zeker als het een beetje waait natuurlijk in dit geval.
0: Exact.
1: Nou, Ton, dankjewel voor al deze informatie. Ik zou zeggen, keep up the good work. Hou de ogen open. Houden wij ook de ogen en oren open. En laten we hopen dat het allemaal niet nodig is. Maar fijn om te horen dat jullie er in ieder geval zijn als het wel nodig is.
0: Ja, genieten in de natuur. En hopelijk hoeven wij niet met onze rode ouders die natuur in. Iedereen kan erbij een handje helpen.
1: Precies. Dankjewel en succes in ieder geval. Dankjewel.
0: Goedjes.
1: Hoi, hoi.
2: Je luistert naar Omroep Brabant.
3: Overal in Brabant.
2: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
4: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

en Children Say hier in Afslag Zuid. En brandweerman Tom van de veiligheidsregio houdt alles nauwlettend in de gaten samen met zijn collega's als het gaat om de natuurgebieden die extra kwetsbaar zijn in deze droge tijd. Dus hou er ook gewoon rekening mee. Het nieuws kwam ongeveer, een half uur geleden, dat Madonna naar Nederland komt. En we hebben een superfan in onze provincie. Ja, die hebben we. En die zal ongetwijfeld razend enthousiast zijn over de komst van deze grote sterren naar de Pride in Amsterdam. Nou, hoe dat zit en hoe enthousiast ze is, dat hoor je zometeen na zessen. Want dan gaan we even kijken of dat...

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
7: eSIM. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
10: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
0: 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel. Dan naar Robert Vriezen van de ANWB. Hoe is het met de files in Brabant, Robert?
13: Ja, gaat hartstikke goed de hele middag eigenlijk al. Ik heb het nu een beetje verdeeld. Bij Valkenswaard op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht moet je eventjes op de rem, want er staat 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En welgeteld 4 kilometer langzaam rijdend verkeer nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Zonzeel is namelijk de rechte rijstrook dicht. Er staat een kapotte vrachtauto op. Ook daar 5 minuten vertraging.
2: Dankjewel. Radio lekker aanhouden. Dan hoor je goede muziek. We hebben straks kleine en Bono voor je, maar ook Jamie Lydell, Another Day. En Madonna komt naar Nederland. Dat is inmiddels bekend. En we gaan zo meteen eens even bellen met iemand die daar vast en zeker heel blij mee is.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
7: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
8: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
8: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux banken in Sensoleer.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
10: Is Omroep Brabant. Met nu
11: Afslag Zuid. Ronnie

0: Ach, mooi kippenvel. Kleiner dan Bono en In a Lifetime.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: Zometeen richting Teddy Swims, maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
2: De exotische markt in Nispe houdt na 11 jaar op met bestaan. Doordat de subsidie stopt, is het evenement financieel niet meer rond te krijgen. De markt bracht jarenlang verschillende culturen samen met muziek, dans en workshops. De organisatie kijkt daarom met gemengde gevoelens terug op de laatste editie. En arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven 3 terrorismeverdachten aangehouden. Het gaat om verdachten tussen de 16 en 19 jaar oud. Het OM doet onderzoek naar terrorisme, maar wil nog niet zeggen waarvan de 3 precies worden verdacht. De verdachte uit Eindhoven was volgens bronnen ook eerder al in beeld bij een terrorismeonderzoek. En woon je in een koopwoning, dan is dit misschien iets om in de gaten te houden. Deskundigen waarschuwen namelijk dat de fundering van bijna 780.000 huizen de komende 25 jaar in de problemen gaan komen. Komt door lage grondwaterstanden en klimaatverandering. Herstel kost gemiddeld bijna een ton. Volgens expert is er daarom snel meer aandacht nodig voor dit probleem.
0: Zo, dat is heftig als je dat even op je bordje krijgt.
2: Ja.
0: Maar hoe kun je dat constateren? Dat moet je laten checken dan waarschijnlijk of zo.
2: Ik ben bang dat er een expert bij je huis moet komen.
0: Ja, dan begint de teller al te tikken.
2: Ja, precies. Daarom op beton. Ja,
0: ja, nou inderdaad. Nee, maar ja, weet je, je zal het toch maar meemaken. Ja. Dat je een huis hebt gekocht ooit, wat misschien al een tijdje op die fundering staat. En wat blijkt dat het uiteindelijk misschien gewoon niet veilig is.
2: Ja, en misschien was het normaal nooit gebeurd. Hè, maar ja, ze zeggen dat het echt te maken heeft met de droogte dus in de grond. En ja, dat is dan natuurlijk 100 jaar geleden werden huizen anders gebouwd. Ja. Onze omstandigheden waren anders. Maar ja, nu dus problemen.
0: Toch maar weer hopen op een regenbuitje dan, begrijp ik.
2: Ja, meerdere.
0: Dat zal denk ik de fundering uiteindelijk niet meer helpen in dit geval. We gaan zo meteen naar Sanne. Ik hoop dat we ze aan de telefoon kunnen krijgen. Want zij is echt een super, super, super, super Madonna-fan. Komt uit Brabant. Zit ook bij de Madonna-fanclub in het bestuur. En is er waarschijnlijk natuurlijk in euforische stemming. Want een uurtje geleden werd bekend dat Madonna...

0: Ja, dat was die Teddy Swims en Mr. Know-it-all hier in Amsterdam Zuid. Ja, dames en heren, het is echt waar. De kogel is door de kerk. Ja, ja. Na twee Instagram-posts van Madonna in het Nederlands heeft ze nu zelf bevestigd dat ze dit weekend gaat optreden in Amsterdam bij de World Pride. Nou, een van de Brabanders die daar vast heel blij mee is, dat is Sanne Schoenberger uit Best. Ze is een mega Madonna-fan. Sterker nog, ze zit ook nog eens een keer in het bestuur van de Nederlandse Madonna-fanclub. Sanne, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jouw eerste reactie op dit nieuws.
1: Ongelooflijk.
0: Kort maar kort. Ja. Ja, is het een soort droom die uitkomt?
1: Ja, kijk, dat ze een staat voor de homorechten en daar heel veel voor doet is bekend. Dat ze ook in Londen en in Parijs en in New York dingen heeft gedaan. De promotie van het album was ook bekend. Maar dat ze dan naar ons hele kleine kikkerlandje komt, is toch wel heel bijzonder.
0: Ja, nou werden wij natuurlijk net als jij, maar misschien dat jij wat meer informatie hebt, van de week verrast met in één keer een hele Nederlandse Instagram-post. Toen ging er bij jou alle alarmbellen af, of niet?
1: Er ging een alarmbelletje af, zeker. Omdat het tekststuk in het Nederlands was. En in eerste instantie dachten we nog, goh joh, misschien dat het in verschillende landen vertaald wordt, in verschillende talen. Dat iedereen zeg maar zijn eigen taaltje heeft. Maar het was al vrij snel duidelijk dat het echt alleen maar een Nederlandse tekst was. Wat toch wel deed puzzelen dat het te maken zou kunnen hebben met Pride.
0: Ja, en dan gonst het natuurlijk als een malle in de app, de groepsapp van de Nederlandse Madonna fanclub, denk ik.
1: Er gingen gisteren een aantal groepsapp redelijk los, ja.
0: Ja, wat werd er zo in gecommuniceerd?
1: Ja, het vermoeden dat mogelijk wel te maken zou kunnen hebben met Pride. Ook omdat in de avond live een DJ staat waar zij veel mee samenwerkt, ook voor dit album. Mm-hmm. Dus die twee puzzelstukjes die vielen al vrij snel in elkaar dat de kans aanwezig zou zijn dat ze daarbij is.
0: Ja, want welke DJ is dat dan waar ze mee gaat optreden, denk je?
1: DJ Dijon.
0: Oké, wij zaten even te speculeren. Wij dachten misschien Martin Garrix of zo, maar die valt af wat jou betreft.
1: Helaas, was ook leuk geweest, maar die heeft volgens mij ergens anders, denk ik, staan.
0: Jij bent echt helemaal wowst van Madonna. Dat zo kunnen we het wel met respect vertellen, toch? Wat is er zo tof aan Madonna?
1: Ja, ik vind het gewoon geweldig dat zij zich uitspreekt voor het feit dat je gewoon mag zijn wie jij zelf wil zijn. Of dat nou queer is of hetero, hoe je ook wil kleden, hoe je ook uit wil zien. Dat is jouw keuze en daar mag je voor staan. Dat vind ik heel mooi aan haar. En daarnaast vind ik het ook een vrouw die echt wel vecht waar ze voor staat en keihard werkt om dingen te bereiken. Ook als ze daarin wordt tegengewerkt. En het is gewoon een hele mooie inspiratie.
0: Ja, ik denk dat ik wel kan raden waar jij 1 augustus bent.
1: Zeker. In Amsterdam.
0: Ja, want waar treedt ze dan precies op? Wat gaat er dan gebeuren?
1: In de avond live is er een Pride Festival. Dat duurt van, even uit mijn hoofd, 10:00 s'avonds tot 7:00 s'ochtends.
0: Ja.
1: Met allerlei verschillende DJ's, artiesten. Waaronder dan die DJ om, even uit mijn hoofd, 2:30 s'nachts. Daar is zij bij, maar ook de producer van haar nieuwe album zal daarbij zijn.
0: Ja, dus
1: zij komt set met z'n drieën.
0: Ja, dus het is niet openbaar. Het is niet zo dat zij op de Dam in één keer daar een knalconcert staat te geven. Is dat een beetje tegenvallig?
1: Helemaal niet. Nee, ik vind het juist wel helemaal tof zo. Dat je daar gewoon ook echt tickets voor moet kopen. En dat het dus een hele kleine zaal de avond loopt. Dus dat is echt top. Voor een fan is dat veel leuker dan dat je daar op een bomvolle Dam staat waar je misschien heel weinig ziet.
0: Ja, snap ik. Want wat is de meest exclusieve ervaring die jij ooit hebt gehad met Madonna? Want je hebt heel veel concerten gezien, Wander.
1: Wat wel heel erg bijzonder is geweest. In 2019 mocht ik bij een MTV-interview aanwezig zijn in Londen. En ik denk dat daar een man of 50 tot 75 ongeveer bij waren. Dus die kleinschaligheid was wel echt heel bijzonder om dat mee te mogen maken.
0: Wow, dus jij wordt gewoon uitgenodigd op de verjaardag van Madonna?
1: Ik had tickets gewonnen.
0: Nee, maar dat is toch gewoon bizar. Weet je, ja, in mijn beleving, ik ben natuurlijk ook een beetje opgegroeid in de jaren 80, Madonna. Ik had posters van haar, had ik op mijn slaapkamer hangen. Ik ben een keer naar een concert van haar geweest. En alleen dat al, dat je ze in levende lijven ziet. Ja, ik klink nu echt als een fanboy, dat weet ik. Maar het feit dat je ze alleen al in levende lijven ziet, daar krijg je gewoon al ontzettend kippenvel van.
1: Ja, zeker. Dat is echt heel bijzonder.
0: Ja, ja. Nou, mogen we jou ontzettend veel plezier wensen. Wat zou voor jou een fantastisch moment zijn tijdens dat optreden, op het moment dat dat gebeurt? Wanneer ga je met een heel tevreden gevoel naar huis?
1: Ik zou het te gek vinden als Dance Teria doet.
0: Ja, wat een lekker liedje, hè?
1: Ja, heerlijk. Ja, ja. Fantastisch.
0: Nou, ik denk dat ze ook redelijk commercieel nadenkt. Ik denk dat ze die wel even drinken al, denk je niet?
1: Ik denk het ook. Ja.
0: Hé, hey, dankjewel. Als wij weer wat van Madonna willen horen of weten, dan ben jij bereikbaar of niet?
1: Zeker, dan ben ik bereikbaar.
0: Mooi zo. Misschien leuk om maandag nog even contact te zoeken, om te horen hoe het geweest was. Is dat een idee?
1: Zeker. Ja, ja, mag. Absoluut.
0: Vinden we super tof. Ga ervan genieten en tot maandag dan.
1: Dank je.

0: Het is bijna 6:30. Het betekent hoog tijd voor het nieuws. Het nieuws krijg je zometeen van Peter de Bekker. Wat zit erin, Peter?
1: Een bloemetje van vluchtelingenwerk voor de getroffen inwoners van Engelen. En goed nieuws voor Home Alone liefhebbers.
2: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: 6:01. Robert Vries heeft zich nog gemeld. Betekent toch nog wat problemen op de weg, Robert?
5: Nee. Ik wilde er niet met stille trom tussenuit piepen. Geen files meer in Noord-Brabant.
0: Nou, dat is heerlijk. Een heerlijke mededeling ter afsluiting van deze dag.
5: Ja,
0: dankjewel.
5: Kom ik een keer met goed nieuws, man.
0: Zo is het. Tot de volgende maar weer.
5: Fijne avond.
0: Hoi, hoi.
6: Omroep Brabant.
0: Lekker zonnig nog steeds. En lokaal 33 graden op dit moment nog, zag ik vanavond en vannacht. Dan blijft het warm. En het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen dan hebben we te maken met een temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Dus ietsjes frisser dan vandaag. Kleine kans aan het einde van de dag ook op een bui. En vrijdag en zaterdag temperaturen van 25 tot 28 graden. En voor het nieuws gaan we naar Peter de Bekker.
1: Vluchtelingenwerk is met een bloemetje langsgegaan bij inwoners van Engelen, bij wie de huizen en auto's zijn beklad met anti-AZC-leuzen. Veel van die bewoners hadden een poster van Vluchtelingenwerk voor het raam hangen met erop de tekst Samen leven. Vluchtelingenwerk merkt ondanks de onrust dat veel mensen steun willen uitspreken. De afgelopen dagen zijn fors meer samenlevenposters aangevraagd dan normaal. Op sommige plekken in Brabant mogen auto's met een benzine- of dieselmotor straks gewoon parkeren op een plek waar een laadpaal staat. Met deze proef wil energiebedrijf Vattenfall bekijken of nieuwe laadpalen sneller geplaatst kunnen worden. Nu moet de gemeente vaak eerst een verkeersbesluit nemen om een parkeerplaats exclusief voor elektrische auto's te reserveren. De ABBA-parodie Dikke Pens van de Eindhovense band Kapotte Kachels komt niet terug op Spotify. De band kreeg van de rechter in Utrecht ongelijk in de rechtszaak over het terugplaatsen van het nummer op de streamingsdienst. Omdat de Kapotte Kachels de zaak verliest, draait het ook op voor de proceskosten, bijna €22.000. De nederlaag was niet heel verrassend voor de band, vertelt Sander van de Kapotte Kachels.
7: Nee, ja, kijk, dat dit een scenario was, dat is wel iets waar we natuurlijk rekening mee hebben gehouden. Dat we ook nog financieel, zeg maar, nou eventjes een flink slag te verwerken hebben. Die zaken niet aankomen, dus dat is wel even een extra tik.
1: Dikke Pens is een parodie op de klassieker Take a Chance on Me van ABBA. Het werd voor carnaval uitgebracht en de Kapotte Kachels won er de Kiesje Krakerverkiezing 2025 mee. De Oekraïense president Zelensky heeft Donald Trump gevraagd om 300 Patriots voor de winter. De luchtafweerraketten zijn belangrijk bij het afslaan van Russische aanvallen. Zelensky zegt dat Trump heeft beloofd een poging te zullen doen om hem te helpen, al heeft de VS de raketten ook zelf nodig voor de oorlog met Iran. Macaulay Culkin heeft plannen voor een nieuwe Home Alone film, meldt een entertainment website. Volgens de website heeft de acteur, die als kind de hoofdrol speelde in de eerste twee films, zijn idee gepitcht bij Disney. De filmstudio zou daar positief op hebben gereageerd. Over de mogelijke verhaallijn is nog niets bekend. Culkin liet vorig jaar al weten open te staan voor een terugkeer als Kevin McAllister.
0: Klinkt als
1: niet echt weer wat past bij deze temperatuur.
0: Nee, maar het klinkt ook een beetje als ik heb geld nodig.
8: Nou, dat is volgens mij niet zo, hoor, bij hem.
0: Nee?
8: Nee, want iedereen heeft nog steeds dat drugsbeeld in zijn hoofd, maar dat is hij al lang niet meer.
0: Oké.
8: Okay. Nee, dus, hij heeft alles op de rit. Gezinnetje, leuke vrouw, die is ook bekend, ook actrice.
0: Oké, okay, dus hij heeft geld niet nodig. Daar
8: nou, ik denk niet per se echt. Ik denk dat hij het gewoon echt leuk vindt.
0: Hij verveelt zich.
8: Misschien.
0: Even wat ga gaatjes in zijn agenda.
8: Ik zou het wel ook heel grappig vinden om zo'n film te zien. Die heb ik natuurlijk als kind gekeken. En dat hij dan nu bijvoorbeeld de vader
0: is.
8: Van een nieuw jongetje. Ja. Die weer overal maar achterblijft. Dat zou toch leuk zijn.
1: En dan met diezelfde boeven. Want die leven ook nog steeds.
8: Ja.
0: Wat ik toen wel heel erg grappig vond. Is dat hij schrikte. Die boeven wilde hij afschrikken. Hij wilde doen alsof dat de hele hut vol stond. Met allerlei criminelen die ze overhoop schoten. Ik heb een heel klein stukje nog uit die. Ik vind dat zo'n grappig stukje om op een moment.
8: Is dit dat Your Filthy Animals?
0: Ja, precies. Dan zet hij de tv wat harder, weet je wel. En dan staan die mannen aan de andere kant van de deur die denken: wegwezen hier.
9: I'm gonna give you to the count of 10 before I pop your guts full of lead. All right, Johnny, I'm sorry. I'm going. 1, 2, 10.
8: En je ziet ze dan ook echt schrikken, hè? Zo
0: Hij heeft gewoon de tv aanstaan, dit is al.
8: Fantastisch.
0: Nou, ik verheug me dan op de nieuwe Home Alone. Met kerst in de bioscoop al? Nee, daar gaan ze niet aan.
1: Ik zo snel niet, maar...
0: 2028, laten we daarop.
1: Kerst, dat vermoed ik zomaar, ja.
0: Nou, dankjewel Peter, een goede avond. En meer nieuws op Web & App natuurlijk van Omroep Brabant. Zometeen is je input gewenst bij het top 900 optelspel. Want hopelijk komen we weer bij een leuk liedje uit. Maar dat hangt ook een beetje van jou af dus. Omroep Brabant.

0: Shawn Mendes.
1: Tot 900. Optelspel, optelspel.
0: Het is er weer tijd voor en ik heb je hulp nodig, want zo af en toe trekken we het top 900 optelspel even uit de kast hier in Afslagzuid. Gewoon om weer eens een leuk liedje uit die prachtige lijst van vorig jaar te draaien. En ja, er zit natuurlijk een nieuwe editie aan te komen in september. Een nieuwe editie van de top 900. En ook voor die nieuwe lijst is straks jouw hulp uiteindelijk natuurlijk weer nodig. Hè? Want we gaan hem met z'n allen maken. Stemlijstjes, stemlijstjes en nog een stemlijstjes. Die hebben we nodig om er uiteindelijk een mooie top 900 van te maken. En nu ook. Nu hebben we jouw input ook nodig. Want ja, wij dachten het is lekker weer vandaag. En misschien ben je wel wezen zwemmen. Of heb je daar stiekem aan gedacht. Want ik zou eigenlijk best wel willen zwemmen. Ik vond dat vroeger als kind. Toen ik op de lagere school zat. En een beetje middelbare school begin. Vond ik dat echt een hoogtepunt in de vakanties. Gewoon lekker met een groepje gaan zwemmen. Nou,
2: zwemmen, ja. Absoluut. Een van de leukste dingen.
0: En ik vind ook dat er eigenlijk tegenwoordig veel te weinig openbare baden zijn. Zwembaden. Ik woon dan in Veldhoven. Daar hadden we een prachtig buitenbad.
2: Ja.
0: Het Witven heette dat. Nou, op een gegeven moment. Het werd oud. Oké, dat snap ik. Nou, de gemeente wilde daar geen geld in steken.
2: Het
0: werd duur. Maar het was zo'n fantastisch plekje. En ik heb nog steeds een warm plekje in mijn hart voor dat zwembad. Ja. Maar dat werd uiteindelijk afgebroken. Het is nu een soort vijver en er komen wat vakantiehuizen mee. En dat is
2: jammer.
0: Zo zonde. Zo
2: ja,
0: zonde.
2: Dat is heel jammer.
0: Maar ik snap dat het een hoop geld kost. Ook het onderhoud en zo. Maar ja, gewoon even herinneringen. Zwemmen. Heb jij zwemdiploma's?
2: Zeker. Ik vond het vreselijk wel.
0: Oh, echt?
2: Ik heb echt heel lang gedaan over mijn B-diploma.
0: Oh, ja. Waarom vond je het vreselijk dan?
2: Ja, ik kon gewoon niet door het gat heen komen.
0: Oh, jij moest al door het gat heen?
2: Ja, vreselijk. Ja, maar ik heb hem wel, dus A en B.
0: Dat was in mijn tijd nog niet. Hoef ik nog niet door
2: Hoefde
0: het gat.
2: Hoefde dat niet?
0: Nee, het gat
2: had
0: is...
2: Had jij de haak?
0: Ja, de haak had ik zo. Auw!
2: Ja,
0: ik had de haak! Nee, maar dat gat dat is pas later gekomen. Want ik weet, mijn dochters die hadden het ook. En

0: En F was dat, en later ging heten dat zwemvaardigheid.
1: Oh, dat werd later, ja.
0: Maar weet je, boeien. Op een gegeven moment moest je ook van de duikplank moest je kunstjes doen. Oh, ik denk, wat heeft dat nou
1: echt?
0: Met een zwemdiep?
1: Moest je dat kunnen?
0: Ja, je moest
1: grappig.
0: Ik denk, wat heeft dat, een rechtstandige sprong was het, geloof ik. Of
1: oh,
0: zo. Wat heeft dat nou met een zwemdiploma
1: te
0: maken?
1: Wel goed dat je ze hebt. Dat
0: ik
1: wel.
0: Ik heb er 6. Het is vandaag 29. Nou, laten we de maand juli pakken in dit geval. Zeven
1: mensen?
0: Precies.
1: Ja, vind ik een goeie.
0: Van 7 mensen willen we graag het aantal zwemdiploma's horen en bij elkaar optellen. Dus even sms'en, niet appen, hè? Sms'en naar 06-573-28203. Hoeveel zwemdiploma's heb jij? We gaan vandaag denk ik niet zo heel hoog uitkomen, dus het
1: nee,
0: zal een zoek of wel een hit worden. Als jij er 2 zit, dan zitten we op 8 al eigenlijk, dus dat is ook niet zo heel veel. Dus het aantal zwemdiploma's dat je hebt, even sms'en naar 06-573-28203. Zou ik hartstikke leuk vinden, gaan we die van 7 mensen bij elkaar optellen. Het is de maand juli en dan komen we vast en zeker bij een tof liedje uit in de top 900 van het afgelopen jaar. Welk liedje? Ja, dat is de vraag.
2: Omroep Brabant. Omroep Brabant presenteert
3: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
3: is deze week de Omroep Brabant.

0: Kate Ryan en Ella, Ella.
1: Top 900. Optelspel, optelspel.
0: Ja, ik pak hem er alvast even bij, hoor. De top 900 editie 2025. Er komt natuurlijk een nieuwe aan, 2026, maar dat is pas in september. Dus we kijken nog even naar de oude lijst. Misschien heb je hem ook voor je. Ja, we vroegen naar het aantal zwemdiploma's dat je hebt. Het is natuurlijk lekker weer. En ja, wij dachten aan zwemdiploma's. Kom je daarbij? Nou ja, een beetje terugdenken aan vroeger, toen je nog lekker ging zwemmen met een groepie. Middelbare school of misschien eind lagere school. En dan lekker op een handdoekje ergens liggen. Ik weet ook nog dat in dat Witfam waar ik het net over had, daar riepen ze om 5 uur altijd door de grote speakers. Riepen ze:
2: attentie, attentie. De mensen die prullen willen komen prikken, die zijn van harte welkom bij de kassa.
3: Oh ja?
0: En dan zag je kinderen rennen, want dan kreeg je zak chips.
3: Oh,
0: dus dan die waren allemaal rommel aan het verzamelen overal. En dan kreeg je, als je dan een zak inleverde, kreeg je een zakje chips.
3: Ah, super slim.
0: Lekker, hè?
3: Ja.
0: Heb ik ook nog eens gedaan. Ik denk, zakje chips, kom maar hier.
3: Kom maar.
0: Hey, maar het aantal zwemdiploma's, ja, we gaan niet zo hoog uitkomen. Dus we gaan een hele grote hit uit de top 900 draaien.
3: Ja, klopt. Nee, want het is inderdaad, ja, Paul 2. Nou, dat is denk ik de norm. Hermine heeft er 3, Mark heeft er ook 3, Emiel heeft er 1. Chris heeft er dan weer 2. Er was 1 uitschieter. Dat was Joyce, die had er 9.
0: 9?
3: Ja, zwemdiploma AB, dan basis, dan zwemvaardigheid 1, 2, 3. En snorkelen 1, 2, 3.
0: Oké, waar komen we op uit dan?
3: Ik heb gewoon maar willekeurig 7 opgeteld. Kom ik uit op 15.
0: 15. Alright, alright, alright. Even kijken, want ik pak de lijst erbij. Misschien zit jij hier met je neus erin. Dat zou kunnen. 15. Ah, leuk!
3: Ja?
0: Ja, zeker. 100%. Kan eigenlijk ook niet anders, want je zit gewoon in de hoogste regio van de top 900 natuurlijk. Niet 16?
3: Nee.
0: Ah, jammer. Queen, Love of My Life.
3: Ah, ja, daar was je ook blij van geworden.
0: Ook niet 14?
3: Nee, ook niet.
0: Nee, niet de Eagles, maar Hotel California.
3: Oh jeetje, we zitten inderdaad wel in een rijtje, hoor.
0: Het wordt echt nummer 15.
3: Echt waar.
0: Oké, wat stond er dan het afgelopen jaar op nummer 15 in onze top 900? Nou, daar komt gewoon uit onze eigen provincie. En het is een liedje dat fantastisch past bij de tijd van het jaar. Fantastisch past bij het weer van vandaag. Waar je blij van wordt. Het is een liedje van Franske Bauer en Kafka. Voor het stemmen. En wij gaan hem draaien. Nummer 15 uit de top.

bracht ons bij nummer 15 uit de lijst van vorig jaar. Kafke samen met Frans Bauer en Van Brabant naar Bordeaux. Dankjewel nogmaals allemaal voor het stemmen. Het heeft uiteindelijk een mooi liedje opgeleverd. Kunnen we wel concluderen, denk ik. Dit was Afslag Zuid voor deze woensdag. Morgen dan melden wij ons uiteraard weer en net na vieren. En morgenochtend lekker wakker worden met John. En hopelijk ook met Mark weer van de partij. Hij was er vandaag even... Ik zie Marjolein neeschudden. Die heeft het

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
9: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
13: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
12: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
14: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
12: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: non-stop de lekkerste muziek.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

girl. And you, my brown-eyed girl. And whatever happened,

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
3: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
2: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik eenmaal losga
1: bij Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
2: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: je met vakantie Koen Wijn. Kei gezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.
2: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
2: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen startzonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.
2: You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch? Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.